0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is de nieuwe

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. En later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. En of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. En de overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.
2: Dinsdag 2 juni. Goedemorgen. Goedemorgen, Bastiaan.
3: Ja, hallo zeg.
2: Ja, zeg, weer op de fiets hier naar de studio gekomen.
3: Heerlijk.
2: Onder een zonnetje, deels bedekt door wolken. Ja, minder goed nieuws uit Frieseveen, want ook daar liep gisteravond een protest tegen de plannen van de gemeente voor opvang van vluchtelingen uit de hand.
3: Je hoort straks waarom de ME zo hard ingreep en de burgemeester spreken we er ook over later vanochtend.
2: Dan andere zaken vanochtend. De wachttijden voor bepaalde behandelingen in ziekenhuizen in Overijssel lopen soms wel heel erg op, soms tot 2 jaar.
3: En we liepen mee met boa's in de trein. Ze hebben nu, een aantal in ieder geval, een wapenstok.
2: Het weer, het verkeer, de burgemeester van de dag en ook nog lekkere muziek hoor je tot 9 uur bij ons bij Radio Oost. Trappen we de dinsdag af met PhD en I Won't Let You Down.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen.
1: En welkom op 2 juni, de dinsdag van Radio Oost. Wat gebeurt er in en rond Overijssel? De Tweede Kamer krijgt vandaag een petitie aangeboden over de rivier Kreeft. Want volgens een natuur- en milieuorganisatie in Zuid-Holland loopt het met die kreeften volledig uit de hand. Het gaat over de Amerikaanse. Het is een invasieve exoot die tast de wateren en de waterplanten aan. Ook in Overijssel, met name in de kop van Overijssel. In de Werebewieden leven die kreeften in sloten en riviertjes en zorgen ze voor schade.
0: Koning en koningin ontvangen vandaag 10 Nederlanders op Paleis Noordeinde. 10 Nederlanders die een brief hebben geschreven aan het koningspaar. Het koningspaar krijgt ieder jaar meer dan 10.000 brieven. Worden allemaal beantwoord, allemaal geregistreerd. Maar sommige worden eruit gehaald om dan met de schrijvers nog eens door te praten over hun leefwereld.
1: Op vliegveld Teuge, net over de grens. Bij Deventer is een informatieavond ter voorbereiding van een nieuw luchthavenbesluit. Dat luchthavenbesluit is ook voor de provincie van belang, want onderdeel daarvan is dat er een traumahelikopter daar op het vliegveld geplaatst gaat worden, die de regio Oost-Nederland moet gaan bedienen. Daar is namelijk geld voor, maar nu is er nog toestemming nodig. Dat hij daar ook daadwerkelijk mag staan, gaat nog wel 1 tot 2 jaar duren.
0: In Enschede is vandaag Energie in Beweging. Dat is een kennis- en netwerk-event waar onderzoekers, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen allemaal praten over de energietransitie. Het is de bedoeling dat die transitie ook uitvoerbaar wordt, want er zijn nogal wat uitdagingen, zoals de netcongestie, digitalisering en het tekort aan goed opgeleid personeel. Het gaat er ook over de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.
1: Vitens houdt vandaag in Hengelo een informatieavond over een nieuwe waterleiding die dwars door de provincie moet komen. Het waterbedrijf wil in totaal 200 kilometer aan leidingen aanleggen. Die moeten helpen tegen het drinkwatertekort, met name in de regio Twente. Er moet bijvoorbeeld water vanuit de IJssel naar Twente worden gebracht. En die leidingen gaan door 17 gemeenten lopen.
0: Dan het KNMI presenteert vandaag dan die nieuwe index. De hittekracht kon je bij ons gisterochtend al overhoren natuurlijk. Het wordt een graadmeter om de impact van de hitte in te schatten. De zogenaamde hittekrachtindex was al aangekondigd, is vanaf vandaag beschikbaar in de app van het KNMI. Zo kan iedereen dan in één oogopslag zien hoe zwaar de hitte op dat moment dan aanvoelt. Nieuwe index kijkt niet alleen naar de buitentemperatuur, ook naar luchtvochtigheid, wind en zonnestraling.
1: Het is een 5 vandaag.
0: Oh,
1: zie ik in de app.
0: Nou, dat valt mee.
1: Het effect op het lichaam, nou ja, dat is inderdaad medium, maar het is ook niet echt volle zon vandaag.
0: Nee.
1: Wolkje her en der ervoor. Een man uit Emmen staat vandaag voor de rechter, omdat hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Haaksbergen. Hij zou op zijn telefoon hebben gezeten toen hij in botsing kwam met een tegemoetkomende auto. De bestuurder van die auto overleed, dat was een man uit Rekken.
0: De opblaasbioscoop van Cinekit is weer op tournee. Platform voor kinderfilms wil kinderen kennis laten maken met verhalen, met lezen, met natuurlijke films. Natuurlijk films natuurlijk, niet natuurlijke films, maar natuurlijk films. Ze zijn tenslotte Cinekit, ook kinderen die thuis misschien geen geld hebben voor een bioscoopkaartje. De opblaasbioscoop staat vandaag in Steenwijk bij basisschool De Samensprong. Leerlingen uit groep 1 tot en met 4 krijgen een programma met korte films, interactieve verhalen en ze praten ook nog met een kinderboekenschrijver.
1: Nederland zelf al heeft vandaag weer een training. Een training afgelopen weekend werd nog door heel veel fans bezocht. Het is een training in aanloop naar de uitzwaaiwedstrijd van morgen tegen Algerije. De bondscoach geeft daarna ook nog een persconferentie.
0: En dan is het vandaag Leave the Office Early Day. Iets voor jou, Bastiaan. Gedachte achter deze dag is dat hoe langer een werkdag duurt, hoe lager de productiviteit wordt.
1: Nou, misschien is dat iets om te vertellen aan de mensen die dachten dat ik wel 12 uur op een dag kon werken.
0: Dat zou best eens een goed idee zijn. De kans op afleiding wordt dan ook steeds groter. Hoe langer je werkt, de dag is een initiatief van de Amerikaanse schrijfster Laura Stack. Zij schreef het zelfhulpboek. Wanneer ben je jarig? Tipje. Leave the office earlier. Dat werd een groot succes. Nou.
1: Ja, ik ben al jarenlang voorstander van de 6-urige werkdag. Ja. Niet omdat ik minder wil werken, maar zonder naam te noemen zie ik het ook hieromheen. Maar je kan niet 8 uur lang constant productief zijn. Dan op een gegeven moment verslapt je concentratie, ga je een pauzetje houden. En in 6 uur kan je gewoon veel meer.
0: Ja.
1: Ik geloof niet dat je in 6 uur minder werk doet dan in 8 uur.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En als ik om me heen kijk, en niet alleen in dit bedrijf,
1: dan overal zie je dat.
0: Ook niet werknemers 8 uur lang productief.
1: Nee.
0: Kan ik je vertellen. Maar goed, we voegen de daad bij het woord. Leave the office early day.
1: Groeten.
0: Adieu.

0: Peter Gabriel samen met Kate Bush hoorde je. And don't give up.
1: Het krantenoverzicht.
2: Wat staat er allemaal in de krant op deze dinsdagochtend? In de Telegraaf lezen we dat het jaren wachten is op huisstroom. Huishoudens die een warmtepomp, een elektrische auto of een elektrische kookplaat kopen, doen dat mogelijk vergeefs. Ze krijgen niet automatisch meer een nieuwe of zwaardere aansluiting op het stroomnet, schrijft de Telegraaf. Dat zegt in ieder geval netbeheerder Liander, die voor het eerst ruim 7000 huishoudens op een wachtlijst zet. Ze zullen soms tot 3 jaar moeten wachten voordat ze hun woning kunnen uitbreiden. Waar eerder bedrijven met wachttijden te maken kregen, worden nu dus ook huishoudens geraakt. Onvermijdelijk, zeggen ze bij Liander, dat in Flevoland, Gelderland, Utrecht, delen van Zuid-Holland en Friesland zit. Vorige maand kondigde netbeheerder Stedin ook al zo'n aansluitstop voor nieuwe woningen aan. Met name in de regio Utrecht.
0: Nou, sporten was afgelopen weekend weer in de belangstelling natuurlijk. Mensen werden onwel bij het lopen van marathons of halve marathon. NRC heeft er een achtergrondartikel bij gemaakt. Sporten in de ochtend of de avond, vraagteken. Het tijdstip waarop je beweegt doet ertoe. Jij bent ook fanatiek sporter, Bastiaan.
3: Klopt.
0: Ik ook natuurlijk. Ik doe het in de hele vroege ochtend als ik net uit bed kom. Maar dan ook maar 2 minuten.
2: 20 hele push-ups.
0: Ja.
2: Doe je ze nog steeds?
0: Ja, ik doe ze weer. Ik ben lang verkouden geweest, toen ging het met de longen niet zo goed. Dacht ik, nou, ik kon me er niet toe bewegen. Maar ik ben weer terug, I'm back.
2: Heel goed, ja, ik zie het.
0: Baby, kijk maar naar de schouders. Bewegen in de late ochtend. Oh, late ochtend. Dat blijkt goed te zijn voor de gezondheid, met name voor hart. En ook voor de stemming, met name voor ouderen, kan dit gezondheidsvoordelen opleveren. Ah, kijk aan. Eens even kijken wat er verder nog. Een fysiotherapeut besloot ook weer de studie in banken in te gaan. En heeft er een bepaalde studie van gemaakt. In ieder geval in de late ochtend sporten, dat zou je het best moeten doen.
2: Gisterochtend om 7 uur nog een stuk hard gelopen.
0: Keurig.
2: Dus lekker met het ochtendzonnetje. Financiële Dagblad dan heeft een verhaal over de coronamiljoenen. In het hectische begin van de coronacrisis werden in het gevecht om medische beschermingsmiddelen miljoenen deals gesloten. De bekendste is natuurlijk de Siewert van Linden deal met zijn kompanen. Een deel van het materiaal bleek ondeugdelijk of te duur en het ministerie van Volksgezondheid probeert nu in 12 zaken nog altijd tientallen miljoenen euro's terug te krijgen van leveranciers van mondmaskers, isolatiejassen en handschoenen. 1 zaak die gaat tegen een handelsconcern blijkt onlangs te zijn geschikt voor een onbekend bedrag. Vorige week begon de parlementaire enquête rond het coronabeleid. Dus je gaat er nog meer over horen wat er destijds allemaal goed en fout is gegaan. De miljarden uitgaven uit die tijd, ook aan beschermingsmiddelen, die zijn geen onderdeel van de openbare verhoren, is opvallend, schrijft het FD, omdat er ook daar geregeld zaken misgingen.
0: Telegraaf meldt dat we lang moeten wachten op allerlei elektrische apparaten, zoals de warmtepomp, de batterijauto of de elektrische koelkast.
2: Ja, dat vertelde ik net. Ja, precies. Die wachtlijst op het stroom.
0: Oh, dat was die wachtlijst. Oké, ik dacht dat ze daar iets hadden ontdekt. Oké, dan zoek ik een ander.
2: We moeten misschien een klein kijkje in de keuken. Ja, we hebben onze kranten niet vanmorgen. Of althans, ik heb verkeerd in de brievenbus gekeken. Dat kan natuurlijk ook. Maar daarom lezen we het van online. Normaal verdelen wij altijd keurig de krantjes. Ik doe die, jij doet die. Dus weten we zeker dat we niks dubbel doen. Maar nu zitten we allebei een beetje online te zoeken.
0: Ja, en ik werd afgeleid door de kop. Ik dacht, oh, dit is een ander. Ja. Dit is een ander.
2: Misschien luistert het. Volgens mij hebben we een nieuwe krantenbezorger.
0: Oh, namelijk. Misschien luistert hij wel.
2: Misschien luistert de bezorger. Gelieve de krant bij de zijingang afleveren. Het scheelt ons loopwerk. Dank je wel.
0: Nou, goed. Heb je dan de basisschool en de schoolreisjes al gehad?
2: Nee.
0: Het komt ook niet uit de krant. Het komt van nu.nl. Basisscholen komen steeds vaker geldtekort voor. Het schoolreisje meldt het Jeugdeducatiefonds. Armoede komt voor en de ouders dragen ook nog eens steeds minder bij aan dit soort activiteiten. Scholen waarvan minstens de helft van de leerlingen in de armoede zit, kunnen voor financiële steun wel terecht bij het Jeugdeducatiefonds. 3300 aanvragen kwamen er al binnen. Vorig jaar waren dat er rond 2200, dus dat aantal stijgt. Kosten voor dat fonds komen dit schooljaar tot nu toe op zo'n kleine 5 miljoen uit.
2: En RTL Nieuws heeft een verhaal. Ze hebben gepeild onder het eigen RTL Nieuws panel hoe de stemming is richting oranje. Nederland gelooft weer in oranje. Vertrouwen flink gestegen richting WK. Volgens mij is dat bij ieder eindtoernooi hetzelfde. Want op een gegeven moment wordt iedereen chauvinistisch. En denken we opeens, we worden wereldkampioen.
0: Ja, is er nog een Duitse professor die ons dan wereldkampioen voorspelt?
2: Ja. Of een of andere octopus die op een bal gaat zitten. En dan zijn we weer allemaal heel hoopvol. 63% van de ondervraagden in het nieuwspanel heeft vertrouwen in onze jongens. Dat is veel hoger dan vlak voor het EK van 2 jaar geleden. De verwachtingen zijn hoog gespannen, zegt een opiniepeiler. Want vlak voor het EK in 2024 had slechts, tussen aanhalingstekens, 44% vertrouwen in Oranje. Het gestegen vertrouwen lijkt niet uit de lucht te komen vallen, want het Nederlands elftal werd pas uitgeschakeld in de halve finales. Oranje liet het afgelopen jaar ook in de Nations League regelmatig zien met toplanden mee te kunnen en speelde 2 maal gelijk tegen Spanje. Dus we worden wereldkampioen.
0: Zo is het.
2: Denken we.
0: Laat ik nou net op tv naar een octopus zitten te kijken.
2: Ja, gaat dat daarover?
0: Ik heb geen idee, maar hij pakt ergens een emmertje. Deze octopus. Dit is nog wel opmerkelijk op de NOS-site. Want Trump heeft gezegd dat Netanyahu of Israël in ieder geval Beirut niet meer gaat aanvallen. Dat zou hij hebben verhinderd. Nou ja, allemaal, dat gaat heen en weer en onderhandelingen gaan maar door en wapenstilstanden stellen niet te veel voor. Maar opmerkelijk is wel dat Trump Netanyahu in een telefoongesprek knettergek noemde.
2: Zo.
0: Het zijn niet echt bros meer.

0: Nilsson hoor je met Diamant. Daarmee is na 6:30 geworden tijd voor het belangrijkste nieuws.
1: De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen asielopvang in Vriezeveen. Het protest op het Manitobaplein begon nog rustig, maar de sfeer sloeg om toen de politie aankondigde dat de bijeenkomst beëindigd moest worden. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Daarom werden er een paar voorwaarden aan het protest verbonden. Zo moest het om 8:00 afgelopen zijn. De meeste demonstranten gaven daar gehoor aan. Toen een groep van 50 demonstranten niet wegging en vuurwerk afstak, werd ingegrepen met politiehonden en wapenstokken. Een van onze verslaggevers raakte gewond toen er vuurwerk werd afgestoken. Volgens Tubantia zijn 2 mensen aangehouden. Het protest volgt op het voorstel van de gemeente Twenterand om 10 asielzoekersgezinnen op te vangen in 10 huurhuizen. De gemeente hoopt zo de komst van een AZC te voorkomen. Patiënten moeten lang wachten op een bezoek aan het ziekenhuis of een kliniek in Overijssel. Voor een behandeling bij een oogarts in Zwolle en Kampen moeten ze zelfs meer dan 2 jaar wachten. Dat is de langste wachttijd van heel Nederland, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. In Overijssel zijn de wachttijden voor oogheelkunde, neurologie, maagdarm- en leverziekte en reumatologie het langst. En de oplossing is ook nog niet in zicht. Overijsselse ziekenhuizen werken wel samen met huisartsen om de capaciteit beter te benutten. Ook kan digitalisering ervoor zorgen dat er meer ruimte vrijkomt. De werkzaamheden aan het elektriciteitsnet in een deel van Enschede liggen stil nadat er schade is ontstaan bij boringen voor een zwaarder stroomnet. Hierdoor kwam modder en grondwater omhoog en hebben meerdere omwonenden schade. Het werk ligt hierdoor al weken stil. Netbeheerder Enexis onderzoekt nog wanneer de werkzaamheden weer verder kunnen. Het ging mis toen een deel van de straat bij werkzaamheden omhoog kwam. Meerdere huizen in de Kotkampstraat zouden daarbij beschadigd zijn geraakt. Het gaat om scheuren en ontzettingen van kozijnen. Volgens Enexis zijn er 15 schademeldingen binnengekomen. De schade ontstond bij een zogenoemde blow-out. Volgens Enexis een zeldzame situatie. En in Deventer is gisteravond een bestelbusje uit de bocht gevlogen en op het terrein van een autodealer terechtgekomen. Het gebeurde in de Solingenstraat. De auto raakte daar van de weg en kwam tot stilstand tegen een aantal gloednieuwe auto's die buiten stonden voor de showroom van de autozaak. Meerdere nieuwe auto's raakten daarbij dus beschadigd. De bestuurder van de auto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oostep.
0: Voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Zit naar buiten te kijken. De zon is er wel bij. Maar goed, er staat een flatgebouw half in mijn zicht. Aan de ene kant is het wat grijzig. Aan de andere kant is de zon wat duidelijker te zien. Kortom, het is deels bewolkt.
2: Ja, dat is precies voor de hele provincie zo. Het is mooi dat je het zo omschrijft. Want het is inderdaad deels bewolkt. En er zitten ook gebieden waar de zon zichtbaar is. Van aan het noorden van de provincie. Het is ook rustig in de atmosfeer, temperatuur 14, 15 graden. Maar kijk je naar de grote luchtdrukverdeling, dan is het toch wel behoorlijk veranderd. Naar die prachtige meiperiode hebben we nu te maken met de westcirculatie. Depressie bij Schotland, die zorgt voor westenwinden hoog in de atmosfeer. En dat betekent dus wisselvallig weer. Gaan we vandaag ook merken, dus een rustige start met een mix van wolken en een aantal opklaringen. Vanochtend blijft het voor een deel zo. Twee delen van de ochtend, tegen het middaguur, komen er een paar lichte regenbuien, matige regenbuien. Het westen van de provincie binnen, die trekken naar het oosten toe. De temperatuur loopt geleidelijk aan op, 21, 22 plaatsen, 23 graden. Vanmiddag bedanken in de loop van de middag om er wat zwaardere buien op te zetten. Daar staat ook een code geel voor uit. Eerst in het westen van de provincie, die trekken dan in de namiddag en avond naar het noordoosten toe. Er zit onweer in, er kan wat hagel bij zitten, windvlagen van 60 tot 70 km per uur. Maar het is altijd lokaal op die buien, dus de ene plek die krijgt wel wat en de andere plek niks. Dus dat moeten we even afwachten, maar toch een code geel.
0: Ja, zeker. Dan kan het er toch nog wel heftig op gaan, begrijp ik. Toch?
2: Ja, dat zijn best stevige buien. Het zijn niet die buien die we vorige week hadden. Die waren nog een tikje zwaarder, met hier en daar zelfs boven de 75 km per uur. Maar toch een aantal pittige buien die in de loop van de middag gaan ontstaan. Dan komt dat die temperatuur opgelopen is. En dan komt boven in de atmosfeer nog een spel met koude lucht over, zogenaamde trog. En het valt precies samen. En dan ontstaan die buien. En vanavond trekken die buien dan vervolgens weer naar het oosten weg. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog, koelt af, 13 graden. Met een zwakke, later matige zuidwestenwind. En morgen dan een aantal wat lichtere buien. Zeker ook droge perioden. Er zijn wolken, af en toe wat zon in die temperatuur. Gaat langzaam maar zeker verder inleveren. Want die bovenlucht wordt langzaam maar zeker wat kouder. Dus morgen met een graad of 20. Met een zwakke tot matige, later overdag gewoon een matige wind uit de zuidwestelijke richting. En morgenavond gaat hij naar het zuiden toe. En dan kan de wind zelfs nog wat toenemen.
0: Ja, het klinkt een beetje als een midweekse dip. Geet?
2: Ja, goede omschrijving, want donderdag ook. Donderdag vallen er weer buien, met misschien ook alweer onweer erbij. Dat is weer vergelijkbaar met vandaag in grote lijnen. Alleen die temperatuur zit dan wel op de 19 graden. Dus elke dag wordt er als een soort kaasschaven temperatuurgraadje afgehaald. Zie je ook zaterdag en zondag, of vrijdag ook natuurlijk, 18, 19 graden, een paar buien. En ook zaterdag verloopt wisselvallig. Dus we zitten echt in een wisselvallige fase die we gehad hebben. Niet zo kil als rond Hemelvaartsdag. Toen hadden we dagen achter elkaar met 12, 13 graden, dat gelukkig niet. Maar wel de wisselvallige fase, de Europese moesel noemen ze dat wel eens. Als je een hele warme, droge periode hebt gehad, zo eind mei, begin juni, dan zie je nog wel eens een fase dat het echt wisselvallig wordt met westenwinden. En daar krijgen we nu mee te maken.
0: Ja, steeds iets meer inleveren. Lijkt de politiek wel, Gert.
2: Ja, zo zou ik het omschrijven, ja.
0: Maar goed, we zitten nog niet in de zwaar weer. Gert, dankjewel. Tot over een uur.
2: Oké, hoi.

0: Alex Warren en Ordinary hoorde je om 6:15 op Radio Oost. Ze zijn binnen.
1: Jazeker, dankzij onze bevlogen ochtendredacteur Bart. Die heeft nog iets dieper in de brievenbus gekeken dan dat ik dat deed. En daar lagen zowaar de andere kranten ook nog. Dus we moesten het net van alle websites halen in het krantenoverzicht. Maar we hebben ze ook op de papieren variant. Dus er is niks fout gegaan bij de bezorging.
0: Nee,
1: om dat maar even te benadrukken.
0: Nee, absoluut niet. En we hebben morgen onze eigen bezorger weer. Meldt Jacqueline, onze krantenbezorger,
1: die
0: daar overzicht over heeft. En morgen is onze. En dit was een invaller. Dus niks, geen verwijt in die richting. Wij moeten wat beter zoeken. En even, het is toch lastig voor. Ik blijf bij mezelf voor oude mannen om af en toe andere dingen te doen.
1: Dan we zijn normaal ook altijd. Maar lichte autisten natuurlijk. Dus als het dan iets anders is, dan
0: zijn
1: is
0: we van slag.
1: Gelijk van slag.
0: Ja.
1: Hebben we dan nog dingen gemist? Eigenlijk niet, want de verhalen die we van de websites hebben gehaald, dat zijn ook de verhalen die op de voorpagina's van de kranten staan.
0: Behalve NRC, want die had dit nog niet gepubliceerd. Nieuw kinderporno op die beruchte site. Tijdje geleden, een paar weken geleden, was het ernstig in het nieuws. Motherless.com werd offline gehaald vanwege allerlei hele extreme vormen van porno en ook verboden zaken. Werd het offline gehaald, maar een paar dagen later was de site alweer online. In de weken na de inval haalde Motherless zo'n 20.000 meldingen ervan af. Maar inmiddels staat alles er weer op, draait alles weer en is er dus ook weer kinderporno op te vinden.
1: In het AD dan, even wat leuker nieuws dan al, die ellende. Memphis Depay, jullie zouden mijn data eens moeten zien. Is de quote van het artikel over of hij klaar is voor het WK of niet. Hij twijfelt er zelf in ieder geval niet aan. Hij is fit voor het WK. Dat zou in ieder geval blijken uit zijn data. En mijn gevoel zegt dat het goed zit. Dat is ook de quote die de voorpagina van de Telegraaf heeft gehaald van onze Memphis. Maar hij heeft dit jaar toch forse concurrentie van Donjan Malen met name.
0: Zeker, die scoort er lustig op los.
1: Die zich in Rome heeft ontpopt. Toch tot een van de betere spitsen van Europa op dit moment.
0: NRC heeft nog een groot verhaal over de Krimpregio. Die is niet hier in de provincie, maar wel in Zeeland. Want het brandweerkorps van Cadzand telt nog maar 4 vrijwilligers. En dat is wel wat weinig. Het toerisme verdrukte de inwoners van de badplaats Cadzand. Elk jaar slinkt het aantal vrijwilligers van de brandweer. Want steeds minder mensen wonen er dus. En dus zijn er minder vrijwilligers. Nu wil de veiligheidsregio de kazerne zelfs helemaal sluiten. Dat is geen goed nieuws voor Cadzand en omgeving.
1: Mooi.
0: Doe
1: ze de groeten.
0: Niet zo mooi voor Cadzand. En de vrijwillige brandweer. Hebben we verder nog iets gevonden? Even kijken. Kinderen die met de auto naar school worden gebracht. Daar is een groot artikel over in Trouw. Auto chaos reportage heet het. Basisscholen proberen kinderen te verleiden te voet op fietsend naar school te komen. Speelt dit pas dit jaar? Nee, dat speelt al jaren natuurlijk. De praktijkwerk blijkt weerbarstig. Het probleem verplaatst zich. Een high five als je niet met de auto wordt gebracht? Vraagteken. Niet iedere ouder is daar blij mee, blijkt. We zien wat kinderen op de fietsen en die zien er allemaal heel blij uit. Het is belachelijk dat de school een beloning koppelt aan hoe je naar school komt, zegt een van de ouders. Nou, ik woon naast zo'n school. Het is er chaotisch, kan ik je vertellen, als de ouders hun kinderen komen ophalen. Alhoewel er ook heel veel met de fiets of de bakfiets komen. Dat dan ook weer. Maar dus ook heel veel met de auto. Enfin, het is een wild world.

0: Three Degrees hoorde je om 5 minuten voor 7 op Radio Oosten. The Dirty Old Man.
1: Zometeen na 7 op Radio Oost hoor je meer over de uit de hand gelopen demonstratie in Vriezenveen van gisteravond. Daar was een protest tegen de komst van asielzoekers. Liep uit de hand, ME moest ingrijpen. Zelfs een verslaggever van ons is erbij gewond geraakt. De politie in Vriezenveen greep in met politiehonden en wapenstokken. En juist die wapenstokken die worden dan ook vanaf vandaag in de trein gebruikt. BOA's van de NS in en rond Zwolle die worden uitgerust met wapenstokken. Daar hoor je zometeen ook meer over na 7 uur.
0: Zeker. En de burgemeester die na aanleiding van de rellen gisteravond in Vriezenveen nog wat commentaar gaat geven, die spreken we ook vanochtend. Maar dat wordt dan wat later vanochtend. Hij moet zich eerst laten bijpraten door de driehoek. Hoor je allemaal later op Radio Oost. Nu nog even tot 7 uur. The Golden Earring.

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen asielopvang in Vriezeveen. Er werden politiehonden en wapenstokken ingezet toen een groep niet weg wilde gaan. Patiënten moeten lang wachten op een bezoek aan een ziekenhuis in Overijssel. Oogartsen in Zwolle en Kampen hebben de langste wachttijden van Nederland. De werkzaamheden aan het elektriciteitsnet in Enschede liggen stil nadat er schade is ontstaan bij boringen.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
3: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
2: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukte niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
4: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
2: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zometeen na zevenen meer over het uit de hand gelopen asielprotest in Vriezeveen van gisteravond. En je hoort hoe BOA's van de NS in en rond Zwolle te werk gaan met de wapenstok die ze nu hebben.
5: En muziek hoor je straks van De Dijk en van Britney Spears. Nou, dan zou de reclame moeten starten, maar helaas, het kastje werkt niet. Geen idee wat er aan de hand is. Nou,
0: dan hebben we gewoon
5: dan hebben we misschien reclame. Nou, weet je wat? Dan gaan we gewoon verder.
1: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: Nee. Geen
1: knop,
0: ster.
1: De knop doet het nog steeds niet.
0: De knop doet het nog steeds niet. Daar gaat je vakantiebonus.
2: Terwijl volgens het systeem er nog wel een reclameblokje gepland staat. Ja. Excuses, inkopers en adverteerders.
0: Ja, adverteerders
2: krijg
0: van
2: je nog
0: bijvoorbeeld een fietsenzaak, een autodealer, nog een autodealer en een spotje over Marien Heem. Ik gok dat al over de beeldentuin gaat.
2: Dat zal ook eens niet, nee. Ik heb gehoord dat je daar heel lekker... Nou goed, nee, anders krijgen we de reclame.
0: Dan maken wij reclame. Nee, dat doen we niet. Je houdt het van ons goed.
3: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Het is altijd weer een verrassing, is het niet? Wie naast Marcel Oosten 's ochtends zit, is het niet het nieuws, dan is het wel. Of er reclame is, of niet. Goedemorgen, je bent bij de ochtendshow van Radio Oost voor deze 2e van juni, de dinsdagochtend. Waar je zometeen meer hoort over het uit de hand gelopen protest gisteravond in Vriezenveen.
0: Ja, ook daar werd gedemonstreerd tegen de komst van de opvang van vluchtelingen.
2: ME heeft gisteravond ingegrepen bij dat protest tegen de asielopvang. Het protest op het Manitobaplein begon nog rustig. Maar de sfeer sloeg om toen de politie aankondigde dat de bijeenkomst beëindigd moest worden. De meeste demonstranten gaven daar gehoor aan. Maar een groep van 50 demonstranten ging niet weg, stak ook vuurwerk af. Toen werd er ingegrepen met politiehonden en wapenstokken. Noem maar dan vuurwerk. Kleine explosieven werden eraf gestoken. Daarna trok die groep de omliggende wijk in en was het daar nog een tijdje onrustig. Een van onze verslaggevers die erbij was, die raakte gewond toen dat vuurwerk werd afgestoken. Een andere verslaggever van ons die er ook bij was, hoor je zo meteen.
0: Andere zaken in het nieuws dan vandaag. Patiënten moeten lang wachten op een bezoek aan het ziekenhuis of een kliniek, althans voor een behandeling. Bijvoorbeeld bij een oogarts. In Zwolle en Kampen moeten ze daarop zelfs meer dan 2 jaar wachten. En dat is het langst in heel Nederland. Blijkt uit een onderzoek van RTV Oost, van ons dus in samenwerking met de NOS en andere regionale omroepen. Ook als je bijvoorbeeld last hebt van je maag, je darm of je lever, moet je lang wachten op een afspraak. Niels Venneman is arts bij het ziekenhuis MST in Enschede en hij herkent dat wel.
4: Het onderzoek is helaas gebleken dat Overijssel een zeer onaantrekkelijke provincie is om te komen werken. In ieder geval voor maag- en leverartsen. Tot mijn spijt, ik woon hier met heel veel plezier en ik werk hier ook met heel veel plezier. Bij een sollicitatieprocedure zijn er bij ons meestal 2 aanmeldingen. En in sommige ziekenhuizen in de Randstad zijn dat wel 12.
0: Ja, personeelsgebrek dus in de zorg is een van de oorzaken van die lange wachttijden. Je hoort er meer over straks na 8 uur.
2: En in Zwolle is met een proef begonnen bij de NS. Een aantal BOA's van de NS is namelijk uitgerust met een wapenstok. Een van die BOA's die meedoet aan de proef hoopt dat het in ieder geval afschrikkend werkt.
5: Altijd waar een persoon is die agressie wil veroorzaken, kijk toch altijd eerst wat heb ik voor me. En wat ik heb geleerd in mijn praktijk is dat ze eerst bijvoorbeeld naar de koppel kijken. Van god, wat heeft die jongen eigenlijk op zijn kop hangen? Heeft hij een vuurwapen? Heeft hij een stok? Heeft hij handboeien? En mensen kijken altijd zo van wat heb ik voor me? En nu met deze proef hoop ik dat mensen zich meer indammen om agressie in te perken.
2: Zometeen na 7:30 meer hierover.

0: Miles Smith and Stay If You Wanna Dance. 13 minuten over 7, je luistert naar Radio Oost.
1: In Vriesseveen was gisteravond een demonstratie tegen de plannen voor asielopvang in de gemeente. Het was een demonstratie die niet aangekondigd was bij de gemeente. Daarom waren er een aantal voorwaarden aan dat protest verbonden. Onder meer dat het protest om 8 uur gisteravond klaar moest zijn. En daar gaf niet iedereen gehoor aan. Want toen een groep van ongeveer 50 demonstranten bleef, toen de politie opriep om daar te vertrekken, toen liep het uit de hand. Je hoorde de politiehonden blaffen, er moest ingegrepen worden. Onze verslaggever Wouter de Wilde was daar ook bij om er foto's van te maken. Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe heb jij deze avond beleefd? Kan jij vertellen hoe het eigenlijk ontspoorde?
2: Jazeker. De avond begon eigenlijk een beetje heel rustig. Eigenlijk niemand wist heel goed wat hij deed. Zoals je al zei, de demonstratie was niet aangekondigd en er nam ook eigenlijk niemand de leiding. Dus de verzamelde mensen, uiteindelijk liepen ze gezamenlijk naar het gemeentehuis. En toen stonden ze daar maar en toen gebeurde er eigenlijk niet zoveel. En op een gegeven moment namen twee vrouwen iets het voortouw, werd het iets enthousiaster onder de groep. En toen vlakte het weer af. En op een gegeven moment kwamen er een paar vuurwerkknallen. En dat zette de boel een beetje op scherp. Maar goed, daar bleef het eigenlijk een beetje bij. Een uur lang ongeveer, tot inderdaad 8 uur ongeveer, wat ook was gezegd. En op een gegeven moment reed de ME weg, de politie reed weg, in de hoop, denk ik, dat de groep mensen die daar zich had verzameld ook richting huis ging. Maar toen dat niet gebeurde, kwam op een gegeven moment de ME en de politie weer terug. En werd officieel de demonstratie ook ontbonden. En vanaf dat moment werd het wat onrustiger, grimmiger. Werden er wat stenen, takken naar politieauto's gegooid. En toen ging op een gegeven moment de politie over om te ontruimen. En daar hoorde je net wat fragmenten van.
0: Ja, Wouter, ik heb ook de beelden gezien. Ik zag een politiebus die behoorlijk hard inreed op een van de demonstranten, die vervolgens weer wegrende, iemand met een capuchon op. Honden werden uit de auto's gehaald, werden ingezet om mensen te verdrijven. Ik zag de ME ook wel rennen achter een groep mensen aan. Ja, dan kun je toch wel zeggen dat het uit de hand liep uiteindelijk.
2: Dat denk ik ook zeker. Wat wel het geval was, het zijn allemaal straatjes rondom het plein. En de demonstranten die aanwezig waren, die vlogen ook van allerlei verschillende straten in. Waardoor de ME ook wel een beetje alle kanten op moest. Heel eerlijk gezegd kreeg ik het idee. Dus vandaar dat er ook heen en weer werd gerend en heen en weer werd gereden met de ME-bussen. Wel iedereen daar weg te krijgen.
1: Ja. En heb jij een beetje een beeld van wie daar nou op die demonstratie afkwamen? Waren dat alleen maar Vriezenveeners? Of waren dat, zoals je ook wel eens bij protesten in andere delen van het land ziet, ook mensen van buiten?
2: Ja, dat is wat lastig te zeggen, heel eerlijk gezegd. Ik heb verschillende mensen wel gesproken die daar zelf aanwezig waren. Een aantal Vriezenveeners inderdaad, maar ook heel veel mensen. Ik denk dat dat bijna nog wel de grootste groep was die ver om het plein heen stond, gewoon uit nieuwsgierigheid mee zat te kijken. En daar zeiden er een heel aantal van, ik ken niet zo heel veel Vriezenveeners, of ik heb nog niet zo heel veel bekenden gezien hier tussen. Dat kan ik moeilijk zeggen, maar zoals verschillende omstanders die zelf zeggen uit Vriezenveen te komen, waren tussen de echte kerngroep die op de plein stond, stonden niet zo heel veel Vriezenveeners, werd er gezegd.
0: Hoe voelde jij je veilig eigenlijk?
2: Op zich wel. De avond was in het begin heel, heel rustig. En eigenlijk gedurende de avond werd er gewoon meer vuurwerk gegooid. En dat waren harde knallen. Daar moest je een beetje voor uit de weg blijven. Maar net op het moment dat de ME inderdaad ging ontruimen, dat was een moment waardoor het wel omkantelde. Heb ik mij persoonlijk echt onveilig gevoeld? Nee, maar goed, het verhitte wel op een gegeven moment.
0: Ja, ik vraag het je ook omdat als de luisteraars zich afvragen, waarom hebben we daar geen interviews gehouden, waarom hebben we geen mensen gevraagd? Dat hebben we wel. Maar onze verslaggever die dat deed, die is dus vanwege vuurwerk is hij moeten gaan rennen, is daarbij gevallen, is gewond geraakt. En dus die beelden en geluiden, audio, hebben we ook niet. Dus er is wel het een en ander voorgevallen natuurlijk.
2: Nee, zeker. Op dat moment was ik onze collega inderdaad. Ik heb er een hele tijd bij gestaan. En op een gegeven moment toen het wat onrustiger werd, zijn we ook gezegd van we blijven een beetje bij elkaar. Maar net op dat moment was ik even, echt. Ik denk nog geen 10 meter verderop. Maar op dat moment werd er vuurwerk, denk ik, richting de ME'ers gegooid. Maar dat werd over de ME'ers gegooid. En dat kwam naast onze collega. En die wou daarvoor wegkomen. En dat is dus niet helemaal goed gegaan. Dus. Vandaar dat ik mij op dat moment niet onveilig heb gevoeld. Nee. Maar denk ik mijn collega zeker wel. Ja.
1: Een onrustige avond in ieder geval in Vriezenveen. De foto's die jij hebt gemaakt, die zijn te zien bij ons op de site. Natuurlijk onder meer Wouter de Wilde, dankjewel. En later vanochtend bellen wij nog met de burgemeester van de gemeente Twente-Rand. Want hij had juist deze manier van opvang. Gezinnen verspreid over de verschillende kernen in huurhuizen bedacht om geen weerstand op te roepen bij de lokale bevolking. We kunnen zeggen dat dat plan niet helemaal is geslaagd.

0: Milo, Jeff Lynne Electric Light Orchestra hoorde je. En Don't Bring Me Down, punk.
1: Punk.
0: Slotklap. Zo dadelijk na 19:30 hoor je een uitgebreide reportage over de boa's op het spoor. Sinds gisteren in Zwolle hebben die boa's een wapenstok. Althans enkelen die meedoen aan een proef. Onze verslaggever liep een dagje met ze mee.

0: Eyes Closed. Ed Sheeran hoorde je. Ik ga op een knop drukken. Nee,
1: geen geluid. Geen reclame.
0: Geen reclame. Maar wel natuurlijk het nieuws. Het is 7:30, het belangrijkste nieuws.
1: Patiënten moeten lang wachten op een bezoek aan het ziekenhuis of een kliniek in Overijssel. Voor een behandeling bij een oogarts in Zwolle en Kampen moeten ze zelfs meer dan 2 jaar wachten. En dat is de langste wachttijd van heel Nederland, blijkt uit onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Ook bij de polyklinieken van de maag-, lever- en darmziekte moet je lang wachten, zegt deze arts.
2: Het heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemende gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit loopt een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
1: Overijsselse ziekenhuizen werken wel samen met huisartsen om de capaciteit beter te benutten. Ook kan digitalisering ervoor zorgen dat er meer ruimte vrijkomt. De werkzaamheden aan het elektriciteitsnet in een deel van Enschede liggen stil nadat er schade is ontstaan bij boringen. Hierdoor kwam modder en grondwater omhoog en meerdere omwonenden hebben schade aan hun huizen. Het werk ligt hierdoor al weken stil. Netbeheerder Enexis onderzoekt nog wanneer de werkzaamheden verder kunnen gaan. Het ging mis toen een deel van de Kotkampstraat bij werkzaamheden omhoog kwam. Meerdere huizen zouden daarbij beschadigd zijn geraakt. Het gaat om scheuren en ontzettingen van kozijnen. Volgens Enexis zijn er 15 schademeldingen binnengekomen. Het leven is de afgelopen maand flink duurder geworden. De inflatie is gestegen naar 3,8%, 3,5, sorry. In april was het nog 2,8%. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, zegt het CBS. Vooral door benzine en diesel.
3: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders tanken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: En die brandstoffen werden vooral duurder door de blokkade van de straat van Hormuz. En in Deventer is gisteravond een bestelbusje uit de bocht gevlogen op het terrein van een autodealer. Het ongeluk gebeurde in de Solingenstraat. Auto raakte daar van de weg en kwam tot stilstand tegen een aantal gloednieuwe auto's die buiten stonden voor de showroom van de autozaak. Meerdere nieuwe auto's raakten daarbij beschadigd. De bestuurder van de auto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-Step.
0: En voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
4: Goedemorgen Marcel.
0: Begonnen we de dag nog redelijk zonnig. Inmiddels is het nou niet grijs, maar wel dichtgetrokken.
4: Ja, op de meeste plaatsen wel, hoewel plaatselijk de zon nogal waterig zichtbaar is. Dat betekent dus dat er veel van die hoge bewolking zit, wat veel de mildebare bewolking. Het is droog en die temperaturen, Giethoorn, die zat net op 16,8. 5 minuten geleden was dat Deventer, 17 graden, Rijssen 16 graden. Dus veel al boven de 16 graden al. En vandaag uiteindelijk temperaturen zo'n 21, 22 graden het westen, 23 graden het oosten van de provincie. Wolkenvelden, af en toe zon. Een groot deel van de ochtend denk ik toch op de meeste plaatsen droog. Een eind van de ochtend die eerste lichte regen tot matige regenbuien het westen naar het oosten gaan trekken. En in de tweede helft van de middag van het zuidwesten uit wat actievere buien. Daar kan lokaal onweer op zitten, hagel, wat windvlagen. Plekken dus waar het wel wat heftiger is, plekken waar het minder heftig is. En die temperatuur, ik zei het al, dus tussen de 21 en 23 graden.
0: Ja, nou, dat is helemaal nog niet slecht. Maar goed, er is ook wel weer gewaarschuwd. Hè? Of er wordt gewaarschuwd. Jij waarschuwt ons ook, Gert, voor stevige buien later vandaag.
4: Ja, stevige buien. Als je kijkt naar het KNMI, is het code geel vanaf 4 uur vanmiddag tot 7 uur vanavond. En dat klopt precies, want vanavond trekken die buien vervolgens naar het noordoosten weg. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur vannacht zo'n graad of 13. En morgen overdag opnieuw een wisselend bewolkt weertype. Dat betekent wolkenvelden, af en toe zon. Geleidelijk aan gaan er weer wat lichte regenbuien ontstaan. Matige regenbuien, dus geen buien denk ik waar onweer op zit. Temperatuur een graad of 20 en een tot matig toenemende zuidwestenwind. En dat betekent dus dat die hele circulatiepatroon wel veranderd is. Dat mooie stabiele weer in mei, dat hebben we ingeleverd. Dat hebben we nu echt te maken met een westelijke stroming. En dat betekent wisselvallig weer.
0: Ligt het aan mij?
4: Dat ligt niet aan jou.
0: Oh, nee, ik bedoel aan de maand.
4: Aan de maand. Ja, ja, dat is een worstverschrikking. Ja, dat ligt ook niet aan mij.
0: Aan jou ook niet. Nou, flauw red. Maar het is inmiddels wel juli. De zomer is natuurlijk ook begonnen. Hè, de meteorologische zomer. En toch leveren we deze weken langzaam steeds een beetje meer in. Hè. Je vorige uur zei al, de kaasschaaf gaat er overheen.
4: Die kaasschaaf gaat er overheen. Ze hebben we bijvoorbeeld woensdag Dus die wisten bijvoorbeeld buien van 20 graden. Donderdag weer wat actievere buien. Lokaal kan er onweer bij zitten. En dan is de temperatuur gemiddeld 19 graden. Vrijdag nog een paar buien, wel wat minder weer. 18 tot 19 graden. En het weekend nog steeds die buienkans. Maar dan gaat die wind iets meer naar een zuid-zuidwestelijke richting terug. En dan betekent dat die atmosfeer wat opwarmt. En dan denk ik tikken we de 20 graden, misschien 21 graden weer aan.
0: Nou, we moeten het iets minder genoegen nemen, Gert. Dank je wel.
4: Ja, oké.
0: Heb ik verkeersinformatie voor je. De ochtendspits is op gang gekomen met de alleen maar dagelijkse files. Vandaag de A35 Enschede richting Zwolle. Tussen Almelo en Wierden 2 kilometer en 5 minuten. De N35 ongeveer op dezelfde plek in de andere richting. Zwolle richting Almelo. Tussen de Salantwintertunnel en Wierden 5 kilometer en 5 minuten aan vertraging. N50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen toe 6 kilometer en 7 minuten. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Rottumerbroek 5 kilometer. En een klein kwartier aan vertraging. Hey, hey, hey. Everybody get up.

0: Everybody get up. Robin Thicke hoorde je samen met onder meer Pharrell Williams en The Blurred Lines. 7:50, je luistert naar Radio Oost. In Zwolle is gisteren een proef begonnen bij de NS. Een aantal BOA's zijn uitgerust met een wapenstok. Die wapenstok moet dan, samen met bijvoorbeeld de bodycam, agressie en geweld tegengaan. Of dat lukt uiteindelijk, moet blijken uit de proef.
1: Ik heb mij daarvoor opgegeven, omdat ik al meerdere proeven heb gedraaid. Zowel als voor het steekwerend vest als voor de handboeien. Ik vond dit ook wel een mooi moment om gewoon te kijken van hoe gaat NS zichzelf professionaliseren. Ik heb genoeg meegemaakt, ja. Bedreigingen, beledigingen. Ja, ik heb veel dingen meegemaakt inderdaad, ja.
2: Station Zwolle, de sprinter naar Utrecht Centraal, is zojuist vertrokken vanaf perron 1A. En daar loopt ook Leon, 44 jaar.
1: Veiligheid en service bij de NS. En ik ben daarbij geweldbevoegd. En ik loop in de proef van de wapenstok. Ik vind het wel heel belangrijk om te zeggen van dit ben ik. Dit is NS. We proberen de agressie terug te dringen. En altijd waar een persoon is die agressie wil veroorzaken, kijk toch altijd eerst wat heb ik voor me. En wat ik heb geleerd in mijn praktijk is dat ze eerst bijvoorbeeld naar de koppel kijken. Van god, wat heeft die jongen eigenlijk op zijn kop hangen? Heeft hij een vuurwapen? Heeft hij een stok? Heeft hij handboeien? En mensen scannen altijd. Mensen kijken altijd van wat heb ik voor me? En nu met deze proef hoop ik dat mensen zich meer indammen om agressie in te perken.
2: Pak hem er maar eens even bij, zou ik zeggen.
1: 40 centimeter.
2: 40 centimeter. Mag ik eens vasthouden? Voelen? Dat is eigenlijk als je een soort van dikke tak uit het bos haalt, maar dan van...
1: Rubber met een ijzeren staaf erin. Ja.
2: Wel iets anders dan een tak.
1: Ja. Het is eigenlijk de oude wapenstok van de politie.
2: Hoe moeilijk kan het nou zijn om les te krijgen in het gebruiken van de wapenstok?
1: Dat is nog best pittig.
2: Ja. Leg eens uit.
1: Ja, vooral de opdemmeringtechnieken. Kijk, alles is weer een gewenning nogmaals. Hoe ga je ermee om? Wanneer moet ik hem gebruiken? En hoe ga ik hem gebruiken? Proportioneel is dat je niet bijvoorbeeld 2 of 3 klappen geeft, terwijl het maar 1 klap genoeg is. Weten van wat we mogen en wat we niet mogen.
2: Ik kan me ook voorstellen waar sla je?
1: Ter afwending van gevaar op de weken delen. Dus dan heb ik het over de benen, de borst en de armen.
2: Niet op iemands hoofd?
1: Nee, negatief. Nee, dat mag echt niet. Nee. Dus het uiterste verboden.
2: Ja, en voel je je dan als reiziger ook veiliger als een boa een wapenstok bij zich heeft? Eens even vragen.
3: Dat kan wel zo zijn. Het kan ook wel gevaarlijker worden. Dat het een beetje uitloopt.
4: Dat het wel beide kanten op kan gaan.
3: Dat zeg maar, ja, dat dan de passagier dan heftig gereageert terug of zo.
1: Als een verdachte op mij afkomt met een stok of een staaf of wat dan ook, zal ik altijd eerst een stap achteruit doen. Zal ik eerst kijken van hoe gaat het met mijn reizigers en waar staan mijn collega's om deze personen af te wenden.
2: Wat verwacht u nou van de proef? Duurt een jaar, hè?
1: Ik denk dat het een heel positief resultaat gaat brengen. Ik denk dat mensen ook, reizigers, ook heel snel eraan gaan wennen. Ik heb het zelf bijvoorbeeld gezien in Italië. Lopen ze ook met het openbaar vervoer, lopen ze ook met de wapenstok. En het is een gewinning. Zowel voor de collega's als voor de reizigers zal het ook zo zijn.
2: Mag u ook even op proef naar Italië, of niet?
1: Nee, jammer genoeg niet. Nee. Nee.
0: Leon blijft op station Zwolle. En nee, natuurlijk niet, want hij gaat ook in de trein mee. Hij is een van de BOA's die meedoet met die proef met de wapenstok. Onze verslaggever Arro Brouwer, die liep even met hem mee.

0: In Excess hoor je in The Original Sin. Zal ik een niks aan de hand muziekje doen?
1: Nou ja, lekker toch? Er is ook niks aan de hand.
0: Weinig aan de hand.
1: Zeker.
0: Het mooie weer is een beetje weg. Dat is dan wel weer jammer.
1: Geniet nog van een klein ochtendzonnetje. Met wat wolken ervoor. Want in de loop van de dag kan het flink naar beneden komen. Ja. Hoorden we van Gert.
0: Code geel is weer afgegeven.
1: Ah, gezellig. Zometeen na 8 uur op Radio Oost hoor je meer over de lange wachttijden in de Overijsselse ziekenhuizen. Waar komen

0: Onze verslaggevers die erbij was gisteravond, ook daar liep het dus weer uit de hand. Ja, het is helaas niet anders tegenwoordig. We hopen inderdaad de burgemeester daarover te spreken. Ik zit even te kijken nog naar het weer en naar de stercomputer, waar iemand op afstand ernstige bewegingen in aan het maken is.
1: Het neerslagtekort gaat wel dalen door wisselvallig weer. Dat is dan weer goed nieuws.
0: Dat is goed nieuws. Ja, ik moest even twee keer die kop lezen. Neerslagtekort gaat dalen. Er is dus meer grondwater dan door al die regen. Want uiteindelijk door die buien van de afgelopen dagen hoorden wij gisteren al van Gieter Spangenburg, is mei toch nog een natte maand geworden in de regenmeters.
1: Kijk.
0: Ja, terwijl je dacht het is een zomerse maand met veel verdamping, veel wind, veel zon, veel hitte, is het toch nog een natte maand geworden. En er komt vandaag dus wat regen bij. Later op de dag trekken er redelijk zware buien, niet zo zwaar als afgelopen weekend, redelijk zware buien over de provincie. Code geel is afgekondigd. Dan weet je dat vast.

0: Start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni. 80 jaar Henk Wijngaard. Op TV Oost.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpol.

0: Adres is Doei Inbrekers.
1: Drie sterren, slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal. Ja,

0: Let's go!
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen asielopvang in Vriezenveen. Er werden politiehonden en wapenstokken ingezet toen een groep niet weg wilde gaan. Patiënten moeten lang wachten op een bezoek aan het ziekenhuis in Overijssel. Oogartsen in Zwolle en Kampen hebben de langste wachttijden van Nederland. En de werkzaamheden aan het elektriciteitsnet in een deel van Enschede liggen stil nadat er schade is ontstaan bij boringen. Meer nieuws in de Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
6: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
5: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
7: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
5: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. De ochtendspits is goed op gang gekomen en het is ook druk geworden. We beginnen op de A28 vanuit Amersfoort richting Zwolle. Rijden zoals nu ook bijna iedere dag vanaf het harde in de file tot aan in Zwolle. 8 kilometer file, meer dan 10 minuten vertraging heb je ervan. Dat valt dus nog wel mee. Andere kant van de provincie Enschede richting Zwolle. De A35 Almelo-Wierden. 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. Andersom richting Enschede tussen Almelo en Hengelo. 8 kilometer en een kleine 10 minuten aan vertraging. De N35 Zwolle richting Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierden. 4 kilometer en 5 minuten. En de N50. Zwolle richting Emmeloord vanaf de A28 naar Kampen toe. 7 kilometer en 10 minuten extra reistijd. De N343 Oldenzaal richting Slagharen. Die staat er niet iedere dag. Tussen Bergentheim en Hardenberg nu wel. 3 kilometer file met 5 minuten aan vertraging daar.
3: Zometeen op Radio Oost hoor je waarom de wachttijden in de ziekenhuizen in Overijssel zo lang zijn. En de burgemeester van de dag bellen we ook.
8: En Bruno Mars en de police die verzorgen zo de muziek. Dacht ik dat ik...
3: Nou, het was opgelost. Ik heb toch net reclame gehoord?
8: We hebben uitgebreid reclame gehoord en je zou ze nu weer moeten... Ik ga nog één keer proberen. Ik heb een kastje voor me. Daar knippert dan een blauw lampje en daar moet ik dan op drukken. Ik ga nu het live doen. Kom, daar komt-ie. Helaas.
3: Of is de touchscreen kapot?
8: De touchscreen kan ook kapot zijn, maar dat lijkt me niet. Ja, nou, wie weet. We gaan de afdeling techniek maar eens bellen. We zijn tenslotte
3: vandaag
8: vaste klant. Zullen we er maar beginnen?
9: Late night
0: night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
13: Radio Oost. Marcel en Bastiaan.

0: Police hoorde je aan het begin van je dinsdag. Can't stand losing you.
1: Marcel Oosten en Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. Welkom op dinsdag. Het is 8 uur geweest. Je bent bij Radio Oost. Zometeen hoor je meer over de wachttijden in Overijsselse ziekenhuizen. Die kunnen oplopen tot 2 jaar.
0: En weer was er protest tegen de opvang van vluchtelingen. En weer een protest dat uit de hand loopt.
2: Gisteravond was het raak in Vriezenveen. Daar was een protest tegen de aangekondigde asielopvang. Op het Manitobaplein begon het nog rustig, maar de sfeer sloeg om toen de politie aankondigde dat de bijeenkomst beëindigd moest worden. De meeste demonstranten gaven daar gehoor aan. Toen een groep van 50 demonstranten niet wegging en vuurwerk afstak, werd er ingegrepen met politiehonden en wapenstokken.
0: Een van onze verslaggevers is ook gewond geraakt toen de vuurwerk werd afgestoken. Moeten we er eerlijk wel bij zeggen. Niet door dat vuurwerk, maar omdat hij is gevallen. Daardoor een andere verslaggever, Wouter de Wilde, was er ook. Volgens hem is het moeilijk te zeggen of het nou voornamelijk Vriezenveners waren die demonstreerden, of dat er ook andere mensen op af zijn gekomen.
3: Ik heb verschillende mensen wel gesproken die daar zelf aanwezig waren. Een aantal Vriezenveners inderdaad, maar ook heel veel mensen. Ik denk dat dat bijna nog wel de grootste groep was die ja, ver om het plein heen stond, gewoon uit nieuwsgierigheid mee zat te kijken. En daar zeiden er een heel aantal van, nou, ik ken niet zo heel veel Vriezenveners, of ik heb nog niet zo heel veel bekenden gezien hier tussen. Kan ik moeilijk zeggen, maar zoals verschillende omstanders die zelf zeggen uit Vriezenveen te komen, waren tussen echt de kerngroep die op de plein stond, stonden niet zo heel veel Vriezenveners, werd er gezegd.
0: Meer erover lees je op onze website. En zo dadelijk hopen we inderdaad nog de burgemeester van Twente, Rand, burgemeester Gorter, daarover te spreken.
2: Patiënten moeten lang wachten op een bezoek aan het ziekenhuis of een kliniek. Voor een behandeling bij een oogarts in Zwolle en Kampen moeten ze zelfs meer dan 2 jaar wachten. En dat is de langste wachttijd van heel Nederland. Blijkt uit een onderzoek van RTV Oost in samenwerking met de NOS en de regionale omroepen. Daaruit blijkt dat de wachttijden per regio en per ziekenhuis erg verschillen. Wij praten erover met Linda Daniels, directeur van de Patiëntenfederatie Nederland. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hoe ontstaan die wachttijden?
4: Wachttijden kunnen ontstaan door verschillende redenen. Kunnen zijn dat er een druk is regionaal, hè, zoals je zegt, bijvoorbeeld in Overijssel. En dat kan in een ander deel van Nederland weer heel anders zijn. Het kan zijn doordat er te veel vraag is, te veel aanbod, slechte organisaties. Er kunnen verschillende redenen voor zijn.
0: Ja. En die wachttijden lopen fors op. Het verschilt natuurlijk ook per aandoening. Hè? Bijvoorbeeld een polykliniek afspraak maag, lever, darm. Dan zie ik dat onze provincie het daar bepaald niet goed doet. Met name rond Zwolle Kampen. Daar zijn de wachttijden wel erg hoog. Die lopen wel erg op. Zit hem dat dan in een tekort aan artsen?
4: Niet alleen aan het tekort aan artsen. En helaas zien we al dat dat de wachttijden al jarenlang oplopen. Al sinds corona lopen ze op. Dus wij vinden dat niet alleen door een tekort aan artsen. Het kan ook je kan het ook oplossen door een betere samenwerking. Door regionaal beter samen te werken, bijvoorbeeld met klinieken. En ook over regiogrenzen heen samen te werken. Want wij weten uit onderzoek dat patiënten ook willen reizen, bijvoorbeeld voor een oogoperatie. Omdat zij natuurlijk ook klachten ondervinden als ze dit soort operaties worden uitgesteld.
0: Ja, maar dat blijkbaar is dat dan niet een oplossing. Daardoor worden de wachttijden dus blijkbaar niet korter.
4: Nou, wat we merken is dat, en daar hebben we nu heel erg op ingezet, is dat patiënten ook niet weten en ook niet geïnformeerd worden als zij verwezen worden bijvoorbeeld naar Kampen of Zwolle. Vandaar zijn de wachttijden heel erg hoog. U kunt ook ergens anders terecht waar de wachttijden veel minder hoog zijn. Dat noemen we wachttijdbemiddeling. Dat kan een zorgverzekeraar voor je doen. En tot nu toe was dat altijd pas achteraf. Hè, als je zelf je zorgverzekeraar gaat bellen. En sinds een maand hebben we met zorgverzekeraars en met ziekenhuizen opgezet en met huisartsen, dat je daar meteen op gewezen wordt. En dat je je zorgverzekeraar toestemming kan geven om ergens anders heen te gaan waar de wachttijd veel korter is.
0: Dus met simpele planning zou je een deel van het probleem kunnen oplossen. Blijft het feit natuurlijk dat er een gebrek is aan zorgpersoneel en zeker ook aan artsen.
4: Dat bestrijden wij ook wel. Want je kan het ook op een andere manier oplossen. En voor een deel heeft u uiteraard gelijk. Maar voor een deel zit het echt wel in groeiende samenwerking. Sommige dingen kunnen digitaal. Soms kan het anders georganiseerd worden. En operaties moeten uiteraard door artsen gedaan worden. Dus aan opleidingen en opleiding plaatsen is goed om ook na te kijken.
0: Goed. Aan de andere kant lees ik dat ziekenhuizen, gisteren bij ons op de website ook te lezen, ziekenhuizen miljoenen over hebben. Ja, dan denk ik toch, investeer in dat soort zaken, zodat je die wachttijden verkort. Of is dat te simpel gedacht? Ook dat te simpel gedacht?
4: En het is een goede gedachte, want investeren in een goede logistiek, in mensen goed verwijzen, in goede samenwerking is echt heel erg belangrijk. En nogmaals, patiënten weten vaak niet waar ze het eerder terecht kunnen. En dat gaat al helpen. Als je de druk bij één ziekenhuis kan weghalen door samenwerking met andere ziekenhuizen en andere klinieken en een betere samenwerking met huisartsen en met zorgverzekeraars, kunnen we ook een deel echt op een andere manier met elkaar beter plannen.
0: Goed. Nu over de gevolgen van die wachtlijsten, want het is natuurlijk voor een oogoperatie 2 jaar lang wachten is bepaald niet leuk, maar dat is nog niet levensbedreigend. Kan het wel voorkomen dat mensen echt in gevaar komen hierdoor?
4: Dat kan voorkomen, want de klachten kunnen verergeren. En u zegt een oogaandoening is niet levensbedreigend, maar het beperkt je natuurlijk enorm in je sociale leven en ook in je werkzame leven. Want we hebben onze ogen vaak nodig voor werken. En als je uitvalt met werk, je wordt sociaal isolement, dan zijn de gevolgen ook enorm groot. We weten dat er van andere zaken, met andere, dat je klachten ook verergeren. Als je een maag-darm operatie moet en hij is nu nog simpel en je moet zo lang wachten dat de gevolgen vergroot worden, dan zijn de klachten erger en de kosten voor de zorg zijn ook groter.
0: Ja, en ik hoor u zeggen, het hoeft dus niet.
4: Het hoeft niet en er kan ontzettend veel verbeterd worden door die actieve wachtlijstbemiddeling en om patiënten ook te informeren dat het ergens anders sneller kan. Want we weten dat daar echt een crux zit voor patiënten ook om te kiezen. En natuurlijk kunnen patiënten dan nog steeds zeggen, ik heb een fijne arts en ik blijf graag hier. Maar we weten ook dat patiënten ook denken van, hey, ik kan eerder geholpen worden en dat is voor mij heel erg belangrijk.
0: Ja, iedereen heeft natuurlijk een eigen keus in natuurlijk. Maar de oplossing is, lijkt eenvoudiger en goedkoper dan ik dacht, mevrouw Daniels.
4: Dat is heel mooi.
0: Ja, daar zijn we dan wel mooi uitgekomen. Hartelijk dank. Linda Daniels is directeur van de Patiëntenfederatie Nederland. Oh!

0: Bruno Mars om bijna 9:50. En I Just Might.
1: Goedemorgen, burgemeester.
2: Iedere ochtend in Overijssel's burgemeester op Radio Oost. En op deze dinsdagochtend spreken we met burgemeester Jan Pierik van de gemeente Borne. Meneer Pierik, goedemorgen maar weer.
3: Bastiaan, goedemorgen.
2: Nieuws van vanmorgen komt van een paar gemeenten verderop. Een protest tegen de asielopvang in Friezeveen. Politie heeft daar moeten ingrijpen. Liep een beetje uit de hand. Terwijl de burgemeester daar toch juist een besluit nam rond de asielopvang. Om weerstand vanuit de bevolking juist te voorkomen. Nou, dat lijkt dus niet te zijn gelukt. Hoe ervaart u dat? Is het een beetje balanceren op een dun koord? Want het lijkt wel alsof alles wat je in dit dossier doet weerstand oproept.
3: Het is inderdaad, denk ik, balanceren. En elke gemeente heeft daarin haar eigen geschiedenis, historie. Van vallen opstaan soms. In ons geval hebben wij bijna decennia lang een heel groot asielzoekerscentrum gehad in Aarselo. Dat wordt nu gebruikt voor Oekraïneopvang. Daar hebben wij ook wel momenten in gehad dat we stevig tegen het draagvlak van de samenleving aanliepen. Tegelijkertijd constateer ik dat we hier ook wel, net als van de midden jaren 90 tot 2020, die asielopvang wel hebben gehad. En ook heel veel betrokkenheid vanuit de gemeenschap. Dus het palet is ook heel divers. En er is niet één analyse op los te laten. Dingen hebben soms ook te maken met hoe zaken worden aangevlogen. Het heeft soms ook te maken met hoe het in de politiek op enig moment tot een onderwerp is geworden. Dus kortom, er zijn heel veel ingrediënten bij dit onderwerp die er toe doen. En ik begrijp mijn collega in Friezeveen. Hij heeft het is een ingewikkeld onderwerp in die gemeente. En hij heeft gisteren duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van de demonstratie. En ja, dan is de wijze waarop het dan afloopt ook een logische consequentie van die afspraken.
0: Ja, en ik hoor u zeggen het is balanceren. Maar ja, het balanceren houdt een keer op. Zeker als de minister voor je deur staat, die gaat gemeenten nu persoonlijk aanspreken om zich wel te houden aan die spreidingswet natuurlijk.
3: Nee, terecht. En ik denk dat die spreidingswet ook een heel belangrijk onderwerp is om het vraagstuk waar we het over hebben. We hebben het over de opvang van mensen die al in Nederland zijn. En blijven we dat alleen maar concentreren in de gemeente Ter Apel en Budel? Of zetten we met z'n allen in Nederland daar de schouders onder? Dat doe je langs de spreiding van mensen die nog in asiel zitten. Maar wat ook ontzettend belangrijk is, hoe zit het met de uitstroom uit de asielzoekerscentra? We hebben heel veel statushouders in Nederland die nog in de asielzoekerscentra verblijven. Terwijl ze eigenlijk aan gemeenten gekoppeld zijn. Als gemeenten nu ook met z'n allen in slagen om statushouders allemaal te huisvesten, dan zijn we ook al een heel eind op weg wat betreft het creëren van ruimte binnen de asielzoekerscentra. Ja. Dus het is niet alleen maar spreiden van asielzoekers, het is ook waarmaken dat we statushouders een plek geven binnen onze samenleving.
0: Maar ja, dan stuiten we natuurlijk weer op de woningnood. Het volgende probleem.
3: Precies, klopt. En dus ook op dat punt is het weer balanceren. Is het ook vooral vooruitkijken. Hè? Dus je weet dat je een opgave op dit punt hebt. Die ga je niet van vandaag op morgen oplossen. Daar maak je langjarige afspraken over met je woningbouwcorporatie. Met andere betrokkenen binnen de gemeente. Dat is ook een kwestie van een lange adem. Maar ook dat vraagt wel inzet en doorzettingsvermogen van gemeenten.
0: Ja, het suddert, suddert. Het is nog niet voorbij, laten we het zo zeggen, meneer Pierik. Andere zaken, vrolijker zaken. De paden op, de lanen in. Bent u aan het lopen?
3: Ja, ik heb gisteren zelf zitten lopen met peuters. Dus dat was echt een heel mooie gebeurtenis. Ja, met peuters. Meer dan 500 peuters in Borne. Die lopen deze week elke ochtend 20, 30 minuten om op die manier hun diplomaatje te halen.
0: Ik dacht dat u ging zeggen 20, 30 kilometer, maar dat valt
3: mee. Nee. 20, 30 minuten. En dat mocht ik gisteren samen met de groep doen. En dat was een heel leuke happening. Maar het is wel belangrijk. Ik bedoel, jong geleerd is oud gedaan. En proberen op die manier mensen in beweging te krijgen, sportief te krijgen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Wij als gemeente investeren daar ook in. Onze buurtsportcoaches begeleiden dit soort dingen. Ja, wij proberen op die manier de samenleving sportief te houden en aan te zetten tot bewegen.
2: Nou, en over bewegen gesproken. Ja, we hebben uw gemeente al vaak geroemd om wat er in het water zit qua topsport. Al was het alleen maar om Apollo 8, de volleybalsters, die natuurlijk kampioen werden onlangs. Maar de definitieve selectie van het Nederlands elftal is ook bekend geworden. Met ook twee Bornenaren die naar Amerika, Mexico en Canada afreizen.
3: Nee, Mats Wiever en Weghorst, ja, dat zijn onze kanjers die vanuit NEO opgekomen zijn. NEO trouwens zelf is ook nog bezig met de na-competitie, kan nog de derde divisie halen. Dus dat is ook nog heel spannend. Ja, nee, we hebben in Borne een klimaat, een sportklimaat, waarbij we topsport en breedtesport iedere keer opnieuw proberen te verbinden. Dus wij faciliteren onze verenigingen, omdat wij het belangrijk vinden dat onze inwoners sporten, sportief zijn. En als daar dan als spin-off op topsportniveau, ja, kanjers uit voortkomen. Dat is alleen maar geweldig. Dat is ontzettend stimulerend. Dat geeft trots in de samenleving. Maar als ik in de namiddag vanuit het gemeentehuis naar huis ga en dan komen al die jongetjes tegen in een neo-uniform die op weg zijn naar de training, dan zie ik ze allemaal met een soort blik in het gezicht van ja, ik word later Wout Weghorst of ik word Mats Wiever. Ik bedoel, het zijn dat soort dingen die maken dat mensen gemotiveerd worden en in beweging komen.
0: Oké. Okay. De peuters in Borne zijn wel veilig, toch? Die worden niet alvast gedrild om tennisprof te worden of zo.
3: Don't worry. Het blijft leuk.
0: Het moet wel leuk blijven, precies. Nou, en dat is mooi, want ze gaan graag naar de voetbal toe, volgens mij, al die jongetjes. En meisjes natuurlijk ook.
3: Zeker. En meisjes, ja, nou, daar zeg je wat. Ik bedoel, 5 jaar geleden waren het alleen maar jongetjes. Nu zie ik meisjes en jongens die aan groep richting de Neeuwenvelden gaan. Dus nee, wat dat betreft zien we ook hier deze hele mooie ontwikkeling.
0: Mooi, meneer Perik. Dat is goed nieuws. We bellen volgende week weer. Tot dan.
3: Heel goed. Tot dan. Dag.

0: Hanna May samen met Meteor en Wat wil je van mij? Zo dadelijk, dat wil ik van jou, Bastiaan, de hoofdpunten van het nieuws.
1: Zeker.
0: Dus, zal ik nog eens op die knop drukken? Nou, gebeurt niks. Misschien komt er nu toch reclame.
2: Ja! Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen.

0: zonder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heet neps alle soorten hold.
9: Wat moet korter?
8: BRTT heb ze alle soorten hold.
9: Nee, korter.
8: BRTT heb ze vallen hold.
9: Korter.
8: Een bult hold, BRTT.
9: Korter.
8: RTT hold.
9: Korter.
8: Hold.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws.
12: De werkzaamheden aan het elektriciteitsnet in een deel van Enschede liggen stil nadat er schade is ontstaan bij boringen voor een zwaarder stroomnet. Hierdoor kwam modder en grondwater omhoog en hebben meerdere omwonenden schade. Het werk ligt hierdoor al weken stil. Netbeheer De Enexis onderzoekt nog wanneer de werkzaamheden verder gaan. Het ging mis toen een deel van de Kotkampstraat bij werkzaamheden omhoog kwam. Meerdere huizen zouden daarbij beschadigd zijn geraakt. Het gaat om scheuren en ontzettingen van kozijnen. 2 auto's zijn vanochtend vroeg in brand gevlogen in Enschede. Gebeurde in de Broekheurnerweg, waar rond 4:10 brand uitbrak. Behalve de 2 auto's raakte ook een bedrijfspand beschadigd. De politie houdt rekening met brandstichting en zoekt getuigen en camerabeelden. Bij een brand in Deventer is gisteravond iemand zwaar gewond geraakt. Gebeurde rond 11:15 in een huis in de Hondhorststraat. Volgens de politie ging het mogelijk mis tijdens het frituren toen er brand ontstond. De bewoner probeerde vervolgens de brandende pan naar buiten te brengen, maar kreeg vet over handen en benen. Hij heeft hierdoor ernstige brandwonden opgelopen. De man is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En ook in Deventer is gisteravond een bestelbusje uit de bocht gevlogen en op het terrein van een autodealer terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde in de Solingenstraat. De auto raakte daar van de weg en kwam tot stilstand tegen een aantal gloednieuwe auto's die buiten stonden voor de showroom van de autozaak. Meerdere van die nieuwe auto's raakten daarbij beschadigd. De bestuurder van de auto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oostep.
11: Voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
13: Goedemorgen Marcel.
11: In Hengelo is het dichtgetrokken, bewolkt geworden. Geldt dat voor de hele provincie?
13: Nee, het wisselt. Het is over het algemeen hoge middelbare bewolking. En nou, daar waar hoge bewolking zit, dan ziet er wel fletse zon die er doorheen komt. Het is nog wel op de meeste plaatsen droog. Hoewel op de laatste radenbeelden juist in de omgeving van Kampen. Dus de omgeving hier wat gespetten zichtbaar is. Dat zie ik trouwens buiten ook. En in het zuidwesten van Nederland zitten ook een paar buien. En dat geeft de onstabiliteit voor vandaag aan. Dus vandaag is het half tot zwaar bewolkt. Dat betekent af en toe zon, ook bewolking. En in de loop van de ochtend gaan de eerste buien ontstaan. En vanmiddag komen er meer buien. Dat zijn ook wat zwaardere buien, met vooral in de loop van de middag plaatselijk ook onweer, misschien hagel. Dat verschilt van plek tot plek. En wat windvlagen erbij. En de temperatuur loopt nog wel aardig op. Dat wil zeggen zo'n 20, 21 graden. Komt het zon er even bij, dan is het 22 tot 23 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En bij buien dus die windvlagen.
11: Ja, en dat is zelfs code geel voor afgekondigd. Dus het kan nog wel flink tekeer gaan dan, Gert. Maar ik begrijp ook al van jouw collega's, het is lastig voorspellen waar ze vallen.
13: Ja, het is moeilijk te voorspellen. Dat heeft ook met de temperatuur te maken. Als die bewolking net wat langer blijft hangen en er wordt 20 graden, dan zijn die buien minder zwaar. En bij 23 graden krijgen ze net die extra energie. Dat is op het moment de situatie waardoor ze een stuk zwaarder gaan uitvallen. Dus die temperatuur is een belangrijk fenomeen. Of het wel gaat lukken, die 22 graden, of niet. Nou, her en der gaat het dus lukken en dan krijg je die buien. Maar het is een plaatselijke aangelegenheid. En vanavond nog steeds een paar buien. Die trekken vervolgens naar het oosten weg. En dan wordt het vannacht op de meeste plaatsen droog. Koelt af, een graad of 13 met een matige zuidwestenwind. En morgen overdag opnieuw een paar regenbuien. Een kleinere kans op onweer. Een enkele klap sluit ik niet uit, maar een paar verspreide buien. Ook af en toe zon. Maar wat frissere lucht, een graad of 20 met een matige wind. Eerst uit het zuidwesten, die later naar het zuiden gaat kippen.
11: Ja, en zo modderen we door. Nou, modderen mag ik het niet noemen, maar het wordt wel iets minder. Hè? We leveren wel steeds wat in.
13: Ja, we leveren steeds wat in. Donderdag bijvoorbeeld de graad of 19 met de actievere buien. Dan wordt die boven het een stuk kouder. Dat betekent dat ook weer onwind mogelijk is, hagel mogelijk is, maar ook ruimte voor de zon. En dan vervolgens vrijdag weer wat meer plaatselijkere buien, wat minder heftig, met temperaturen van 18 tot 19 graden. Dat leidt op het weekend een plaatselijke bui, maar dat die temperatuur geleidelijk aan weer die 20 graden aantikt. En 20 graden is ongeveer normaal voor deze tijd van het jaar.
11: Nou. Toch helemaal niet verkeerd. En dus een beetje normaal. Gert, dankjewel.
13: Oké.
11: En een fijne dag. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. De ochtendspits is bepaald nog niet voorbij. Zeker niet op de A28 vanuit Amersfoort richting Zwolle. Zoals al de hele ochtend rijden bij het Harde. De file in tot in Zwolle. 11 kilometer. Een half uur aan vertraging. Komt met name ook door de problemen aan de Oude IJsselbrug. Daar wordt gewerkt. En die toerit tot Zwolle kun je dus niet gebruiken. Andere kant van de provincie, de A35... Almelo richting Enschede, tussen knooppunt Azelo en Hengelo. 5 kilometer en ook 5 minuten vertraging. De N50 Zwolle richting Emmeloord vanaf de A28 naar Kampen toe. 5 kilometer en 7 minuten vertraging. En andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. 2 kilometer file en daar 7 minuten aan extra reistijd om te rekenen.

0: band van Treintje Oosterhuis. Daarmee begon ze Total Touch, hoorde je, en Touch Me There.
1: Hoorde je op Radio Oost op deze 2e van juni, de dinsdagochtend. Wat hadden we vanmorgen allemaal in de uitzending? We hadden het over het protest van gisteravond tegen asielopvang in Vriezenveen. ME moest daar ingrijpen. Het protest op het Manitobaplein begon nog rustig, maar de sfeer sloeg om toen de politie aankondigde dat de bijeenkomst beëindigd moest worden. De meeste demonstranten gaven daar gehoor aan. Toen een groep van 50 demonstranten niet wegging en vuurwerk afstak, werd er ingegrepen met politiehonden en wapenstokken.
0: Dat is ook zwaar vuurwerk zo te horen. Een van onze verslaggevers raakte ook gewond. Hij viel toen hij wegrende voor dat vuurwerk. Andere verslaggever, Wouter de Wilde, was er ook bij. Hij legt uit hoe het, ondanks het rustige begin, toch uit de hand kon lopen.
2: Op een gegeven moment namen twee vrouwen iets het voortouw. Werd het iets enthousiaster onder de groep. En nou ja, toen vlakte het weer af. En op een gegeven moment kwamen er een paar vuurwerkknallen. En dat zette de boel een beetje op scherp. En, maar goed, daar bleef het eigenlijk een beetje bij. Een uur lang ongeveer, tot inderdaad 8 uur ongeveer, wat ook was gezegd. En op een gegeven moment reed de ME weg, de politie reed weg. In de hoop, denk ik, dat de groep mensen die daar zich had verzameld ook richting huis ging. Maar toen dat niet gebeurde, kwam op een gegeven moment de ME en de politie weer terug. En werd officieel de demonstratie ook ontbonden. En vanaf dat moment werd het wat onrustiger, grimmiger. Werden er wat stenen, takken naar politieauto's gegooid. En toen ging op een gegeven moment de politie over om te ontruimen. En daar hoorde je net wat fragmenten van.
1: Ja, de burgemeester zag het allemaal vanuit het gemeentehuis Leidzaam toe. We bellen hem zometeen, de burgemeester van de gemeente Twenterand.
0: Dan ander nieuws van vanochtend. Patiënten moeten soms wel heel erg lang wachten op behandeling in een ziekenhuis of in een kliniek. Voor behandeling bij een oogarts in Zwolle en Kampen bijvoorbeeld. Soms meer dan 2 jaar. Dat is wel het langst van heel Nederland. Het blijkt uit onderzoek van onszelf, RTV Oost, in samenwerking met de NOS en andere regionale omroepen. We spraken er vanochtend over met de directeur van de Patiëntenfederatie Nederland. Zij legt uit dat die lange wachttijden door verschillende redenen kunnen ontstaan.
3: Dat er druk is aan regionale, zoals je zegt, bijvoorbeeld in Overijssel. En dat kan in een ander deel van Nederland weer heel anders zijn. Het kan zijn doordat er te veel vraag is, te veel aanbod, slechte organisaties. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Helaas zien we al dat, dat de wachttijden al jarenlang oplopen. Al sinds corona lopen ze op. Dus wij vinden dat niet alleen door een tekort aan artsen. Het kan ook je kan het ook oplossen door een betere samenwerking. Door regionaal beter samen te werken, bijvoorbeeld met klinieken. En ook over regiogrenzen heen samen te werken. Want wij weten uit onderzoek dat patiënten ook willen reizen, bijvoorbeeld voor een oogoperatie. Omdat zij natuurlijk ook klachten ondervinden als dit soort operaties worden uitgesteld.
1: In Zwolle is een proef begonnen bij de NS, daar hadden we het ook over vanmorgen. Een aantal BOA's is uitgerust met een wapenstok. Ook Leon, hij is al bijna 20 jaar BOA bij de NS.
4: Ik heb genoeg meegemaakt, ja. Bedreigingen, beledigingen. En nu met deze proef hoop ik dat mensen zich meer indammen om agressie in te perken.
5: Pak hem er maar eens even bij, zou ik zeggen.
4: 40 centimeter.
5: 40 centimeter. Mag ik eens vasthouden? Voelen? Dat is eigenlijk als je een soort van dikke tak uit het bos haalt, maar dan van
4: rubber met een ijzeren staaf erin. Ja.
5: Wel iets anders dan een tak.
4: Ja. Ja, het is eigenlijk de oude wapenstok van de politie.
0: Ja, en daarmee hebben de BOA's dan een geweldsmiddel, zoals dat heet. Reizigers zijn nog niet onverdeeld enthousiast.
6: Het kan wel zo zijn. Het kan ook wel gevaarlijker worden. Dat het een beetje uitloopt.
7: Dat het wel beide kanten op kan gaan.
6: Dat zeg maar, ja, dat dan de passagier dan heftig gereageert terug of zo.
1: De BOA verwacht in ieder geval dat de proef met die wapenstok positief zal zijn.
4: Ik denk dat mensen ook, reizigers ook heel snel eraan gaan wennen. Ik heb het zelf bijvoorbeeld gezien in Italië. Lopen ze ook met het openbaar vervoer, lopen ze ook met de wapenstok. En het is een gewenning. En zowel voor de collega's als voor de reizigers zal het ook zo zijn.
0: Leon hoopt in ieder geval dat het gaat afschrikken als ze een BOA met een wapenstok zien. We zullen de proef voor je blijven volgen.

0: Ilse de Lange hoor je en Get It Right.
1: Op Radio Oost. Het liep gisteravond uit de hand bij een protest tegen asielopvang in Vriezenveen. ME moest daar hard ingrijpen toen een groep van ongeveer 50 demonstranten bleef staan, terwijl gevraagd werd om te vertrekken. Wapenstokken en politiehonden zijn daarbij ingezet. Praten wij over met de burgemeester van de gemeente Twente-Rand, Gerrit-Jan Gorten. Meneer Gorten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe heeft u dit allemaal aanschouwd?
2: Nou, ik vond het triest allereerst om te zien van hoe een van jullie cameramensen probeerde weg te komen wat niet helemaal goed gegaan is en waardoor waarbij hij gewond is geraakt. Laten we dat even voorop stellen. Dat mensen met vuurwerk gooien in het vak van de demonstranten, dus in hun eigen vak. Ja, dat is jammer voor de mensen die het allemaal vreedzaam willen doen en dat er dan toch zo'n groepje ratdraaiers tussen zit, wat eigenlijk aan niemand komt om te rellen.
1: Ja, want zijn dat de schuldigen? Gaat het om een groepje ratdraaiers?
2: Ja, ik denk dat we gewoon kunnen zeggen, als je gewoon kijkt naar hoeveel mensen erop afgekomen zijn, laten we zeggen demonstranten, maar ook heel veel kijkers uit onze gemeente, dan zag je gewoon een groepje alleen maar lopen te klieren, brandjes stichten, zwaar vuurwerk gooien en dat soort dingen. Slechts één doel is zaken verstoren. En dat terwijl wij in Twente-Rand helemaal geen AZC krijgen. En dan denk ik van, hoe dan? Hoe kom je ertoe om dit soort dingen te doen? Dan kom je echt alleen maar om te rellen. Dan kom je niet van je democratisch recht gebruik te maken om te demonstreren.
0: Ja, u zegt, dan kom je. Komen die dan ook niet uit Vriezenveen? Dat moeten we er tegenwoordig ook bijvragen.
2: Ja, dat we mogen concluderen, tenminste op basis van wat agenten mij verteld hebben, dat niet iedereen uit Vriezenveen afkomstig was. Laat ik het zomaar maar zeggen.
0: Ja. En dan had u, want u wil natuurlijk wel, of als gemeente ook aan uw plichten voor de spreidingswet voldoen, u wil wel vluchtelingen opvangen, maar niet in een AZC. Hè? U heeft daar een plan voor. U heeft dat laatst uitgebreid bij ons op televisie ook verteld.
2: Ja, ja, wij hebben het idee om een aantal asielgezinnen die in de toekomst statushouders gaan worden, om die op te vangen. En daarnaast een aantal Oekraïners extra op te vangen. Daar hebben we de ruimte voor, dat past ook. Inmiddels heeft de gemeenteraad afgelopen dinsdag dat ook eigenlijk geaccordeerd met het voorstel van het college. Een paar fracties waren tegen, maar een ruime meerderheid voor. Dus het college voelt zich daarin gesteund en ik hoop dat de minister het overneemt.
1: Ja, nou kan ik me nog herinneren toen wij elkaar 2 weken geleden op tv spraken, dat uw woorden waren, ja, met ons voorstel willen we juist loosdrechtachtige situaties voorkomen. Ja. Maar ja, dan loopt het gisteravond dus alsnog uit de hand.
2: Ja, maar dat komt dus omdat, sorry dat ik het zo zeg, maar dat relschoppers maar één doel hebben, die naar allerlei gemeenten gaan waarbij mogelijkerwijs iets rond dit thema kan gaan gebeuren. En dat hebben ze dus nu ook in Vriezenveen gedaan.
0: Ja, en nou snap ik dat u ook de Raad van State de raad daarvan ter harte neemt. Die zegt van je moet die demonstraties niet verbieden, want dat staat de democratie mee onder druk. Maar deze was ook nog eens niet aangemeld, deze demonstratie. Waarom heeft u dit dan uiteindelijk toch toegestaan?
2: Nou, wij hebben geprobeerd te de-escaleren, laten we het zo zeggen. Dus we hebben gezegd, nou laten we toch kijken hoe we dat in

0: Centraal.
1: Nee, maar ja, dan vraag ik hem toch nog een keer. Waarom heeft u dan, als er inderdaad ook al geen aanspreekpunt is, waarom zegt u dan, ja, laat het dan toch maar doorgaan? Ik snap dat u het niet per se wil verbieden, omdat je dan helemaal misschien relletjes veroorzaakt. Maar, nee, maar veroorzaakt het, niet.
0: Het is een democratisch recht. En ja. Mag je als gemeente mag je daar voorwaarden aan verbieden.
1: Ja, daarom.
0: Hebben we dus nu niets kunnen doen. We hebben wel onze standaardvoorwaarden, maar daar heeft men niet aan willen voldoen. En ik ga ervan uit dat op basis van de gedragingen van een aantal mensen, ja, dat er misschien straks ook namen, gezichten, weet ik veel wat, naar voren gaat komen, die we de volgende keer hier niet weer wensen.
2: Hoe gaat dit nu verder? Heeft dit nou nog invloed op de besluitvorming, bijvoorbeeld?
0: Nee, want het besluit is genomen. Dus wij gaan echt dit besluit niet omdraaien. We weten inmiddels dat de grote raadsmeerderheid hier ook achter staat. Dus dit besluit blijft gewoon staan. Nogmaals, er komt geen AZC. Ik zag alweer een positief voorbij komen. Kom weer demonstreren in Vriezenveen tegen het AZC. Dat komt er helemaal niet. Waarschijnlijk hebben de mensen zijn niet goed in staat om te luisteren naar wat er gezegd wordt. Dat vind ik heel erg jammer, dat men niet wil luisteren. Maar men komt hier waarschijnlijk alleen maar om te rellen. Nou ja, dan moet ik misschien de volgende keer wat sneller doorpakken dan deze keer. We hebben nu de-escalerend gewerkt als politie, als gemeente. En of ik dat de volgende keer weer ga doen, dat durf ik nog niet te zeggen.
2: Ja, duidelijk. Ja, u zei, het voorstel is natuurlijk door de gemeenteraad ook is ook door de gemeenteraad. Heeft het ministerie eigenlijk al gereageerd?
0: Nee, daar zijn we nog op te wachten. Maar ik ga
2: dat is natuurlijk ook een voorwaarde voor dat dit plan.
0: Dus ik hoop dat ik een snelle reactie van het ministerie krijg. Dan kan ik het ook meteen helder maken. En dan is dit het verhaal van Twenterand.
2: Dank voor uw uitleg. Gerrit-Jan Gorte, burgemeester van de gemeente Twenterand, over dus dat protest van gisteravond in Vriezenveen tegen die opvang. Uitgebreid verhaal daarover kan je nog lezen bij ons op de site oost.nl en in de Oost-app. En ook foto's van gisteravond, wat daar allemaal is gebeurd. Maakt ook gelijk een einde aan deze ochtendshow voor de dinsdag, de 2e van juni.
3: Nou.
2: Zometeen naar het negenen, onze eigen relschopper Bert Verlosser op de radio.
3: Maar dan gaat het allemaal netjes doen.
2: Daar gaat het heel vreedzaam eraan toe.
3: Zeker, hij heeft vast een stichtelijk woord voor ons.
2: Dat denk ik wel.
3: In de loop van de ochtend komt dat ongetwijfeld voorbij. Eens even kijken. Wij hadden vanochtend veel te melden natuurlijk over deze dingen en zaken. Je hoorde ook meer over de wachttijden in ziekenhuis. Kun je allemaal nalezen op onze website natuurlijk. En straks neemt Bert het over. Ben je er morgen weer, Bastiaan?
2: Ik ben er zowaar nog een keer.
3: Nou. Kijk, wat een feest.
2: Kijk, ja, twee dagen achter elkaar goed. Dezelfde stem. Dat gebeurt niet vaak tegenwoordig. Dus
3: mooi,
2: is toch lekker.
3: Nou, met excuses voor af en toe wat hindernissen die wij hadden vanochtend met het instarten van reclame en andere zaken.
2: Ja.
3: Maar we zijn er weer doorgekomen.
2: Nou zeg.
3: Het wordt altijd vanzelf in.
2: Het was weer een dolle dinsdag.
3: Ja, zeker. Mooie dag. Veel plezier bij Bert en bij Paula. En bij, wie zitten vanavond? Nico en Wieke.
2: Ja.
3: Om het nieuws te brengen op Radio Oost. En volg ons de hele dag via de sociale media natuurlijk. En onze website rtvoost.nl. Prettige dag!

0: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef

0: Mahlers Hemelse Vierde Symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen asielopvang in Friezeveen. Er werden politiehonden en wapenstokken ingezet toen een groep van ongeveer 50 demonstranten niet weg wilde gaan. Die groep stak daarbij zwaar vuurwerk af. Patiënten moeten lang wachten op een bezoek aan een ziekenhuis of een kliniek in Overijssel. Oogartsen in Zwolle en Kampen hebben zelfs de langste wachttijden van Nederland. Lees je meer over in de app
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
7: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
6: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
8: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
6: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik hoorde al iets met reclame dat het niet goed zou gaan. Maar het gaat nu ook niet goed, dus dan vandaag maar reclamevrij.
5: Radio Oost, Bert van Lossen.

0: Patrick Bruel op Radio Oost en Castel. Ik heb de Radio Oost-tegel nog voor je. Maak je geen zorgen over mislukkingen, maar over de kansen die je mist als je het niet eens probeert. Mooie Radio Oost-tegel weer natuurlijk. Hey, het is 9:10. Leuk dat je luistert naar Radio Oost.
1: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Ik heb weer wat onzinnige feestdagen voor je. Er zijn van die dagen waarvan je denkt, wie verzint het? Nou, vandaag is er weer zo eentje. Het Rocky Road Day is het vandaag. Eerbetoon aan chocoladeijs met noten en marshmallows. Ook is het vroeg van kantoorwegdag. Klinkt geweldig. Behalve als je baas net vandaag besluit om een vergadering om 4:30 te plannen. En je moet zelf nog even naar de visio om 4:50. Verder is het de fudge naar de cobra's dag. Volgens de traditie moet je vanmiddag naar buiten lopen en heel hard fudge roepen om giftige slangen weg te jagen. Ook in Overijssel is dat heel erg handig. Het is vandaag ook de dag van de Rotterdamse kip. Die heerlijke geur waardoor je hond al 3 uur voor het eten naar zijn oven ligt. En het is ook nog eens de dag van de tandarts. Een eerbetoon aan de enige persoon die blij wordt als hij zegt, dit voel je bijna niet. Het is 9:12, dit is Radio's met zometeen Billy Swan. En ik heb ook Hans de Boy voor je. En dit is Olivia Dean.

0: Hans de Boy en Thuisband uit de jaren 80. Gisteren hadden we nog alle vrouwen in de jaren 80. Zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk weer hier op Radio 7. Na het laatste nieuws. Bij Russische aanvallen op verschillende plaatsen in de Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Vooral de hoofdstad Kiev werd zwaar getroffen. En jonge ondernemers moeten dit jaar minstens 18 miljoen euro vermogen hebben om in de top 100 van rijkste zelfmade ondernemers onder de 40 jaar te komen. Dat is 1 miljoen euro meer dan vorig jaar. De gezamenlijke rijkdom op de lijst bedraagt inmiddels bijna 6,4 miljard euro. En basisscholen hebben steeds vaker moeite om een schoolreisje te betalen. Het Jeugdeducatiefonds ziet het aantal aanvragen voor financiële steun flink stijgen. Dit schooljaar zijn al ruim 3300 aanvragen binnengekomen, tegenover 2200 rond dezelfde periode vorig jaar. En werkgevers die hun personeel te weinig betalen kunnen straks harder worden aangepakt. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet waardoor werknemers makkelijker achterstallig loon kunnen opeisen. Vooral arbeidsmigranten zijn volgens het kabinet nog te vaak slachtoffer van onderbetaling. En het ministerie van Volksgezondheid probeert via 12 rechtszaken tientallen miljoenen euro's terug te krijgen van leveranciers van mondkapjes, handschoenen en beschermende kleding. Tijdens de coronacrisis werden grote hoeveelheden materiaal ingekocht, maar een deel bleek achteraf ondeugdelijk of te duur.
1: De vraag van vandaag.
0: Jij en ik hebben ze allemaal op onze telefoon staan, maar welke gebruik jij nu echt het meest? Welke twee apps open jij elke dag het vaakst? Is dat WhatsApp of Facebook of toch Spotify, Bijenradar, NOS of RTVO's? Bij veel mensen staat WhatsApp op 1, maar wat staat er dan bij jou op 2? Laat het weten via de Radio Oost-app. Stuur even een berichtje via 06-4567-1331. Welke twee telefoon-apps gebruik jij het meest?

0: Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's hier op Radio Oost. Ja, ik ben benieuwd of hij doet.
1: Ja, het is de hele ochtend al een verrassing.
0: Is het de hele ochtend al een verrassing? Nou, we gaan er jou niet zoveel mee lastig vallen. Maar af en toe is het heel erg lastig om, om ons geld te verdienen.
1: Eigenlijk voor de luisteraar alleen maar fijner natuurlijk.
0: Ja, nee, dat is zo. Zometeen in het regionale nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Gaat het over de AZC-protesten in Vriezenveen van gisteravond en wachttijden in de zorg.
0: Nou, eens even kijken of je doet. Ook dit blok is geheel gratis.
1: Nieuws
0: maar. Ja, gewoon 9:30 precies, nieuws.
1: De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen asielopvang in Vriezenveen. Dat protest op het Manitobaplein begon nog rustig, maar de sfeer sloeg om toen de politie aankondigde dat de bijeenkomst beëindigd moest worden. De demonstratie was niet aangemeld bij de gemeente. Daarom werden er een paar voorwaarden aan het protest verbonden. Zo moest het om 8:00 afgelopen zijn. De meeste demonstranten gaven daar gehoor aan. Maar toen een groep van 50 demonstranten niet wegging en vuurwerk afstak, werd ingegrepen met politiehonden en wapenstokken. Een van onze verslaggevers raakte ook gewond toen er vuurwerk werd afgestoken en hij weg wilde rennen. Volgens Tubantia zijn 2 mensen aangehouden. Het protest volgde op het voorstel van de gemeente Twenterand om 10 asielzoekersgezinnen op te vangen in huurhuizen. Patiënten moeten lang wachten op een bezoek aan het ziekenhuis of een kliniek in Overijssel. Voor een behandeling bij een oogarts in Zwolle en Kampen moet je zelfs het langste wachten van heel Nederland, namelijk meer dan 2 jaar. Ook bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang, zegt deze arts.
2: Dat heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekte te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen we een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
1: Oplossing is nog niet in zicht. Overijsselse ziekenhuizen werken wel samen met huisartsen om de capaciteit beter te benutten. En het leven is de afgelopen maand weer een stuk duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,5%. In april was het nog 2,8%. Stijging zit hem vooral in hogere energieprijzen, zoals benzine en diesel.
3: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: Brandstof werd natuurlijk vooral duurder door de blokkade van de straat van Hormuz. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oost-App.
0: Het is 9:30. Ik heb even het weer van je. Vanochtend veel wolken en af en toe wat zon. Later vandaag wordt het 23 tot 24 graden. Maar in de loop van de middag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanavond trekken de buien weg en wordt het weer droger. Dan naar de vraag van vandaag hier op Radio Oost. Welke 2 apps gebruik jij het meest? WhatsApp het allervaakste?
1: Ja, ik denk het wel. WhatsApp en mail?
0: Ja, mail.
1: Ja, denk het wel. Ja. Ik doe niet aan social media, heb ik afgezworen. Dus
0: heb je social media afgezworen?
1: Zeker.
0: Ja, jij X kijk je niet op, al die andere dingetjes niet.
1: Ik ben er ook niet meer op te vinden.
0: Ben je ook niet meer op te vinden?
1: Nee, alleen LinkedIn voor zakelijke contacten.
0: Zeer zakelijke contacten. Het is 9:55 hier op Radio's. Welke 2 apps gebruik jij het meest? Laat hem even weten. Zometeen Shakira. We gaan even met haar de dierentuin. En ik heb ook Dan McLean zometeen voor je uit de jaren 70. American Pie. Het is de one-hit wonder van Was Not Was.

0: Dan McLean en American Pie hoorde je voorbij trekken. Later nog gedaan door Madonna. Arnold Hoek, dankjewel voor je appje. Goedemorgen Bert, ik kijk al jaren Frans nieuws. Journaal Francofiel. Patrick Bruel is sinds een week of 5, 6 zeer negatief in het nieuws in Frankrijk. Een soort borsatootje. Onmiddellijk alle concerten zijn gecanceld van hem. Maar misschien wist je dit al. Ja, ik had er ook tijdelijk iets van gelezen, maar ik wou er eigenlijk niet over beginnen. Toen ik hem op mijn lijstje voorbij zag komen, Patrick Bruel uit de jaren 90, Casino Voix, draaiden we vanochtend hier op Radio Oost. Dankjewel, Arnold. Leuk dat je meepraat hier op Radio Oost. Ook John van den Berg is erbij uit Dalsen. Hoi Bert, na een paar weken vakantie nu weer naar je uitzending luisteren. Maakt thuiskomen iets minder erg. Nou, dat is leuk. Welke twee apps gebruik jij het meest? Nou, John van den Berg gebruikt WhatsApp en de internet-app Feyenoord het meest. Leuk, 14 voor 10.
1: De vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag dus gaat over apps. Bij veel mensen staat WhatsApp op 1, maar wat staat er bij jou op nummer 2? Dus welke twee apps gebruik jij het meest, Gert Harbers? De meest gebruikte apps WhatsApp en BioLine. Er komen heel veel andere suggesties binnen. Ria, Wordfoid en WhatsApp. Eerst een woord leggen, daarna even opscheppen tegen mijn zus. Bert uit Deventer, Strava en Buienradar. Fietsen is leuk, nat regenen iets minder. Willem uit Almelo, WhatsApp en de bankier-app. Ja, die kijk ik ook wel regelmatig. Nou, ik zit een beetje in de bitcoins ook. En ik had afgelopen zondag even de schrik van mijn leven, maar het schijnt goed te komen. Ik denk, hé, een bitcoin-account weg. Maar het gaat goed komen waarschijnlijk. Anders maar iets meer overuurtjes werken hier bij Oost. Gerda, Facebook en Pinterest voor recepten die ik vervolgens toch nooit maak. Gerrit uit de NOS-app en WhatsApp. Eerst de nieuws lezen, daarna erover discussiëren. Ja, dat kan natuurlijk. Nou, laat het me even weten. Welke twee apps gebruik jij het meest hier op Radio Oost? Zometeen trouwens de Pimpamplaat, hè, elke dag. Tussen 10 en 11 is de radio van jou. Zometeen spelen we met de letter P. Dus liedjes die beginnen met een P en artiesten die beginnen met een P. Zometeen tussen 10 en 11 hier op Radio Oost in de Pimpamplaat. En we spelen ook nog de voorbij de Confidierlek Quiz.

0: elke middag tussen 12 en 1 natuurlijk een uur lang het beste uit de jaren 80. Dit was er ook een voorbeeld van. Liza Stansfield, All Around the World, stond 1 in de jaren 80. Zometeen de pingpongplaat. Vandaag zoeken we nummers of artiesten die beginnen met de letter P. Bijvoorbeeld Purple Rain zou heel goed kunnen van Prince. Hey, hoeveel meter aan regenwormen eet een roodborstje? Gemiddeld per dag. Dus hoeveel meter aan regenwormen eet een roodborstje gemiddeld per dag? Zometeen krijg je van mij het antwoord op deze vraag hier op radio's. En we spelen straks ook nog de voorbij de koffie die lekker is. We gaan even contact zoeken met Albert Bartels. Wie? Albert Bartels. Zometeen dus, op radio's. Tot zometeen na 10 pingpongplaat.
1: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs 2 van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de

0: Let's go!
1: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De burgemeester van Twenterand wil nieuwe asielprotesten niet meer toestaan na het uit de hand gelopen protest van gisteravond in Vriezeveen. De ME moest toen ingrijpen bij een protest tegen asielopvang. Er werden politiehonden en wapenstokken gebruikt. En patiënten moeten lang wachten op een bezoek aan het ziekenhuis in Overijssel. Oogartsen in Zwolle en Kampen hebben de langste wachttijden van Nederland.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
3: Radio Oost, Bert van Lossen.
0: Thuis in Overijssel, Radio Oost.

0: Pim pom.
1: Pim pom.
2: Pim pom. Pim pom.
3: Radio Oost.
4: Oost. Bert van Lossen.
3: Bert van Lossen.
5: Goedemorgen, Bert.

0: afstand het best beluisterde uurtje op radio's. Elke werkdag de Pimpamplaat, liedjes door jezelf aangevraagd. Patsy Kelland, van New York to LA op Radio House. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Dankjewel Jeroen Sikkema en Dens Greve voor het doorgeven. Michel uit Houten, goedemorgen Bert, Stef, Bos, papa. Bedankt, ja, leuk liedje ook. Marinus Kroeze uit Haaksbergen is onder andere buschauffeur. Ik gebruik de WhatsApp en TikTok het meest. Ja, want dat is namelijk de vraag van vandaag. Welke twee apps gebruik jij het meest? Even kijken wat voor Pimpam plaatliedjes allemaal nog worden aangevraagd. Jacqueline Veldhuis uit Zwolle wil graag Fox the Fox met Precious Little Dime. Dat is een leuke suggestie. Of The Talking Heads, Psycho Killer of Lou Reed. The Perfect Day is er ook eentje. En Penny Lover van Lionel Richie. Ja, die heb ik vorige week al gedaan.
1: Are you ready?
2: Een willekeurig feitje.
0: Even een willekeurig feitje. Want ik neem je even mee naar de Roodbosje. Want elke dag eet hij gemiddeld hoeveel meter aan regenwormen?
3: 1, 2, 3, 4.
0: Nou, er zijn wat suggesties binnengekomen. Ben Wolters uit Albergen denkt 1,20 meter. Dat is niet goed. Jonge roodbosjes eten elke dag gemiddeld 4,3 meter aan regenwormen. Dat klinkt misschien niet veel, maar leg die wormen achter elkaar en je bijna de lengte van een kleine auto te pakken. Zometeen heb ik weer een willekeurig feitje hier op Radio Oost.

0: Pim pam.
1: Pim pam.
2: Pim pam.
3: Pim pam.
4: Zomer. Op Radio Oost.

Je had de dance classics van Arcade, maar ook de Italo-uitvoering. Daar staat deze ook ergens op. Step by step, je hoort de Silver Passoni voorbij trekken. Dankjewel Jenny voor het doorgeven. Liedjes met een P en artiesten die beginnen met een P. Proko Harum is ook aangevraagd hier op Radio'st. De Pimpamplaat tot 11 uur op Radio'st. A Wedding Share of Pale staat ook elk jaar hoog in de toppers van toen 750.

0: verwalste je daar overheen, toen vond je het echt helemaal niks nieuw. Daar nu echt legendarische muziek. Playmie, wat een goede stem heeft hij ook. En mocht je helemaal geïnteresseerd zijn in dit soort muziek, ga even naar Spotify, Nachtwacht. Echt heerlijke liedjes, heerlijke klassiekers ook. Playmie dus van Neil Diamond, dankjewel Rob Watts. Maar je mag natuurlijk ook bij radio's blijven. Want zometeen hebben we nog liedjes in het kader van de Pimpamplaat. En zometeen ook het regionale nieuws. Bastiaan, wat heb je?
1: Hoor je de reactie van de burgemeester van Twenterand op de rellen van gisteravond in Vriezenveen. En je hoort welke Overijssels gedeputeerde er vroegtijdig mee stopt.
0: Oké.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: De hete zomer, crayon rolluiken. Geluidsoverlast, crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oeh, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, graag.
5: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
8: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert hebben ze alle soorten holt.
12: Wat moet korter?
11: Bij RTT hebben ze alle soorten holt.
12: Nee, korter.
11: Bij RTT hebben ze vallen holt.
12: Korter.
11: Een bult holt bij RTT.
12: Korter.
11: RTT holt.
12: Korter.
11: Holt.
13: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
14: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
0: Twee over half elf op radio's. Het regionale nieuws nu met onze eigen Bastiaan Kleijen.
1: Burgemeester Gerrit-Jan Gorter van Twenterand noemt de ongeregeldheden tijdens het asielprotest in Vriezenveen van gisteravond triest. Een groep van 50 demonstranten luisterde niet naar aanwijzingen van de politie en gooide met zwaar vuurwerk, waarna de ME ingreep. Volgens Gorter kwam die groep niet om te demonstreren.
16: Dan zag je gewoon een groepje alleen maar lopen te klieren, brandjes stichten, zwaar vuurwerk gooien en dat soort dingen. Slechts één doel is zaken verstoren. En dat terwijl wij in Twenterand helemaal geen AZC krijgen. En dan denk je van, hoe dan? Hoe kom je ertoe om dit soort dingen te doen? Dan kom je echt alleen maar om te rellen.
1: Volgens hem heeft de gemeente gisteren bewust geprobeerd de situatie niet verder te laten escaleren. Hij sluit niet uit dat bij een volgende demonstratie eerder wordt ingegrepen. Lisbeth Grijze stopt als gedeputeerde van Overijssel. Ze wordt na de zomer directeur van leerwerkbedrijf Connected in Deventer. Ze ziet in die functie een kans om zich op een andere manier in te zetten voor de samenleving. Grijze is sinds 2023 gedeputeerde voor de BBB in Overijssel. Daarvoor was ze 9 jaar wethouder in Deventer. Het is nog niet bekend wie haar gaat opvolgen tot de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar. En een 16-jarige jongen zegt dat hij begin december is gegijzeld op een camping in Markelo. Volgens justitie werd hij eerst bedreigd met een mes en een revolver en daarna naar een chalet gebracht waar hij de nacht moest blijven. Mogelijk komt dat door gedoe in het drugscircuit. Meerdere mannen zijn opgepakt. Een 27-jarige man zit nog vast. Hij ontkent alles. De rechtbank kijkt later inhoudelijk naar de zaak. Dat is het belangrijkste nieuws. Meer nieuws uit Overijssel in de Oosterp.
0: 10:33, ik heb even het weer weer. Vanochtend veel wolken en af en toe wat zon. Later vandaag wordt het 23 tot 24 graden. Maar in de loop van de middag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanavond trekken de buien weg en wordt het weer droger. Pimpelplaat, liedjes met een P, daar ben ik naar op zoek. Of artiesten met een P. Dit is ook een lekkere. Paul Weller, You Do Something To Me.

0: The Prodigal Sons. Bent met een P op Radio St. Hugh Still.
1: De voorbij de koffiequiz.
0: Albert, The Prodigal Sons. Mooi, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, You nou, Still Think. Ja,
2: hoe kom je daar nou weer bij dan?
0: Nou, liedjes met een P en artiesten met een P. Oh, Margreet Pronk, die schrijft. Leuk, Prodigal Sons, lang niet gehoord. En iemand heeft dat liedje gewoon aangevraagd. Ik denk, nou, ik plaats hem even voor jou. Klaas Huisman.
2: Maar dan kan ik misschien
0: ook
2: even een nieuwtje vertellen.
0: Oké, Klaas Huisman heeft deze aangevraagd uit Rauwveen. Misschien dat je Klaas kent. Ken je Klaas?
2: Ja, ik ken Klaas. Nou, ja, ik ken Klaas. Ja,
0: Klaas heeft verstand van muziek, vind ik. Want die vraagt altijd juweeltjes aan. En die vraagt om Prodigal Sons met You Still Think. En heb jij een nieuwtje? Ga je weer optreden met de Prodigal Sons?
2: Ja, jong. Oh, wacht even. Die opties hier op elkaar. Ja, 29 augustus in Open Luchttheater in Ommen.
0: Oh, 29 augustus.
2: 29 augustus, Openluchttheater in Ommen. Daar doen we een paar liedjes. Jan Douwe Kroes doet dan een soort 2-meter avond daar zo. We hebben ooit een 2-meter sessie gedaan.
0: Ja.
2: En we zijn gevraagd om dat te doen. Een soort reunieachtig ding. Nou, we hebben besloten, dat gaan we doen.
0: Ja, want Jan Douwe Kroeske zat in de avonduren en overdag natuurlijk bij de VARA 2 meter de lucht in, hè, Jan Douwe Kroeske.
2: En dat is een avond samen met die gast van Vieze Zet, die is dan ook.
0: Ah, Zo Lang en Marlies van Vieze Zet.
2: Ja, ja.
0: Dus
2: ja,
0: nog één keer de datum, dus best wel...
2: 29 augustus. Een beetje Google, 29 augustus, Openluchttheater, Bostheater, Ommen, hoe heet dat? Ja, daar kun je locaties krijgen.
0: 29 augustus. Nou, hartstikke goed. Hoe zijn jullie zo weer bij elkaar gekomen dan, Albert?
2: Daar zijn we voor gevraagd. En die belden me van, god, zie, dat zit nog te doen. Nou ja, ik denk, ik wil wel meedoen, is goed.
0: Ja, nou, hartstikke goed.
2: Tot de een komt de ander. Hè?
0: Nou, dat is mooi. Prodigal Sons, You Still Think. En dit liedje gaan jullie zeker doen, denk ik toch?
2: Hè? Zeker.
0: Nou, mooi dat we dan zo ook aan nieuws komen op de zender.
2: Ja,
0: nou, dat is hartstikke
2: mooi,
0: leuk. We spelen even de voorbij de koffiedialectquiz. Ja. Wil jij kaarten winnen voor Slagharen? Moet je mij wel verslaan. Je kan er met het hele gezin naartoe, of misschien wel met je kleinkinderen. Dan moet je de voorbij de koffiedialectquiz in de wacht slepen. Heel simpel, je krijgt een woord van Albert en drie keuzemogelijkheden. En één van die drie keuzemogelijkheden is het goede antwoord. En die vijf kun je dan doorgeven via de radio-step. Zo makkelijk is het.
2: Ja, nou, de eerste. Ik ben ook aan het oppassen op mijn kleinkind. Dus ik ben een beetje met twee dingen tegelijk bezig.
0: Ah, mooi.
2: Hij klopt nou met een steen naar midden. Maar goed, ik doe de quiz gauw. Het eerste woord, betuun. Is dat A, rijk, B, armoedig of C, burgerlijk? Dus betuun. A, rijk, B, armoedig of C, burgerlijk. Het tweede woord, elderwerk. Heb ik het dan over behoorlijk veel? A of B, alles is op? Of C, gemiddeld? Elderweg, behoorlijk veel. B, alles is op? Of C, gemiddeld? En het derde woord, dat vind ik een mooi woord. Iefter. Heb ik dan over A, later? Of B, hier? Of C, ergens anders? Iefter, is het A, later? B, hier? Of C, ergens anders? Het vierde woord, lobben. Is dat A, een oor, B, een neus of C, een mond? Mijn kleinzoon, een rode lobben. Is dat A, een oor, B, een neus of C, een mond? Hey, daar hebben we allemaal snot in de neus. Ik zit helemaal onder de snotbed.
0: Mooi toch?
2: Ja, geweldig. Vierde woord, vijf, smeur. Als ik het heb over smeur, bedoel ik dan A, oorsmeer of B, lenig of C, dikke pap? Dus smeur, is dat A, oorsmeer, B, lenig of C, dikke pap?
0: Nou, je kan de antwoorden doorgeven via de app 06-4567-1331. En zo meteen na 11 gaan we natuurlijk spelen. En jij gaat natuurlijk even een spelletje spelen met je kleinzoon, Albert.
2: Ik loop nou naar binnen. Ik moet nog gewoon een beetje gaan om.
0: Ja, heel goed. Dankjewel, tot zo meteen.
2: Yo, tot zo. Yo.
0: Dit is Prince, the most beautiful girl in the world.

TAFKAP werd hij ook nog gedaan, maar dit was natuurlijk Prince, the most beautiful girl in the world op Radio Oost. Het is 7 voor 11, zo meteen spelen we natuurlijk misschien wel met jou de finale van de voorbije koffiedialect quiz. En Albert Bartels kwam met leuk nieuws van de Prodigal Sons komen weer samen. Dat allemaal gebeurt ergens in augustus. Dit is de laatste in het kader van de pimpanplaat, The Police en Roxanne.

0: ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker.

steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.

0: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. De burgemeester van Twenterand wil bij nieuwe asielprotesten eerder ingrijpen na het uit de hand gelopen protest van gisteravond in Vriezeveen. Lisbeth Grijze stopt als gedeputeerde van Overijssel. Ze gaat werken bij een leerwerkbedrijf in Deventer. En een 16-jarige jongen zegt dat hij begin december is gegijzeld op een camping in Markelo. Hoe dat zit, lees je in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
5: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt alle soorten holt.
8: Wat moet korter?
7: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
8: Nee, korter.
7: Bij RTT heb ze van een hold.
8: Korter.
7: Een bult hold bij RTT.
8: Korter.
7: RTT hold.
8: Korter.
7: Hold.
9: Het is 3:11, zo meteen de finale van de voorbije Covid-Dilek quiz. En zo even contact zoeken met Albert Bartels. En misschien ga ik jou wel bellen, want jij kan kaarten winnen voor Slagharen. En de telefoon en naar het toilet toe gaan. Dat heeft iets gemeenschappelijks. Wat, dat hoor je zo meteen.
10: Het is zomer. Het is zomer.
1: Radio Oost. Bert van Lossen.
10: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
9: Zometeen hard uit de jaren 80. Alone. Dit is Wacko Jacko, Michael Jackson, Black or White.

0: Heart and Alone, een van de mooiste uit de jaren 80, vind ik zo persoonlijk. Het is 10 over 11, het is tijd voor de Voorbij de Koffie Dialect Quiz.
1: De Voorbij de Koffie Quiz.
0: En ik heb Albert nog steeds aan de telefoon. Die maakte natuurlijk goed nieuws bekend. Want de Prodigal Sons komen weer voor 1 keer bij elkaar. Nou, reageren mensen toch wel op, Albert?
2: Ja, is zo. Nou, ja. Leuk.
0: Hartstikke leuk. Samen met David Nijhoff natuurlijk. Want dat is de frontman van de Prodigal Sons. Joke, goeiedag.
3: Goedemorgen, Albert.
0: Joke, jij wil graag met je kleinkinderen richting Slagharen.
3: Ja. Heel graag.
0: Ja, dat kan ik dwarsbomen. Stel, als ik win, dan zijn de kaarten voor mij.
3: Ja, is goed.
0: Is dat goed? Ja, nou, ik moet eerlijkheidshalve toegeven, de woorden van Albert zijn vaak voor mij abracadabra. Dus...
3: Ja, het gaat heel moeilijk, hoor.
0: Ja, ik vond ze ook lastig. Maar goed, Albert, laat ons niet langer in spanning. Het gaat om kaarten voor Slagharen.
2: Ja, nou, zet hem op. Daar komt hij aan. Het eerste woord, betuun. Is dat A, rijk, B, armoedig of C, burgerlijk?
0: Nou, wat heb jij, Joke?
3: Ik heb B.
0: Ik heb ook B.
2: Allebei goed.
3: Ja, oké.
2: Ja, allebei goed. Maar bij gelijk spel, dan gaat de prijs niet naar bed, hè? Toch?
0: Nee. Want ik speel thuis. Hè. Dan is het voor de bezoekende vereniging wint dan.
2: Oké, het tweede woord. Elderweg. Elderweg bedoel ik dan behoorlijk veel. Of B, alles is op. Of C, is gemiddeld.
0: Nou.
3: Ik heb A.
0: Ik heb C.
2: Het is A.
0: Oh, je staat voor, Joke.
2: Ik ben niet partijdig.
0: Nee, ik zie het aan je ogen dat jij partijdig bent, Albert.
2: Derde woord. Eerfter. Is dat A, later, B, hier of C, ergens anders?
3: Ik heb B, hier.
0: Ik heb C.
2: Het is C. Verdikke me. 2-2.
0: Ja. Ik hoor het in je stem dat je het jammer vindt, Albert.
2: Ja, nee. Ik ben ook gelukkig.
3: Albert, gunt mij dat
0: al. Ja, ik jou ook wel hoor, Joke.
3: Ja, natuurlijk. Voor jou ook.
2: Het vierde woord. Lobben. Is dat A, een oor, B, een neus of C, een mond?
3: Ik heb A.
0: Ja, ik ben met jou meegegaan, Albert. B heb ik.
2: Het is A.
0: Oh, de kaarten zijn voor jou, Joke.
2: Sorry voor de kaart, wij binnen. Nou, ja. Nog één voor de eer van bed dan, eventueel. Smeur. Als ik het heb over smeur, bedoel ik dan A, oorsmeer, B, lenig, of C, dikke pap?
3: C, dikke pap.
0: Ik heb ook C.
2: Het is lenig. Ik ben smeur. Wat een smeur iemand. Lenig. Ja. Smeur. Ja.
0: Ah, dat betekent, Joke, dat jij gewoon gewonnen hebt.
3: Nou, heel mooi.
0: Gefeliciteerd met de kaarten voor Slagharen.
3: Dankjewel, Albert.
0: Oké, en veel plezier. Stuur even een fotootje. Hoi, hoi.
3: Ja, doe ik. Doei.
0: En Albert, dankjewel, hè.
2: Ja, tot ziens, Bert.
0: Ja, oké. Groeten. Hoi, hoi. En succes met het oppassen.
2: Ja, dankjewel, jongen.
0: Albert Bartels natuurlijk. Elke dinsdag spelen we de Voorbij de Koffie Dialect Quiz. Zometeen muziek voor je van Elvis Presley. Dit is de laatste van Sam Jeu.

Elvis de Pelvis, Suspicious Minds. Heerlijk liedje, later in de jaren 80 nog gedaan door de Fine Young Cannibals en over de jaren 80 gesproken. Zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk weer de 80's lunch. En Gouden Fout gaan we straks ook nog doen met vandaag... De

0: Tell her about it, Billy Joel, hoorde je voorbij trekken. Zometeen het regionale nieuws hier op radio's. Gouden fout, vandaag zit daarin Peter Black van de Rolling Stones. Is dat voor jou een gouden of is het een fout liedje? Wim Vinken vindt het natuurlijk een goud liedje. Wat vind jij? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. En steeds meer mensen zeggen tegenwoordig liever nee tegen een afspraak dan tegen een goede nachtrust. Sterker nog, veel mensen willen na 9 uur 's avonds helemaal nergens meer naartoe. Zometeen hoor je het. Allemaal hier op Radio Oost. Nou, kan iemand de reclame instarten alsjeblieft? Goed zo, dankjewel.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
7: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
8: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
0: Het is 11:40 hier op radio's. Het regionale nieuws.
11: Ja, goedemorgen. In onze provincie komt er nog voor de provinciale statenverkiezingen een nieuwe gedeputeerde. BBB-bestuurder Lisbeth Grijze stopt na de zomer en gaat aan de slag als directeur van een bedrijf in Deventer. De BBB wil voor de zomer al haar opvolger gaan presenteren. Volgens de partij is het geen optie om haar taken tijdelijk te verdelen over de anderen. Lisbeth Grijze is de eerste gedeputeerde in Overijssel die tijdens haar periode vertrekt. Volgend jaar in maart dan zijn er verkiezingen voor onze provinciale staten. De werkzaamheden aan het elektriciteitsnet in een deel van Enschede liggen stil nadat er schade is ontstaan bij boringen voor een zwaarder stroomnet. Er kwam modder en grondwater omhoog en veel omwonenden hebben schade. Het werk ligt nu al weken stil en netbeheerder Enexis kijkt nog wanneer die werkzaamheden weer verder kunnen. Museum Moor breidt uit naar Twente. In september volgend jaar opent het museum een derde locatie op landgoed Twickel in Delden. Het museum zit nu al in Gorssel en in kasteel Ruurlo. Volgens Museum Moor houden alle drie de locaties hun eigen karakter. Met de uitbreiding wil het museum zijn positie als belangrijke organisatie in Oost-Nederland verder versterken. En basisscholen hebben steeds meer moeite om genoeg geld te vinden voor het organiseren van een schoolreisje, blijkt het onderzoek van nu.nl. Vooral op scholen waar veel armoede voorkomt, leveren ouders steeds minder financiële bijdrage aan dit soort activiteiten. Scholen waar minimaal de helft van de leerlingen in armoede leeft, kunnen aankloppen bij het Jeugdeducatiefonds voor hulp. Dit schooljaar zijn er nu al ruim 3000 aanvragen gedaan. Vorig jaar rond deze tijd waren dat er nog maar 2000. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dankjewel, ik heb even het weer. Vanochtend veel wolken en af en toe wat zon. Later vandaag wordt het 23 tot 24 graden. Maar in de loop van de middag neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanavond trekken de buien weg en wordt het weer droger.
12: Hallo, daar zijn we weer.
13: Het theekransje.
12: Man. Oh, maar wat...
13: Het theekransje.
11: Ja, ik vond het een treurig bericht dat dus niet alle schoolreisjes nog te betalen zijn.
0: Ja, ik zat net even te denken, misschien dat wij dan als radio's een goede doelenactie kunnen. Want ook de voedselbank heeft weer mensen.
11: En vorig jaar hebben we geld ingezameld voor Stichting Leergeld. Ook zo'n prachtig doel waar geld voor nodig is. Nu dus geld dus voor die schoolreisjes hard nodig. Terwijl een schoolreisje, dat is misschien wel het hoogtepunt van het jaar.
0: Ja, misschien dat we daar in november, december al over na kunnen denken voor het jaar erop.
11: Sympathiek, goed idee.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, dit jaar gaan we voor schoolreisjes.
11: Mij mag je op het lijstje zetten.
0: Ja, mij ook.
11: Heel goed. Ja. Goed, het is het hoogtepunt van het jaar als je op school zit. En toen dacht ik, wat was jouw favoriete uitje als kind?
0: Jij?
11: Wij gingen vroeger wel eens naar de Spelerij in Dieren vanuit Deventer. Dat is zo'n leuke plek. Een beetje een ouderwetse speeltuin. En een ander deel was een soort van gigantisch technieklokaal. Waar je een beetje je gang mocht gaan met hamers en lassen. Dus je had speel buiten en binnen een beetje rommelen met gereedschap.
0: Nou, een veenmuseum vond ik ook wel leuk.
11: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ben ik vroeger wel eens geweest met schoolreisje.
11: Ja, Dondertman of de Vlierenfluiter.
0: Ja, de Vlierenfluiter.
11: Ook leuke plekken. Ja. Dit soort plekken wil ik graag van je horen. Over een uurtje, dan maken we de balans op van de leukste uitjes voor jou als kind.
0: Oké, steeds meer mensen zeggen tegenwoordig liever nee tegen een afspraak dan tegen een goede nachtrust. Sterker nog, veel mensen willen na 9 uur 's avonds helemaal nergens meer naartoe.
11: Ah.
0: Zo hoor je zometeen waarom sommige mensen zelfs beweren dat ze door buitenaardse wezens zijn ontvoerd om onder een afspraak uit te komen. Dat dus straks hier op Radio Oost. En Goud of Fout, Painted Black van de Rolling Stones.

Suzanne en Freek hoorde je op Radio Oost. En halverwege, het is 11:30. Dat heb ik. Steeds meer mensen zeggen tegenwoordig liever nee tegen een afspraak dan tegen een goede nachtrust. Sterker nog, veel mensen willen na 9:00 s'avonds helemaal nergens meer naartoe. Een opvallend onderzoek, veel volwassenen plannen hun sociale leven tegenwoordig rondom een slaap. 64% heeft het liefst een weekend zonder plannen. Gemiddeld worden er 4 sociale afspraken per maand afgezegd. En bijna de helft voelt zich daar totaal niet schuldig over. Voor veel mensen geldt alles na 9:00 of voor 7:30 ochtends. Bedankt, maar nee, bedankt. Sterker nog, sommigen verzinnen de gekste smoesjes om thuis te kunnen blijven. Van ik ben gearresteerd tot ik ben ontvoerd door buitenaardse wezens. Nou, even naar het opiniepanel, want dat vind jij eigenlijk wel leuk. Een afspraak na 9:00, wat zeg jij? Is het voor jou A, prima, gezellig, B, alleen voor goede vrienden, C, liever niet, mijn bed wint, of D, na 9:00, dan ben ik onbereikbaar? Zeg het even in de radio-step, in het kader van het opiniepanel vandaag. Dus een afspraak na 9:00, wat zeg jij?

0: Standaard 1 in Nederland deze. De jaren 80, zometeen een uur lang. Het beste uit de jaren 80 in jouw 80's lunch. Gloria Estefan en Can't Stay Away.
1: Het Opinie Panel. Wat vinden we ervan?
0: Een afspraak naar 9 uur. Nou, Wendy die zegt, nou, ik ben heel erg op mezelf. Ik ben het liefst alleen. Of met mijn man na 9 uur. Heerlijk. Samen en geen visite. Liefst sla ik mijn verjaardag ook over. Aldus Wendy uit het mooie Staphorst. Marianne, een afspraak na 9 uur. Hangt er vanaf wat het is. Voor een beetje gezelligheid vind ik het geen probleem. Ook Nicole, ja, gezellig dus. A, afspraak na 9. Even kijken wat er nog meer binnenkomt. Henk uit Friesveen, die kiest voor C, liever niet. Mijn bed wint. Anita uit Zwolle, die kiest voor alleen voor goede vrienden. B, D, Gerrit uit Enter kiest daarvoor. Na 9, dan ben ik onbereikbaar. En Jan, als het gezellig is, kijk ik niet op de klok. En Willem, om 9 uur zit ik alleen in mijn pyjama. Dat is een punt waarop je niet meer terug kunt. Ja, dat is zo. Nou, tot zover het mini-opinie-onderzoek. Bescherm jij je slaap tegenwoordig meer dan vroeger? Kortom, een afspraak na 9 uur. Zie je dat zitten? Ja of nee?
2: Goud of fout?
0: Vandaag in 1990 stond deze bovenste beste in de Nederlandse top 40. Ik heb het over de Rolling Stones. Het was het titelstuk uit Tour of Duty. Maar is het een gouden liedje of een vuil liedje? Laat het me even weten via de app.

0: Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. BBB'er Liesbeth Grijze stopt als gedeputeerde van onze provincie.

0: Ze gaat werken bij een leerwerkbedrijf in Deventer. Volgend jaar zijn er provinciale verkiezingen. Voor die tijd komt er dus nog een opvolger. En Museum Moor breidt uit met een derde locatie. Ze gaan er eentje openen op landgoed Twiekel. Ze hebben ook al een plek in Ruurlo en Gorssel. Meer nieuws in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Night shopping en designen outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Michel zegt Rolling Stones, goud. En trouwens, wat een goede serie was dat. Zeker was dat een goede serie. Willem Hofstede uit Weijen, zeker goud. Anja vindt het goud. Nou, 95% vindt Paint It Black een gouden liedje. Vandaag stond hij dus op 1 in 1990 in de Nederlandse top 40. Goedemiddag, de ethisch lunch hier op Radio Oost. En zometeen de ethisch dobbelsteen. Heb jij een liedje uit de jaren 80 wat je graag wil horen op Radio Oost? Laat het me weten.
1: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Nena uit de jaren 80. Ik krijg een vraag binnen van Dini. Hoi Bert, ik ben eigenlijk wel benieuwd of je de karakiet inmiddels al eens gehoord of gezien hebt. Ze zitten nu volop in het riet te karakieten. Fijne uitzending, groetjes Dini. Nee, nog niet. Ja, misschien dat ik toch maar eens een keer langs de regen moet gaan lopen binnenkort. Dankjewel voor jouw appje, Dini. Dit is jouw Edi's lunch. We zitten midden in...
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Edi's Dobbelsteen. Ik heb inmiddels al vier liedjes binnengekregen. Onder andere op 1 Frank Boeien met Kronenburg Park. Op 2 de Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. Op 3 Doe Maar, 32 jaar. En op 4 Roy Orbison met You Got It. Ik heb nog een tweetal plekjes over. Wat wil jij graag horen uit de jaren 80? Laat het me weten. En zometeen gaat hij voorbij komen. De Edi's Dobbelsteen. En draai misschien wel jouw liedje hier op radio's.

0: laatste.
1: Gelukkig hebben we dit nog.
2: Roepie.
3: Een applaus voor het spelletje Wie van de Drie.
4: Kinderen.
3: Maandag tot en met zaterdag.
5: De avond.
6: Bert neemt je mee terug.
7: Dat weet je nog niet, moet ik zeggen.
6: Naar de jaren 80.
8: Radio Oost viert de zomer met jou.

0: Harry Slinger en zijn mannen, drukwerk en schijn de lichtje op mij.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De ethisch Dobbelsteen. Ik heb 6 liedjes, mede dankzij jou. Op 1 Frank Boeien, Jolanda Tors komt ermee. Met Kronenburg Park. Op 2 Marianne, Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. Bas komt met Doe Maar, 32 jaar. 4 Roy Orbison, You Got It, Wim. Jeroen Fransen, Splitsing Wind en Zeil op 5. En Wim uit het mooie Lochem. The Simple Minds and Don't You Forget About Me. Nou, daar gaat hij, de Dobbelsteen. Het is nummertje 6 geworden. The Simple Minds met Don't You Forget About Me. Even dat liedje natuurlijk even opzoeken. Don't You Forget About Me van The Simple Minds. Het is dus het liedje wat uit de Dobbelsteen komt rollen. En die heb ik nu gevonden. Morgen weer een rondje. De ethisch Dobbelsteen. Het is 5:30. The Simple Minds nu. And don't you forget about me. En dankjewel voor het doorgeven met Morsi.

0: Ja, we hebben vandaag de hele dag al wat problemen met de commercials. Dus wat dat betreft, denk ik, nou, die zal er wel in vliegen. Maar dat gaat dus wederom niet lukken. De Simple Minds hoorde je met Don't You Forget About Me. Maar misschien heb jij nog iets om te kunnen vertellen wat er zo meteen in het nieuws zit.
1: Zeker. Je kan bij heel veel huizen in onze provincie strakjes geld verdienen door je zonnepanelen even uit te zetten. We gaan het ook hebben over de voedselbank. En we gaan ook nog even naar een opvallende evacuatie in Kampen.
0: Een opvallende evacuatie?
1: Ja.
0: En zo meteen natuurlijk ook het theekrantje.
1: Ja.
0: En uit een nieuw onderzoek is gebleken dat voor vrouwen de gevaarlijkste afleiding tijdens autorijden kinderen in de auto zijn. Maar weet je wat er op plek 2 komt?
1: Dat moet de telefoon zijn, toch?
0: Dat is niet goed.
1: Oh.
0: Nee. Dus uit een nieuw onderzoek is gebleken dat voor vrouwen de gevaarlijkste afleiding tijdens het autorijden kinderen in de auto zijn. Maar wat komt op de tweede plaats? Nou, je mag het ook even doorgeven via de radio-step. Ik zal zo meteen ook even het antwoord aan je doorgeven. En zo meteen muziek voor je van de Gibson Brothers en Whitney Houston. En hoe zou het zijn met het oog van Cor?
1: Oh, belangrijk nieuws.
0: Zometeen op Radio Oost.
1: Zal ik anders gewoon het nieuws doen?
0: Ja, we gaan gewoon.
1: Ja, toch? Ga gewoon door. Ja.
0: Het is 1:30 op radio's, het regionale nieuws.
1: Ja, goedemiddag. Zo'n 3400 huizen in onze provincie kunnen geld verdienen door hun zonnepanelen minder stroom te laten opwekken. Netbeheerder Enexis start een proef met een apparaatje. Op zonnige dagen kan het stroomnet namelijk overbelast raken. Met die app kunnen deelnemers zien wanneer hun zonnepanelen kunnen worden gedimd. Voor elke niet opgewekte kilowattuur krijgen ze ongeveer 25 cent vergoeding. Kan oplopen tot een paar euro per dag. Die proef is bedoeld om piekdrukte op het stroomnet te verminderen, vooral rond het middaguur. Alleen huishoudens die een brief van Enexis krijgen de komende dagen kunnen eraan meedoen. Kinderen van de Rehoboth Basisschool aan de populaire straat in Kampen moesten vanochtend even de klas uit, omdat er ineens in de school een gaslucht hing. Terwijl de leerlingen op het schoolplein werden opgevangen, heeft de brandweer een check gedaan in het gebouw. Netbeheerder Enexis heeft de gasleidingen gecontroleerd en daarna konden de lessen gewoon weer doorgaan. Het aantal mensen dat bij de voedselbank komt is vorig jaar gestegen. De afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de hulp, maar nu dus meer. En die stijging is mogelijk ook te danken aan de voedselbanken zelf. De organisatie ging vorig jaar hard op zoek naar mensen die tot nu toe onder de radar bleven, maar die wel in aanmerking komen voor hulp. En BBB-leider Caroline van der Plas is voorlopig niet aanwezig in de Tweede Kamer. Haar moeder kreeg afgelopen vrijdag een zware hersenbloeding. En de vooruitzichten zijn volgens Caroline van der Plas niet goed. Ze zegt dat ze nu al haar tijd en aandacht aan haar moeder wil besteden. Samen met haar broer waakt ze dag en nacht aan haar bed. Haar moeder is ook een bekende. In de jaren 90 was ze wethouder voor het CDA in Deventer. Ja, treurig nieuws voor
0: haar. En vader ook, maar die is helaas niet meer in het leven.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dat was Wil.
1: Ja, nou, sterkte vanaf deze kant dan wat dat betreft. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan gaan we praten over het weer. Even kijken of onze weerman er is. Gert?
2: Hey, Bets. Ik ben er.
0: Jij bent er, gelukkig.
2: Ik ben er, ja.
0: Wat wordt het weer vandaag?
2: Ja, momenteel, als je kijkt naar de actualiteit, eigenlijk deze ochtend al, was het een mix van wolken en zonwolken. Die hadden wel de overhand. Maar sinds vlak voor het middaguur kwamen buien het zuidwesten van de provincie binnen. Die zijn wat geactiveerd. En ik kreeg net een melding van onweer uit Hasselt, 3,8 mm. Ik heb zelf hier ook onweer gehoord. Zwolle ook onweer. En daar in Zwolle-Zuid zelfs 12 mm aan regen. En die buien trekken nu naar het noordoosten toe. Dus de rest van de middag is het half tot zwaar bewolkt. Er vallen enkele buien, plaatselijk met onweer. Eerste buienlijntje van nu, dan wordt het waarschijnlijk een tijdje droog. En na middag weer nieuwe buien met onweer, met soms hagel erbij. Misschien ook wel een paar windvlagen. En de temperatuur, ja, dat varieert natuurlijk. Buiten die buien is het tussen de 20 en 22. In de buien zakt die temperatuur terug. Vanavond trekken die buien vervolgens naar het noordoosten weg. Vannacht op de meeste plaatsen droog, dan een graad of 13. En dan morgen overdag opnieuw een mix van zon en wolken. Dat wisselt elkaar af. Ik denk dat de wolken net wat de overhand hebben, maar de zon is ook wel regelmatig te zien. Temperatuur een graad of 20 en nog steeds een paar buien die kunnen vallen, maar waarschijnlijk niet onweersbuien. Het zullen voornamelijk een paar regenbuien zijn.
0: Oké, en hoe gaan we dan verder qua weer?
2: Donderdag min of meer hetzelfde. Een beetje herhaling van vandaag. Wel wat frisser. Hè? Vandaag dus die 21, 22 graden. Donderdag gemiddeld 19 graden. Dat komt omdat die bovenlucht kouder wordt in de loop van de donderdag. En dat betekent opnieuw wolken. Af en toe zon en een aantal buien. Dan neemt die onweerskans weer toe. Er kan ook wel hagel bij zitten. Zie je ook op de vrijdag. Vrijdag regelmatig een paar buien. 18 tot 19 graden. Een weekend, zaterdag en zondag. Dan begint het in ieder geval weer wat warmer te worden. Ik denk zo'n 20, 21 graden. De kans op zo'n bui blijven staan. Ook af en toe zon, dan heb je dat doorsnee Nederlandse zomer weer te pakken. Maar de komende dagen even een dipje in de temperatuur.
0: Oké. En het weekend?
2: Ja, het weekend dus. Die zaterdag en zondag is het dus wisselend bewolkt. Met af en toe zon en ook een aanhoudende buienkans. Een plaatselijke bui met regen om in. Maar die temperatuur gaat dus omhoog. 20, 21 graden. En dat zie je begin volgende week ook. Maar dan ben je alweer bijna een week verder. Dus we zitten in een wisselvallige fase met op termijn toch weer wat hogere temperaturen.
0: Oké, dankjewel Gert. En we spreken elkaar vanmiddag nog bij Nico Hansja en weekend natuurlijk.
2: Ja, gaan we doen.
0: Nou, nu ga ik eens even proberen boodschappen te doen.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Summer sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
13: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
0: Radio's, back to the 80s, jouw 80s lunch. Uit een nieuw onderzoek is gebleken dat voor vrouwen de gevaarlijkste afleiding tijdens het autorijden kinderen in de auto zijn. Wat komt op de tweede plaats? Nou, Gert Kuiper, afleiding van de vrouw achter het stuur als de man ernaast zit. Dat is niet goed. Wendy Tiemens, mannen kijken.
14: Ja, lekker loeren in de file.
0: Ook niet goed. Weet je wat het antwoord is?
14: Nou.
0: Make-up opdoen.
14: Ah, ja, echt?
0: Make-uppen.
14: Nou ja, zeg. Wie doet dat nou?
0: Ja.

0: gastheer Willem Ruis.
1: Van Renje.
2: Uw mensenvanger en rattenvriend is Jan Lentverink.
3: Elke dag, 1 uur, jaren.

0: De Gibson Brothers, Kesera, Mivia.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Het theekrantje.
1: Man. Oh, maar wat erg.
2: Het theekrantje.
3: Ja, wat erg dat er steeds minder geld is voor schoolreisjes of schoolkamp. Op veel plekken gaat dat best wel lastig, blijkt uit onderzoek van nu.nl. Ik moest eraan terugdenken, want juist zo'n schoolkamp of zo'n uitje met z'n allen, dat is misschien wel het leukste wat je kunt doen met je klas.
0: Schoolkamp, Ameland ben ik geweest.
3: Zo, leuk hoor.
0: Ja, daar kwam ik ooit Harry Vermeer in levende lijven tegen.
3: Zo, dat maakt indruk.
0: Ja. Toen wel, nu niet.
3: Nee, dat kan ik me voorstellen. We hebben het over dit soort...
0: Het is een beetje de weg kwijt.
3: Ja, precies. We hebben het over uitjes van jou van vroeger, waar je goede herinneringen aan hebt. Er komt heel veel binnen en ook heel veel Overijssels. Bijvoorbeeld Dondertman. Dat vind ik ook een leuke plek. De speelboerderij in Holte.
0: Ja, ging veel naartoe met mijn kinderen ook.
3: Nog steeds leuk.
0: Ja, zeker hartstikke leuk. Ja. We gingen met schooluitje naar Bakkeleien. Weet niet waar dat is of was. Daar staan we nog steeds bij.
3: De Waarbeek, een van de oudste pretparken.
0: Ja, we hebben de familiedag, de laatste familiedag hebben we daar georganiseerd.
3: Het zou wel weer eens leuk zijn.
0: Ja, het zou inderdaad heel erg leuk zijn. Jan Slagharen voor het eerst in de Looping Star. Ik dacht dat ik nooit meer uit het karretje zou komen.
3: Ik ben daar met mijn oma in geweest.
0: Ja?
3: Ja, dat was een van haar grote wensen toen ze 88 werd.
0: Oh, dat is mooi.
3: Ik wil graag een keer over de kop.
0: Ja.
3: Zeg, nou, dan gaan we dat doen in Slagharen.
0: Ja, leuk.
3: Ja, was heel leuk.
0: Een stoere oma.
3: Ja, dat was een taaie, zeker. Ja. Hellendoorn, het attractiepark, komt ook binnen. Vind ik best een groot schoolreisje.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dat is niet lullig.
0: Binnenkort gaan we daar kaarten voor weggeven voor Hellendoorn. Het Dolfinarium.
3: Zo.
0: Anita.
3: Leuk hoor.
0: Mee, ja.
3: Ja. Een ritje met de stoomtrein bij Museum Buurspoorweg.
0: De Apenhul.
3: Ja.
0: Ria komt erbij uit Hardenberg.
3: Daar ben ik één keer geweest als kind.
0: Ja.
3: Ik vond dat zo eng.
0: Vond je het eng?
3: Ja, dat was niet wat voor mij.
0: Omdat die apen overal aan zaten natuurlijk.
3: Ja, dat was niet best.
0: Ja, apen. Ik moet er denken aan mijn vakantie op, in Maleisië.
3: Ja, de apenhul in het echt.
0: Ja, nou echt, alle kleding was ik kwijt. Ik denk, waar is mijn kleding?
3: De Vlierenfluiter komt ook vaak binnen. Dat is ook echt een leuke plek tot op de dag van vandaag.
0: Ja, nou, ik ben er doorheen.
3: Ik ben er ook doorheen.
0: Nou, zometeen Cor en Marjolein. Maar eerst even deze van Bette Midler en De Rose op Radio Oost.

0: voorbij komen.
1: Ik ga volgende week dinsdag weer even voor controle naar de Venter.
0: Ah, oké. Okay.
1: De Venter.
0: Nou, de Venter. Deventer. Ja. Voor
1: nee, dan zeggen ze van tegen mij van de Deventer. Deventer, ja.
0: Deventer.
1: Deventer, ja.
0: Deventer.
1: Ja.
0: Marjolein, goedemiddag ook, hè, Marjolein. Even naar de jarige.
2: Ja, dat is als eerste Ruben van der Meer, van de Lama's.
0: Ah, Ruben van der Meer, vandaag jarig.
2: Ja, dan is zanger Hans de Boy.
0: Hans de Boy hebben we gedraaid vandaag, met Thuis Ben, vandaag jarig.
2: 68 jaar, ja.
0: 68 al.
2: Ja, dan oud-autocoureur Jan Lammers.
0: Jan Lammers, vandaag jarig.
2: 70 jaar.
0: Ja. Ziet er nog heel jong uit, vind ik altijd, Jan Lammers.
2: Ja, zeker. Dan oud-voetbaltrainer Karl-Heinz Veldkamp.
0: Oh, Karl-Heinz Veldkamp. Ja, Stuttgart, denk ik. Stuttgart.
1: Ja.
2: En de wereldkampioen zwemmen John Weissmuller alias Tarzan.
0: Oké. Nou.
2: Dat was hem.
0: Nou, ik wens jullie veel plezier vandaag, hè. Onweer het op dit moment op Duivendal. Het onweert, hè? Daar.
2: Ja, het onweert, ja.
0: Ja, ik doe Wieke de groet en ik spreek jullie morgen. Dag Marjolein, dag Cor. Tot morgen, 9 uur ben ik er weer.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
9: Wat moet korter?
8: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
9: Nee, korter.
8: Bij RTT heb ze volle holt.
9: Korter.
8: Een bult holt bij RTT.
9: Korter.
8: RTT holt.
9: Korter.
8: Holt.

0: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De burgemeester van Twente, Rand, trekt een grens na het AZC-protest in Vriezeveen gisteravond. Het liep daar compleet uit de hand. De ME moest zelfs komen opdagen. De burgemeester sluit nu eerder ingrijpen bij een volgend protest niet uit. En je kunt in onze provincie wellicht geld gaan verdienen door je zonnepanelen even uit te zitten. Hoe dat zit, dat vind je in onze app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd.

0: Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
4: Radio Oost.

0: En eenmaal gestart stoppen ze ook niet meer, hè?
1: Paula Keizer.
0: En gelukkig maar toch, je hoorde de Rolling Stones met Start Me Up en ze zijn nog steeds up and running. En hoe? Er komt gewoon een nieuw album aan volgende maand. Ze hebben een biografie uitgebracht en het lijkt erop dat ze gewoon weer gaan toeren. Nou, bizar. Het is een paar minuten over 1, 7 minuten over 1 om precies te zijn. Hele goede middag. Fijn dat je lekker Radio Oost hebt opgezet. Zometeen gaan we luisteren naar muziek waarbij het eigenlijk tijd wordt om je stalen ros op te stappen. Maar vergeet niet om ook betonpalties te ontwijken, want... Ja, zo is het. Nou, dan weet je ook wel wie je zometeen gaat horen, toch?

0: Maar voordat het tijd is voor Skik, gaan we eerst genieten van Alex Warren met Fever Dream en The Sweet met Papa Joe.
1: Paula Keizer van 1 ter 4.

0: Skik hoorde je met Op Fietsen. Ja, onlangs heeft Daniel Loos een nieuw album uitgebracht. Jager heet het. En tegelijkertijd met dat hij dat album uitbracht, bracht hij ook een ander album uit. Namelijk Verzamelaar. Ja, ik heb daar toch wel even om gegniffeld. Hoewel, ik moet het eerlijk toegeven, het even duurde voordat ik dat doorhad. Want Jager, Verzamelaar, snap je? Ja, dat is gewoon heel slim om dan ook een best-of-album uit te brengen wat die naam mag dragen. Ja, en daar staan prachtige nummers op, onder meer ook deze. Maar Betonpaltjes, die je dan net even hoorde van Skik, die niet. Hier kom ik weg staat erop, Ik haal mijn hond op staat erop. Ook een van mijn favorieten. En wat ik misschien toch wel echt het allermooiste liedje vind van Loos, ja, dat is Als de liefde maar blijft winnen. Zeg je dat zo wat? Nou, ik laat het je even horen, want het is eigenlijk te mooi om daar niet even naar te luisteren.
1: En als de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed.
0: Zo'n mooi, hoopvol nummer met dat fijne pianospel ook. En nou, het is, als je het mij vraagt, gewoon poëzie wat hij daarvan heeft gemaakt. Ik ben niet de enige die er zo over denkt. Stephanie Struik heeft het gecoverd. Frank Boeien heeft het ooit eens gedaan. En ook Paul de Leeuw maakte er zijn eigen versie van.
2: En als liefde maar blijft winnen,

Ook een hele mooie versie, maar kan wat mij betreft niet tippen aan het origineel. Dat dus op dat nieuwe verzamelalbum van Daniel Loos staat, dat heel toepasselijk Verzamelaar heet. Ik moet al bekennen, hij staat bij mij thuis al in de vinylkast met handtekening. Ik zal hem binnenkort wel eens even meenemen. Voor vandaag heb ik trouwens ander vinyl bij me, maar dat straks. Eerst muziek van Ed Sheeran, Perfect. I found

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Een minuutje over 2:30 en tijd voor het nieuws. Wieke Essendal, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Bij de uit de hand gelopen demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen zijn gisteravond 2 mensen opgepakt. Nadat de demonstranten werd medegedeeld dat ze moesten vertrekken, gooiden demonstranten stenen en vuurwerk naar de politie. De 2 aangehouden personen zijn een minderjarige uit Vroomshoop voor het bezit van verboden vuurwerk. En ook een minderjarige uit Almelo voor geweldpleging en het beledigen van een ambtenaar in functie. Beiden zitten nu niet meer vast. De politie sluit in elk geval meer aanhoudingen voorlopig niet uit. Basisscholen hebben steeds meer moeite om geld te vinden voor het organiseren voor schoolreisjes of een kamp. Vooral op scholen waar veel gezinnen het financieel lastig hebben, betalen ouders minder vaak mee. Daarom doet het Jeugdeducatiefonds steeds vaker een financiële bijdrage, blijkt het onderzoek van nu.nl. Dit schooljaar kreeg het fonds al zo'n 50% meer aanvragen dan vorig jaar. Volgens het fonds zijn schoolreisjes juist heel erg belangrijk, juist voor kinderen die weinig van hun omgeving zien. Een vrachtwagen met paarden is in Enter in brand gevlogen door een technisch probleem. De bestuurder kon de vrachtwagen stilzetten en haalde snel de paarden uit de trailer. Dat is goed afgelopen. De brandweer heeft samen met de monteur de brand geblust. De kapotte vrachtwagen is weggesleept. De paarden zijn overgeladen in een andere trailer en meegenomen naar een veilige plek. En Museum Moor bereidt uit naar Twente. In september volgend jaar opent het museum een 3de locatie op landgoed Twickel in Delden. Het museum zit nu al in Gorssel en bij kasteel Ruurlo. Volgens Museum Moor houden alle 3 de locaties hun eigen karakter. De nieuwe vestiging komt in het pand waar eerder Museum No Hero was gevestigd. Met de uitbreiding wil Moor zijn positie als belangrijke kunstplek in Oost-Nederland verder gaan versterken. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
8: Dankjewel. vrij bewolkte dag is het vandaag. Af en toe wat opklaringen, maar toch ook vooral regen. Daarna is het dan weer wat droger, ook weer wat klammer. Het is dan rond de 23 of 24 graden. Ook later vanmiddag kunnen we nog rekenen op regen en onweer. En misschien ook wat hagel en windstoten. Maar laten we hopen dat we ook de zon nog een beetje gaan zien vandaag. Op de weg valt het mee momenteel. Alleen op de A1 zien we de gebruikelijke korte file. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Daar staat namelijk zo'n 2 kilometer file.

0: En dan die strijkers op het einde. Prachtig, hè? Roxette hoorde je met Listen to Your Heart op Radio Oost.
1: Paula's platenkast.
0: Ik ben even weer in mijn platenkast gedoken en ik heb weer een pareltje meegenomen. Toch wel een van mijn favorieten. Over de strijkers gesproken die je net hoorde in Roxette. Nou, dat had maar zo ook deze man kunnen zijn. Want toen hij als kind voor het eerste instrument oppakte, was dat dus ook de viool. Later besloot hij om gelukkig ook gitaar te gaan spelen. Want dat befaamde Santana-sausje, daar smul ik van. Ja, ik heb het over Carlos Santana. En in 1977 besloot hij ook om zo'nzelfde Santana-sausje te gieten over dit nummer. Please don't bother trying to find her. She's not there. Origineel is natuurlijk van de Zombies uit de jaren 60. Maar in de jaren 70 kwam Santana dus met zijn versie van She's Not There.

0: Paula's Platenkast. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar.
2: Nou, als dat geen mooie zomer belooft te worden. Het is een paar minuten voor twee. Zometeen gaan we eens even kijken wat er... dat klinkt als een heel ingewikkeld verhaal. Ik wou zeggen op de Amerikaanse tv gaat komen. Maar daar heb je natuurlijk geen reet aan. Het gaat erom dat die persoon hier uit de buurt komt. Dat naar tweeën.

0: Start de motoren. Zondag 14 juni kun je op TV Oost genieten van Henk Wijngaard.
1: Kijk uit, hier ben ik.
0: De koning van de truckersmuziek viert zijn 80ste verjaardag. Met een groots concert vol onvervalste meezingers.
2: Ik voel me rijk als een koning.
0: Gezelligheid van de bovenste plank. Zondag 14 juni. 80 jaar Henk Wijngaard. Op TV Oost.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heet en heb ze alle soorten hold.
12: Wat moet korter?
11: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
12: Nee, korter.
11: Bij RTT heb ze volle hold.
12: Korter.
11: Een bult hold bij RTT.
12: Korter.
11: RTT hold.
12: Korter.
11: Hold.
13: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
14: PME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
16: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij de compleet uit de hand gelopen demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Friezenveen zijn gisteravond 2 minderjarigen opgepakt. 1 uit Vroomshoop en 1 uit Almelo. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. En problemen op het spoor, door een sein- en wisselstoring, geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer. Dat gaat nog zeker een uur lang duren. Meer nieuws in de app.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen

0: de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Late night shopping in designer outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
7: Radio Oost.

Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way. Ja, het leverde een prachtig album op, al dat gezeik in de band. Maar ja, ook onder meer dit nummer, dus Go Your Own Way. Zometeen een dame uit de buurt van Deventer die vanaf vanavond op de Amerikaanse televisie te zien gaat zijn. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen.

0: New Radicals, You Get What You Give, hoorde je op Radio Oost. Ja, en ik riep het net al, vanaf vanavond is er iemand te zien uit onze eigen regio, op de Amerikaanse televisie. Nou, hoe precies dat dan is, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, want ik ben nooit zo goed in die tijden uitrekenen en zo. Maar het ding is, je kan het natuurlijk ook allemaal online terugkijken. Het gaat over niemand minder dan Brooklyn. Ze komt uit de buurt van Deventer en doet dus mee aan America's Got Talent. Ja, vanaf vandaag dus daar in elk geval te zien. En vanaf morgen kun je dat dan dus ook hier terugkijken. Vorige week sprak ik haar en toen stelde ik haar de volgende vraag. Dit begon allemaal met jouw social media, want daar ga jij als een trein, toch?
1: Ja, dat is wel snel gegaan inderdaad. Ik denk dat ik nu 2 jaar geleden ben begonnen met zangfilmpjes plaatsen. En dat is wel snel gegaan.
0: Ja, want ik heb natuurlijk ook even jouw social media gecheckt. En onder meer op jouw TikTok kwam ik dit filmpje tegen.
2: We are

0: prachtige cover van Amy Winehouse, Back to Black. 11 miljoen views gewoon.
1: Ja, dankjewel.
0: Bizar.
1: Ja, dat vond ik ook wel bizar. Dat was het filmpje wat het meest bekeken was, inderdaad.
0: Ja, de mensen van America's Got Talent, die kwamen jou dus tegen op social media. En die hebben jou notabene gevraagd. Je hebt je niet eens zelf ingeschreven, maar die hebben je gevraagd van... joh, wil je meedoen? Hoe bizar, hoe ging dit?
1: Ja, eigenlijk ging dit al wel een paar keer. In het begin wist ik niet zo goed of ik dit moest doen. Of dit nou wel echt iets voor mij was. Vanwege mijn angsten en ja, ben ik hier klaar voor. Want het is natuurlijk wel een heel groot platform.
0: Nou.
1: Dus dat punt is natuurlijk wel een beetje... Ja, als je al dealt met anxiety en zo... dan is dat wel een beetje spannend. Maar ik dacht, ja, waarom niet? En hier, ik probeer gewoon elke dag iets te doen wat ik spannend vind. En daardoor in te zetten. Dus ik dacht, waarom laat ik me gewoon proberen?
0: Nou, maar je bent ook wel direct voor het hoogst haalbare gegaan, toch? Ik bedoel, als je nu nog iets weer gaat doen, dan niks is toch meer nog spannend nu je dit achter de rug hebt.
1: Ja, daarom helpt dit mij ook wel heel erg. Dat, dat is inderdaad wel ook belangrijk als groei voor jezelf als persoon.
0: Ja, want ik heb ook even gekeken wie er dan in de jury zit. Nou, Mel B van de Spice Girls. De Simon Cowell, die zo'n beetje in elke talentenshow jury zit, die was er ook. Hoe is dat om hen te ontmoeten?
1: Ja, echt bizar. Dat is, ja, je kijkt altijd naar die mensen op je schermpje op tv of op je laptop of wat dan ook. En dan staan ze opeens recht voor je en heb je een gesprek met hen. Dat is wel een beetje gek of zo. Maar ik weet niet, ik heb die hele ervaring ook een beetje beleefd als een soort grote waas. Om jezelf een beetje te beschermen. Omdat het zo bizar is om daar eigenlijk te staan. Je kan het eigenlijk niet echt goed bevatten ook.
0: Nee, ik kan me dat echt wel voorstellen dat dat dus heel apart is... dat je dat allemaal hebt mogen meemaken. Ik heb geen idee overigens hoe ver ze is gekomen. Dat mag ze natuurlijk ook nog niet vertellen. Maar we kunnen vanaf vandaag dus haar avontuur gaan volgen... van Brooklyn uit de buurt van Deventer komt ze. Ze doet dus mee aan America's Got Talent. Poos geleden bracht ze ook al haar eerste echte eigen single uit. En dat is deze. Hoe?

Uit de buurt van Deventer komt ze, Brooklyn hoor je. Dit is haar single die ze een poos geleden uitbracht, Empty. Nou, eerlijk, ik snap ook wel hoor dat ze daar bij America's Got Talent dachten, die moeten we er maar eens even bij betrekken. Dat hebben ze gedaan, ze is naar Amerika geweest, heeft daar dus aan meegedaan en vanaf vandaag is haar avontuur te volgen.

Jan Smit, Leef nu het kan, maakt het een paar minuten voor 14:30. Straks na de klok van 14:30 hoor jij hoe je kans maakt voor op kaarten voor Slagharen. Lekker met z'n vieren naar het pretpark toe. Dat is wel fijn. Moet het wel iets beter worden dan het weer van nu. Het is wat klammig, hè? Wat regenachtig ook. Althans, dat hangt nog in de lucht. Hoe het precies zit met het weer en ook het nieuws, hoor je zo.

0: Daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
9: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Ja, een dagje vliegenfluiter.
9: Kaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
10: Ja, een

0: werken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: 2:30. Het is tijd voor het nieuws. Krijgen we van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij de uit de hand gelopen demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Friezeveen zijn gisteravond 2 minderjarigen opgepakt. Nadat demonstranten werd medegedeeld dat ze moesten vertrekken, gooiden ze stenen en vuurwerk naar de politie. De politie van de gemeente Twenterand, de burgemeester van de gemeente Twenterand, weet meer over die aanhoudingen.
3: Onder andere iemand die toch met een behoorlijk wat vuurwerk nog eventjes deze kant op kwam om dat hier af te steken. Nog een andere arrestatie wat ik begrepen heb, ook vanuit de politie. En of er nog meer gaat gebeuren, dat is iets wat nu nog even koffiedik kijken is, maar dat horen we binnenkort.
2: Ja, de politie sluit meer aanhoudingen inderdaad niet uit. Er zijn nog steeds problemen op het spoor. Een grote sein- en wisselstoring. Daarom geen treinen tussen Deventer en het Westen. De problemen zitten rond Apeldoorn. Je gaat er in elk geval tot 3 uur vanmiddag last van hebben. Mogelijk duurt het daarna ook nog wel eventjes voor de boel is opgestart. De FIFA heeft de rugnummers van het Nederlands elftal voor het WK voetbal bekendgemaakt. Wout Weghorst uit Borne gaat met nummer 9 spelen, zoals altijd. Zwollenaar Tijani Reinders, nummer 14, zoals altijd. Mats Wiever, ook uit Borne, krijgt nummer 12 toegewezen. Vroeger was het zo dat de beoogde basis gewoon nummer 1 tot en met 11 kreeg. Maar de laatste jaren spelen steeds meer spelers met vaste eigen nummers. En op meerdere plekken in onze provincie is zojuist de avondvierdaagse afgelast. Er komt slecht weer aan. Vanaf 4 uur geldt code geel ook voor onze provincie. Hou daar een beetje rekening mee, zegt ook onze eigen weerman Gert Voerman.
4: De rest van de middag is het half tot zwaar bewolkt. Er vallen enkele buien, plaatselijk met onweer. Eerste buienlijntje van nu, dan wordt het waarschijnlijk een tijdje droog. En de namiddag weer nieuwe buien met onweer, met soms hagel erbij. Misschien ook wel een paar windvlagen.
2: Ja, daarom durft de organisatie van onder andere de Vierdaagse in Hengelo het niet aan vanavond. Net als de avondvierdaagse in Zwolle. Dat is trouwens de grootste van Nederland met 9000 deelnemers. Vanavond wordt er dus niet gelopen op die plekken vanwege het slechte weer dat in aantocht is. Mogelijk gaat het morgen gewoon alsnog van start. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
1: Dankjewel, Wieke. Ja, dat weer belooft dus niet veel goeds voor vandaag. Momenteel, ja, hier is het nog niet aan het regenen. Het is zelfs nog wel een beetje zonnig tussen de wolken door. Maar die regen die hangt in de lucht. Het kan ook nog gaan onweren, mogelijk met nog wat hagel of windvlagen. Na die regen zakt de temperatuur ook wat terug. Daarvoor zit het nog rond de 22 graden. En vanavond zal het dan ook geleidelijk aan wat droger gaan worden. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens staat vanwege de politiecontrole nog 2 kilometer file. We'll be right back.

Splitsing hoorde je met wind en zeilen. Nou, en daarvoor hoorde je ook in het weerbericht dat we wel wat wind kunnen verwachten. Zeker als het straks eenmaal gaat regenen. Er gaat namelijk dan ook wel mogelijk wat onweer bij komen. Wat hagel en wat windvlagen. Geen weer dus, zou je kunnen zeggen, om naar een pretpark te gaan. Hoewel, ervaring leert dat het op dit soort dagen dan juist wel heel erg rustig is in pretparken. En je amper in de rij hoeft te staan. Dat is ook wel lekker, toch? In elk geval, wat je vandaag kan winnen hier op Radio Oost, zijn 4 tickets voor pretpark Slagharen. Ja, ik zou dan zelf een iets mooiere dag uitkiezen, denk ik, qua weerbeeld. Maar, nou ja, dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Hoe kun je die winnen? Je gaat 3 fragmenten horen van muziek. En dat heeft iets met elkaar te maken. Er zit een link in. Maar wat is die link? Denk aan de titel, de tekst die je hoort. Misschien zit het in de artiestennaam. Weet je wat die link is? Laat het dan weten via de Oost-app of bel even 074-245-6665.

Drie fragmenten hoorde je, maar welke link zit er tussen die drie fragmenten? Denk aan de titel, de tekst of misschien zit hem in de artiestennaam. Laat het weten via de app of bel even

0: Bruno Mars, I Just Might. En het zou maar zo kunnen dat Diane met de Slagharen-tickets ervan doorgaat. Diane, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Paula. Hallo.
0: Waar woon je als ik vragen mag?
1: Wat zeg je?
0: Waar woon je als ik vragen mag?
1: Schalkhaar.
0: Ah, in Schalkhaar, vlakbij Deventer natuurlijk.
1: Vlakbij Deventer, ja.
0: Is het dan ver rijden richting Slagharen?
1: Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik zeg net tegen mijn man van ik ben nog nooit in Slagharen geweest. Het is toch erg.
0: Ook niet in het dorp zelf?
1: Nee.
0: Nou, dan moet daar toch eens een keer verandering in komen.
1: Ja, nou, dat zou leuk zijn, toch?
0: Ben jij pretparkganger?
1: Nou, pretpark, ik vind de Efteling vind ik bijvoorbeeld wel heel erg leuk. Ja. En dierenparken vind ik ook wel erg leuk, moet ik zeggen, hoor.
0: Nou, dan ga je het hier vast ook heel leuk hebben. We gaan even naar de opdracht luisteren, Diane. Komt-ie.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
2: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De avondvierdaagse in Zwolle en ook Hengelo gaan vanavond niet door vanwege het slechte weer dat eraan komt. Over een uurtje gaat code geel in voor onze provincie. En voetballer Mats Wiever uit Borne staat morgen als rechtsback aan de aftrap van de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Algerije. Dat heeft de bondscoach net bevestigd. Meer nieuws, dat vind je op oost.nl.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane.

0: De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen... projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ter Wolde in Zwolle.
6: Radio Oost. Paula Keizer.

The Simple Minds, Sanctify Yourself, maakt het een paar minuten naar drieën. Zometeen hebben we het over muziek in de genen. En dat heeft dan weer alles te maken met de nieuwe aflevering van Wij zijn Neder-Saxen, die je vanavond gaat zien op TV Oost. Ja, en deze had je nog mij te goed. Het was een van de nummers die je hoorde net in de liedjeslink. En de prijs, die ging naar Diana.

0: Yeah. Talk to me, Damiano David, hoorde je samen met Tyla en Nile Rodgers. En de appel valt niet ver van de boom, dat zien we vanavond ook in Wij Zijn Neder-Saxen. Want in de hoofdrol schitteren bekende hardstyle-dj Radical Redemption, oftewel Joey van Inge. En zijn moeder, Marga Bult. Hele goede middag allebei.
1: Goedemiddag.
0: Hey, in koor ook nog eens.
1: Hey Joey, wat gezellig samen in de uitzending.
2: Ja, gezellig hè.
0: Ik heb het gevoel dat ik een beetje tussen een familiereunie in sta.
1: Nou, dat is niet helemaal zo, want we hebben elkaar vorige week nog wel gezien.
2: Oh.
1: En de reunie duurt meestal langer. En ik ga hem het weekend weer zien. Want hij zit een dag of drie op Intense, het grote festival, Intense Festival in Oosterwijk. En dat is bij mij om de hoek.
0: Ik kan het zeggen, dat is dicht bij jou. Dus dan kun je bij elkaar op visite. En ben je dan ook bij het festival, Marga, ga je kijken?
1: Ja, ik ben er tot nu toe elk jaar nog bij geweest volgens mij, Joey.
2: Ja, dat klopt. Als ik bij jou in de achtertuin ben, dan ben jij gezellig op bezoek. Zeker.
1: Ja, en sowieso ga ik een keer of 4, 5 echt naar grote dingen die Joey heeft gedaan. En met zijn orkest en zo. Ja, daar ben ik echt bij hoor. Ja.
0: En voelt het dan ook anders, Joey, als je weet dat je moeder in het publiek staat? Of maakt het eigenlijk niet uit? Want jij treedt natuurlijk voor gigantische menigtes op over de hele wereld.
2: Nou, wat fijn is dat ik dan vaak nog een vers gebraden kippetje meekrijg in de tas. Net zoals ik moet. De moeders komen met, ik heb nog een kip voor je meegenomen en broodjes. Ik zo, nou dank je mam. Maar dat doe ik even als ik klaar ben, als ik op het podium afkom. Nee, en ze staat eigenlijk altijd een soort van standaard aan vooraan. En het grappige is als ze ook fans van mij weten dat mijn moeder er is, dan dat ze ook een beetje plaats maken. Zodat ze vrij snel naar voren kan lopen en voor in de hekken staat eigenlijk. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben natuurlijk als klein kind altijd bij mijn moeder geweest. En dan nu dat die rollen op die manier ook zijn, zeg maar, erbij nog. Dat is ook is gewoon mooi.
0: Ja, grappig is dat het eigenlijk niks uitmaakt hoeveel ouder je nou wordt. Of je nou een volwassene bent of nog kind. Die moeder-kindband, die is er gewoon altijd, hè?
2: Ja, 100%.
0: Ja.
2: Voor mij in ieder geval wel zeker.
1: Absoluut. En ik moet echt zeggen, het is echt, ik heb al een lange carrière en ik heb geweldige dingen meegemaakt, maar elke keer als ik weer bij ben, en ook al is het hardstyle toch iets heel anders en verder bij mij vandaan eigenlijk, en ik zag het eerste optreden met zijn grote orkest bij het Fresh Festival in Enschede, en dan zie ik hoe hij dat doet, dan ben ik zo trots.
0: Ja.
1: Dan ben ik eigenlijk trotser op hem dan ik ooit op mezelf geweest ben. Dat is echt waar.
2: Ja. Dat is
1: heel apart. Ja.
0: Mooi is dat. Ja, ik kan me het bijna niet voorstellen, Marga, maar ik ga toch nog even een van jouw bekendste nummers laten horen. Je hebt natuurlijk in Babe gezeten. Hebben jullie ook onlangs nog een album mee uitgebracht? Of eigenlijk moet ik zeggen gewoon The Complete Collection. Want daar zit van alles bij. Ook nummers die eigenlijk nog nooit eerder zijn verschenen. Maar we kennen jou natuurlijk ook van deze. Vind ik altijd weer genieten als ik deze hoor. En ook goed om dan een nummer van Joey te laten horen natuurlijk. Want jij hebt in februari, dacht ik, samen met Fleming dit nummer uitgebracht. Als ik in

0: Dit is inderdaad heel anders. Jullie muziekstijlen staan echt, nou, misschien wel recht tegenover elkaar. Maar het kan dus blijkbaar wel gecombineerd. Want dit is normaal gesproken ook niet de muziek die Fleming maakt. Staat er dan misschien toch nog een keer een samenwerking op de rol? In zo'n soort vorm?
1: Ik zou altijd zeggen, zeg nooit nooit. En soms moet zich ook de juiste mogelijkheid, de juiste situatie zich voordoen, denk ik. Ja. Dat is met Fleming bijvoorbeeld ook. Dat je op een gegeven moment samen met orkest en dan een plaat op deze manier zeg maar iets kan doen. Ja, en met moeders, zeg nooit nooit.
0: Hoe zou jij het vinden, Marga?
2: Ja, dat is natuurlijk niks. Ik heb ooit met de jongens, want Joey zat hier voor in een orkest met mijn jongste zoon, Jim. En daar heb ik ook eens ooit mee opgetreden bij Twente Rock. En toen bij mijn eigen jubileum in 2010, toen ik 40 jaar in het vak zat. Ja, dat is, het blijft altijd iets unieks. En ik denk voor een moeder en de kinderen. Ja, het is prachtig, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus zeg nooit nooit. Wie weet wat er nog in het vat zit. Maar goed, ik word wel zo 70, hè.
0: Ja. Maar dat geeft toch niks?
1: Jong en vat is altijd.
0: Ja.
2: Zo jong, ik voel me zo jong. Ja, geweldig.
0: Ja, nou, dat is toch het belangrijkste. Ja, ja. Jij zei het ook al heel mooi, Marga, over het nieuwe nummer dus van Radical Redemption. Jij, Joey, samen met Fleming, Spiegel aan de Wand. Dat is echt een fantastisch nummer. Zo bombastisch. En dit is eigenlijk ook wat jij bedoelde met dat orkest, denk ik. Hè? Want hierin hoor je ook zo'n orkest helemaal terugkomen.
1: Nou, de dingen wat ik heel belangrijk vind als ik die muziek. Ik hou heel erg van filmmuziek van Hans Zimmer, John Williams, groots. En wat ik heel erg met The Orchestra of Eternity ook wil doen. En met die sound is eigenlijk ook het grootste en het mooie van muzikanten op stage, zeg maar. En ook die sound, die grootste sound, samenbrengen met eigenlijk de digitale wereld, zeg maar. Waar mensen toch altijd een bepaalde kijk op hebben. Maar dat je toch ook met zo'n nummer zoals samen met Fleming ook wel echt kan laten zien dat dat heel goed samen kan bestaan, ook iets heel muzikaals kan voorbrengen. En dat is toch iets wat ik van huis uit meegekregen heb, denk ik van weet je, het is altijd proberen en altijd kijken of de mogelijkheid erin zit. En dat heeft tot een hele mooie, hele speciale plaat ook gezorgd en geleid.
0: Ja, dat kun je wel stellen.
2: Dat kan ik misschien nog zeggen, ik was bij dat orkest, of bij die avond van Fleming, hè. Ik weet niet hoeveel duizenden mensen waren er, Joey. 12.000 of zo.
1: Ja,
2: en Joey was daar met Fleming de afsluiter met dit nummer. Nou, werkelijk.
0: Wow.
2: Maar echt kippenvel. Ja. Echt iedereen, al die 10.000 mensen, zongen gewoon dat liedje mee. En dat was zo mooi. En hoe het ontstaan is ook, en met de tekst van zijn overleden vader. Want dat is het, hè. Dat heeft hij in dat nummer verwerkt. Ja, dat blijft gewoon heel emotioneel.
0: Ja, ik had het al toen ik de clip keek. Maar helemaal als je dat live ziet. En je hebt er zelf ook nog dat gevoel bij. Dan is het natuurlijk nog veel mooier. Goh, ik zou nog zoveel langer met jullie willen doorpraten. Maar helaas kan dat niet. Wat gelukkig wel kan, is dat we vanavond lekker op de bank kunnen kijken naar Wij Zijn Neder-Saks op TV Oost. Daar gaat het dus over muziek in de genen. En hoor en zie je nog veel meer over Marga Bult en DJ Radical Redemption. Oftewel haar zoon Joey. Moeder en zoon dus uit Denenkamp. Dank je wel allebei dat jullie even wilden kletsen.
2: Heel graag gedaan.
0: En ga je kijken vanavond?
2: Ja, natuurlijk. Ga
1: ik
2: kijken.
1: Ik heb het nog niet gezien, dus ik ben benieuwd.
0: Samen ook? Of?
2: Nee, dat we niet. Want ik zit nu in Oosterwijk en ik denk dat Joey zomaar in de studio zit in Hengelo. Of ergens.
1: Ja, ik ben aan het voorbereiden voor Intens.
0: Dat dacht ik al wel. Tuurlijk.
2: Nee, maar we gaan elkaar wel even bellen. Want we zijn altijd wel weer benieuwd naar het resultaat. En ook de eerste keer dat wij samen een interview doen in een tv-uitzending. Dus ook weer iets unieks.
0: Ah,
2: dat is
0: goed.
2: Heel leuk.
0: Oh, mooi. Nou, het wordt ongetwijfeld een fantastische uitzending. Vanavond dus te zien op TV Oost. Nogmaals dank en succes het komende weekend.
1: Ja.
0: Doeg.
2: Dag. Fijne dag.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
5: Aangehouden voor de dodelijke steekpartij gisteravond in Heer Hugo Waard. Dat zijn een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakte zelf gewond bij de steekpartij. Wie het omgekomen slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt. In Oeganda zijn 6 nieuwe
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
8: Ja,

0: werken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Noordhorn en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: 2 minuutjes over 3:30 is het. En daarmee tijd voor het nieuws krijg je van Wieke Essendal. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Code geel is in aantocht. Op meerdere plekken in onze provincie is het al een beetje onstuimig eerder vanmiddag. Hier in Twente valt het nu nog mee en schijnt de zon. Bijvoorbeeld in Hasselt en Zwolle zijn al de nodige regenbuien gevallen. Dat wordt dus nog erger waarschijnlijk. Code geel voor Overijssel tussen 4 en 7 strakjes. Vanwege die reden zijn ook meerdere avondvierdaagse afgelast. Onder meer die in Zwolle en in Hengelo. BBB-leider Caroline van der Plas is voorlopig niet aanwezig in de Tweede Kamer. Haar moeder kreeg vrijdag een zware hersenbloeding en de vooruitzichten zijn volgens van der Plas niet goed. Ze zegt dat ze nu al haar tijd en aandacht aan haar moeder wil besteden. Samen met haar broer waakt ze dag en nacht aan haar bed. Haar moeder is ook een bekende in onze provincie. In de jaren 90 was ze jarenlange wethouder voor het CDA in Deventer. Mats Wiever uit Borne begint morgen op het veld in de oefeninterland van Oranje tegen Algerije, omdat Denzel Dumfries is geschorst en Jurjen Timber niet beschikbaar is. Bondscoach Ronald Koeman die heeft dat net bevestigd en dat deed hij op zijn bekende korte wijze.
3: Dumfries is er niet bij. Ja, je hebt nog een rechtsback in je selectie. Is dit dan het moment om Mats Wiever op die plek te zien?
4: Ja, klopt.
3: Die speelt.
4: Ja. Ja.
2: Ja, meer hoef je niet te weten, toch?
1: Nee.
2: Ja, helder. Het WK begint voor Nederland op 14 juni tegen Japan. En het aantal mensen dat bij de voedselbank komt is vorig jaar gestegen. De afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de hulp, maar nu dus weer meer. Volgens de voedselbank zijn het ook steeds meer armen die wel werk hebben.
5: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die 2 banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden 1 opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
2: Ja, de stijging is mogelijk ook te danken aan de voedselbanken zelf. De organisatie ging vorig jaar hard op zoek naar mensen die tot nu toe onder de radar bleven, maar wel in aanmerking komen voor hulp. Later vanmiddag ga je hier nog meer over horen op Radio Oost. Al het andere nieuws vind je ondertussen op oost.nl of in onze eigen app.
1: Dankjewel. Het is een beetje een klammige dag vandaag. Hè? Qua temperatuur zitten we rond de 23 graden. Maar straks, als dan die regen gaat losbreken, mogelijk ook met onweer, hagel en windvlagen, dan gaat de temperatuur wat afkoelen. In de avond dan moet het weer wat gaan opdrogen. En morgen tot en met vrijdag gaat het dan een stuk frisser zijn. Nog zo'n 2 kilometer file bij de politiecontrolepost op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens.

0: Paradijs asfalteren om een parkeerplaats te maken. Ja, het klinkt vooral als een leuk liedje, maar er zit ook echt wel een boodschap in. En iets wat ik ook best wel herken, toch? Heb jij in de buurt vast ook wel eens gehad? Laatst nog bij ons in de buurt, stuk bos, is nou ook een parkeerplaats. Nou, vind ik toch wel jammer, hoor.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Blondie op Radio Oost met Heart of Glass.
1: De 6 voor 7.
0: Het is 4:10 ongeveer, zometeen na de klok van 4. Nico Wantia samen met Wieke Essendal op je radio. Nico, Debbie Harris van Blondie heeft toch ooit ook in een film gespeeld, weet je dat?
2: Oeh, dat is een goede vraag.
0: Ja, ik moet ook even in mijn historisch geheugen graven.
2: Maar als jij dat zegt, dan geloof ik het direct.
0: Dat dacht ik wel, ja. Ja, misschien dat zij dan ook wel in die opblaasbioscoop te zien gaat zijn.
2: Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, we hebben het onderwerp ietsjes moeilijker gemaakt. Gisteren hadden we bewegen. Nou, toen kwamen er zoveel goede inzendingen binnen dat we dachten van vandaag gaan we de moeilijkheidsgraad een beetje opschroeven. Dus we gaan een heel moeilijk onderwerp kiezen.
0: Ja.
2: Inderdaad, een opblaasbioscoop. Die staat in Steenwijk vandaag. Dat is van Cinekit. Die gaan dan het hele land door met zo'n opblaasbioscoop voor scholen waar heel veel leerlingen zijn die onder de armoedegrens leven. Zodat ze ook een keer naar een bioscoop kunnen gaan.
0: Dus het zijn wel echt kinderfilms.
2: Zijn wel kinderfilms.
0: Daar heeft Debbie Harris vast niet in gezeten.
2: Ik ken het oeuvre van Debbie Harris niet zo goed, maar ik vermoed dat je gelijk hebt, inderdaad. Ze worden heel enthousiast gemaakt om te lezen. Dus het is niet alleen leuk, maar ook nog heel leerzaam voor die kinderen. Maar aan de luisteraars dus de lastige opgave om daar muziek bij te vinden.
0: Oké, dus films, muziek wat te maken heeft met films of...
2: Ja, of met opblazen. Je mag het heel breed trekken, maar het moet nog wel iets met het onderwerp te maken hebben.
0: Oké, leuk.
2: Heb jij al eerst suggesties die zo in je opkomen? Want je hebt vaak wel goede ingevingen.
0: Het is een beetje een flatline momenteel in mijn hoofd.
2: Ja, dat had ik ook inderdaad bij dit onderwerp. En we merken ook dat de luisteraars het wat lastiger hebben dan gisteren. Dus ik ben heel benieuwd of er nog mensen zijn die hun hersenen willen laten kraken over dit onderwerp. En toch nog met een paar leuke plaatjes weten te komen.
0: Nou, vast wel. Ik zie al wel wat reacties in elk geval. Hein Scheffer die zegt Blow It Up van Timmy Trumpet in I Love Harder. Vind ik wel grappig gevonden. Saturday Night at the Movies van de Drifters,
2: ja,
0: zegt
2: ook heel goed.
0: Gert de Kleine. En Thea Olde Hendrikman zegt Toontje Lager met Net als in de film. Dat is natuurlijk ook een goeie.
2: Een hele goeie. Had ik zelf willen verzinnen, maar ik was er niet opgekomen.
0: Nee, ik ook niet. Ik even te denken. Ja, god, alle muziek van Disney kan natuurlijk.
2: Ja,
0: Demi Lovato, Let It Go, Phil Collins, Elton John met de muziek van de Leeuwenkoning.
2: Oh,
0: dan kom je al een heel eind.
2: Je hebt me gerustgesteld. Volgens mij gaat het goed komen. Gaan we wel 6 plaatjes vinden voor 6:30. Ja.
0: Alle vertrouwen in. Heb jij nog zo'n goede suggestie? Laat het vooral weten. Dat kan dus via de Facebookpagina van Radio Oost. Maar gewoon een berichtje sturen via de app. Dat kan natuurlijk ook. Of even bellen 074-2456-665. Succes!

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je kunt ze ontdekken in de nieuwe serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. En hoor je de verhalen die ze zo speciaal maken. Laat je inspireren. Krijg tips van de vakjury en stem op je favoriete foto. Het Mooiste Plekkie. Elke dinsdag op TV Oost.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je

0: de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Vanaf nu code geel voor onze provincie. Het kan de komende uren vooral in het noordoosten gaan regenen, waaien en onweren. Voor de zekerheid is de avondvierdaagse in Zwolle en ook in Hengelo afgelast. En BBB'er Caroline van der Plas uit Deventer werkt voorlopig even niet in de Tweede Kamer. Ze gaat zorgen voor haar ernstig zieke moeder. Je leest er meer over op oost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie.

0: Op Radio Oost met een flinke file op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen knooppunt Beekbergen en Deventer. 9 kilometer file. Je hebt een uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op dit moment zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang. Maar verkeer richting Enschede kan beter omrijden via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. En mede door dat ongeluk ook vertraging op de N344 Apeldoorn-Holte tussen Twello en Deventer. 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.
1: Late Night Shopping in Design Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Design Outlet Ochtrop. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Aanstaande zondag is het koopzondag bij Leners Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie me je dan.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
1: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Ja, even helemaal tot het einde, want de mondharmonica-speler heeft natuurlijk ook zijn best gedaan. En volgens mij was dat Bono hemzelf. Je hoorde namelijk U2 en Desire.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Dat was Bono zelf?
0: Bono heeft volgens mij, als ik het zo goed weet, zelf de mondharmonica gespeeld. Dus hij is van meerdere markten thuis. Omdat
2: vele talenten.
0: Klonk heel erg goed, inderdaad.
2: Absoluut, absoluut. Fijn dat je erbij bent. Het is 4:07. We gaan je meenemen de dag door en de avond in. We gaan het onder andere hebben over code geel. Sinds 7 minuten geldt code geel voor Overijssel. Het zorgt onder andere voor gedonder voor meerdere avondvierdagers.
0: Ja, en gisteren ging het goed mis bij het protest in Vriezenveen tegen het AZC. De ME moest ingrijpen. 2 minderjarige verdachten zijn aangehouden. Straks gaan we nog even op een rijtje zitten wat er precies allemaal is gebeurd.
2: Helaas kloppen steeds meer mensen aan bij de voedselbank. Dat gebeurt ook bij de voedselbank in Zwolle, die 20 jaar bestaat. En vandaag wordt er aandacht voor gevraagd.
0: En we gaan het ook nog hebben over een echte opblaasbioscoop bij een school in Steenwijk. Dat is ook het onderwerp voor de 6:06. Dus ik ben heel benieuwd naar wat voor creatieve platen je erbij weet te verzinnen. En ik hoop dat je thuis gewoon lekker bij de radio zit. Want er komt dus slecht weer aan met regen, onweer, hagel en windstoten. Dus als je in de auto zit of nog de weg op moet, kijk een beetje uit. Want code geel geldt in ieder geval nog tot 7:00 vanavond.
1: Nico Wantia.

0: Fijne muziek van de Bee Gees op Radio Oost op deze dinsdagmiddag. Je hoorde Night on Broadway. En je kunt naar Broadway voor een mooie voorstelling. Maar dat kan tegenwoordig ook gewoon op het eigen schoolplein.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
2: Ja, want gewoon niet de hele dag stil moeten zitten in de klas, maar even neerploffen in zo'n rood bioscoopstoeltje. Leerlingen van basisschool De Samensprong in Steenwijk mochten vanmiddag, onder schooltijd, een film kijken. En dat deden ze inderdaad in een bioscoop die midden op het plein werd gezet.
0: Ja, die pop-up bioscoop komt op bezoek bij scholen waar veel kinderen onder de armoedegrens leven. Kinderboekenschrijver Ivan Kudogan neemt de kinderen in de bios mee in het verhaal van Anansi, de spin en de eieren van de koning. Ja, dat is een mooi plaatje. Die gaan we zo meteen dan nog eventjes draaien. Het is natuurlijk wel handig als we dat dan ook eventjes laten horen hoe dat daar aan toe gaat in Steenwijk op het schoolplein bij die pop-up bioscoop. Daar hebben we een heel mooi bandje van en daar kunnen we nu zo meteen naar gaan luisteren, tenminste. Als dat dan eventjes mee zit. Nou, we hebben hem nu in de lijst staan, dus we gaan nu nog een keertje luisteren naar het verhaal van Anansi de spin en de eieren van de koning.
3: De kinderen komen binnen en dan stel ik ze een beetje op hun gemak in de opblaasbioscoop. Ze gaan twee filmpjes kijken. Eén filmpje van Anansi de Spin, een van mijn boeken. En dan gaan ze kijken en dan helpen ze eigenlijk een soort van puzzel oplossen tijdens de film.
4: Wij selecteren de scholen in samenwerking met Jeugdeducatiefonds. Zodat we echt weten dat we de juiste doelgroep hebben. Want scholen die zijn aangesloten bij Jeugdeducatiefonds. Daarvan zijn 50% van de kinderen leeft onder de armoedegrens. Dat betekent voor hen dat zij een ervaring krijgen die ze anders nooit zullen krijgen. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat deze kinderen ooit naar de bioscoop gaan. Dus op deze manier kunnen wij op een laagdrempelige manier deze kinderen ook een keertje naar de bioscoop laten gaan.
5: Waar?
3: Wat belangrijk is, is natuurlijk dat kinderen het heel leuk vinden en dat ze uitgedaagd worden en geprikkeld worden om te lezen. En daarom is voor deze vorm gekozen, zodat kinderen ook een beleving hebben van dat een boek, dat er meer is dan alleen maar letters en woorden, maar dat je een boek ook tot leven kan brengen en met plezier.
6: Heel veel leesplezier, alsjeblieft. En de laatste, heel veel leesplezier.
7: Lezen thuis! Over Anansi de spin.
3: En dan zie je ze al op het plein beginnen ze al te bladeren. En dan, ja, dan denk ik van ja, fantastisch, want daar doe je het voor.
2: Ja, wat is dat toch zoet. Het is belangrijk om kinderen een beetje in de cultuur onder te dompelen. Vandaag dus in de bioscoop op het schoolplein in Steenwijk. En als je goed luisterde, het ging dus om een opblaasbioscoop. Een soort van springkussen waar dan weer een bioscoopscherm was ingezet. En dat is dan het thema voor de 6 voor 7. Dingen die je op kunt blazen of... ja, gewoon de bioscoop.
0: Nou, we doen wel een beroep op de creativiteit van de luisteraars van vandaag. Want verzin daar maar eens plaatjes bij. Nou, het is wel gelukt. We zien al een paar goede plaatjes binnenkomen. Maar we hebben er nog meer nodig voor de 6 voor 7. Dus weet jij plaatjes die te maken hebben met een opblaasbioscoop? Geef ze door via de Facebookpagina van Radio Oost. Dan heb je naar 06-4567-1331.

0: Onvervalste nederpop op je radio, dat was Frank Boeien met Paradijs. En voor de 6 voor 7 zijn we dus op zoek naar plaatjes die te maken hebben met opblazen.
1: Ja.
0: Chris kwam net met een hele goeie.
1: Ja.
0: Mud en Dynamite.
1: Een ander soort opblazen.
0: Echt
1: een kindervriend, ik hoor het al.
0: Ik moet er niet aan denken om dat bij kinderen te doen, inderdaad. Maar er zijn ook nog serieuzere suggesties die binnenkomen. Gert bijvoorbeeld kwam met een plaatje van The Drifters. Ja, Saturday Night at the Movies. Margot kwam weer met een ander plaatje van The Drifters. Kissing in the back row of the movies. Ja, de Drifters hebben wel wat met films kijken, blijkbaar. En er was ook iemand die kwam met de Timmy Trumpet.
1: Oh.
0: Nou, blow it up.
1: Kan ook.
0: Je speakers ermee opblazen als je dat heel hard zet. Maar zo komen er best wel wat suggesties binnen. Want ik was eventjes bang. Is het al eens voorgekomen in de geschiedenis van de 6 voor 7... dat we niet tot 6 plaatjes kwamen omdat het onderwerp zo moeilijk was?
1: Of? Nog nooit,
0: Nog
1: Nico.
0: Nooit? Nou, ik was er vandaag toch een klein beetje bang voor met de moeilijkheidsgraad van vandaag. Maar gelukkig, ik zie al heel veel goede suggesties binnenkomen. Dus het gaat ook vandaag denk ik weer goed komen. Maar heb jij nog een goede suggestie? Geef hem door voor de 6 voor 7.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, chips.
6: Maak er een potje van.

0: starten goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
2: Dat moet korter.
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze volle holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Het is 4:30 op Radio Oost. In Hasselt is het 22 graden op dit moment. In Haarlem 23 en in Haaksbergen ook 23 graden. Het belangrijkste nieuws nu met Wieke Essendal.
7: Goedemiddag. Nog steeds een flinke file op de A1 op de IJsselbrug tussen Apeldoorn en Deventer. Daar is een busje achterop een ander busje gebotst. Door dat ongeluk werden 3 rijstroken afgesloten. Er kwamen meerdere ambulances ter plaatse om te kijken hoe het met de automobilisten gaat. Of er ook daadwerkelijk mensen gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat die file behoorlijk opliep het afgelopen half uur. Maar zojuist is die weg weer vrijgegeven, neemt de file ook wat af. Toch heb je op de A1 tussen Deventer en Hengelo voorlopig nog wel wat vertraging. Wat ook niet helpt op de weg vandaag is code geel. Die geldt nu ook voor Overijssel vanwege stevige buien die in aantocht zijn. Het KNMI waarschuwt voor bliksem, hagel, windstoten en vooral lokaal heel veel regen in korte tijd. Vooral in de noordoostelijke helft van onze provincie kunnen die buien nog voor overlast gaan zorgen. Bijna 35.000 mensen vragen ons kabinet om werk te maken van de Amerikaanse rivierkreeft. Hun handtekeningen staan onder een petitie die vandaag is aangeboden in de Tweede Kamer. De rivierkreeftjes zorgen op steeds meer plekken voor problemen. Ze beschadigen oevers, verslechteren de waterkwaliteit en eten planten op. Het gebeurt ook in de Dinkel en in de Weerribbewiede. Donderdag, dan wordt er over gesproken met landbouwminister Jamie van Essen. Dat gebeurt dan in de Tweede Kamer. De initiatiefnemers hopen dat er duidelijke afspraken komen over de aanpak van die dieren. En het aantal mensen dat bij de voedselbank komt is vorig jaar gestegen. De afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de hulp, maar nu dus weer meer. Volgens de voedselbank zijn het ook steeds vaker armen die wel werk hebben.
8: Als je ziet dat je rond moet komen van een beperkt salaris, ja, dan is dat een probleem. We zien ook in onze klantenbestand dat er mensen zijn die 2 banen hebben en dan nog niet kunnen rondkomen. Ook zien we ZZP'ers toenemen. Mensen die in het verleden 1 opdrachtgever hadden, die nu op zoek moeten naar meerdere opdrachtgevers, waar ze dan toch weer tussen wal en schip raken.
7: Ja, de stijging is mogelijk ook te danken aan de voedselbank zelf. De organisatie ging vorig jaar extra hard op zoek naar mensen die tot nu toe onder de radar bleven, maar wel in aanmerking komen voor hulp. Later in deze uitzending dan hebben we hier ook nog aandacht voor. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
6: Want door met de verkeersinformatie hebben we nog altijd wel die file. Dus op de A1 van Amersfoort naar Hengelo tussen Apeldoorn-Zuid en Twello. 9 kilometer, een uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. Dus de verwachting is dat de vertraging snel zal afnemen. En ook nog wat problemen daardoor op de N344 van Apeldoorn naar Holte tussen Twello en Deventer. 4 kilometer file. Ook file op de N35 Zwolle-Almelo tussen Wietem en Heino. 3 kilometer. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Daar heb je 5 kilometer file. En dan kijken we nog even naar het weer. Ja, we zitten een beetje in between drops. De eerste bon met regen is voorbij getrokken. En daarna hebben we het een tijdje droog gehad. Maar de volgende buien zijn alweer in aantocht. Het gaat om regen- en onweersbuien. Soms met hagel- en windstoten. Als ik naar de buienradar kijk, dan zitten ze nu nog net ten zuiden van de provincie in Gelderland. Maar ze trekken dus wel naar het noorden weg. Dus we krijgen er snel mee te maken. Vanavond trekken de buien geleidelijk aan weg. En vanaf morgen tot en met vrijdag krijgen we een paar frisse dagen. Waarbij het de 20 graden niet meer gaat halen, het kwik. Er is tamelijk veel bewolking. Bij tijden breekt de zon door. En vooral donderdag en vrijdag passeren er meerdere buien. En daarbij is ook weer onweer mogelijk.
9: Nico Wantia.

0: gescoord. Hit na hit. En dit was er ook weer eentje. Taylor Swift hoorde je op Radio Oost met Opa Light. Wandelen met een beetje regen is meestal geen probleem, maar met zware windstoten en onweer wordt het een ander verhaal. Sinds 4 uur vanmiddag geldt code geel in heel Overijssel, met gevolgen voor meerdere avondvierdaagses.
1: Ja, in Hengelo zijn 6000 wandelaars teleurgesteld. En ook de allergrootste avondvierdaagse van het hele land, die in Zwolle, gaat zometeen niet door. We spreken erover met de organisatie. Hilly Breunis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, een taai besluit om te nemen.
2: Absoluut. Maar ja, het is wel beter om dit te voorkomen dan dat er iets gebeurt onderweg, hè?
1: Ja, nou houden wij de buienradar aardig in de gaten. Het ziet er vooral naar uit dat het straks ook nog wel even tekeer gaat. Maar eerder vandaag is er in Zwolle ook al het een en ander gevallen, toch?
2: Behoorlijk vast.
1: Ja.
2: Ja, absoluut. En toen was er wel niet heel veel onweer, maar je weet het niet. En ja, de problemen kunnen dan veel groter zijn dan om het nu af te gelasten.
0: Want kunt u ons eens meenemen in het proces? Hoe gaat dat precies? Hoe komen jullie tot zo'n besluit?
2: Nou, we hebben dus nog even contact gezocht met jullie welbekende Ton ten Hove. Ja. Maar goed, die wou er dus niet zo heel veel. Maar hij zei wel van, onweer is natuurlijk, dat komt in één keer en dat kun je niet voorkomen. Dat weet je niet wanneer, dat kan zo'n slag zijn, weet ik veel wat. En toen hebben we dus om 1 uur dus het besluit genomen van, jongens, we gaan het toch niet doen. Ook kijken inderdaad bij een radar en andere dingen aantikken en kijken van hoe het is. Dus en toen hebben we gezegd van, jongens, we gaan het niet doen.
1: Ja, want als ik u zo hoor, gaat het dus vooral over de onweer die is voorspeld?
2: Ja, ja. Daar gaat het eigenlijk om. Kijk, we hebben dus nu 7250 voorinschrijvingen en alles wat er nog bijgekomen is. Dus er zitten dik over de 8000. Waar kunnen die mensen heen als zij onderweg ergens lopen en het gaat wel onweren?
1: Ja, dat is absoluut een goede en belangrijke vraag om te stellen. Hoe hebben jullie mensen nou eigenlijk bereikt vandaag over, ja, het feest gaat niet door vanavond?
2: Nou, we waren, hadden een vooruitziende blik. Want we hebben gisteravond van alle scholen, tenminste de meeste scholen die er waren, hebben we een telefoonnummer gevraagd. Zodat we het konden appen. We hebben een app aangemaakt voor alle scholen. En dat is dik in de 50 scholen, 57 scholen. En die hebben we zoveel mogelijk dus via die app bereikt om te zeggen dat het niet doorging. En dan moeten wij dus, en de gemeente moet gewaarschuwd worden, het Rode Kruis, onze eigen vrijwilligers, want we zitten met ongeveer 60 vrijwilligers van onszelf, van mensen uit de vereniging of familie of de vrienden, die ook meehelpen. Die moeten ook allemaal bereikt worden. Dus we zijn vanmiddag met 4 mensen bij elkaar gaan zitten en de telefoon gepakt en diverse mensen bericht gestuurd ervan.
0: En hoe reageren de mensen? Hebben ze een beetje begrip voor deze keuze?
2: Jazeker, ja. En we hebben dus ook op we hebben hem ook op Facebook staan dat hij niet doorgaat. Dus met een leuke afbeelding erbij enzovoort. En daar komt ook alleen maar positiviteit uit tevoorschijn van mensen die daarop reageren.
0: Ja, nou is het een avond vierdaagse. Als er 1 avond wegvalt, dan wordt het een 3-daagse. Wordt die 4e avond nog ingehaald of blijft het bij 3?
2: Bij ons is het 5-daagse.
0: Of 5-daagse zelfs?
2: Ja, je kunt dus één dag hoef je dus niet te lopen. Ja, het is van maandag tot en met vrijdag. En je hoeft deze dag is gewoon als een gelopen dag. Dus daar gaat geen stukje van je medaille af. Het wordt gewoon als een gelopen dag gerekend.
1: Nou, dat is voor sommige mensen misschien een opluchting, dat er al een dagje kan worden afgevinkt. Ja. Maar los daarvan is het een treurig besluit vanavond. Dus geen avondvierdaagse in Zwolle. Nee. Hopelijk morgen gewoon weer wel.
2: Ja, hopelijk morgen gewoon weer wel. Als het normaal weer gewoon is. De mensen hebben de spulletjes ook al opgeruimd. Die hebben ze al bij de nieuwe plekken neergezet, nieuwe startplaatsen neergezet. Dus daar kunnen we morgen zo opbouwen en weer verder.
0: Hilly Breunis van de avondvierdaagse in Zwolle. Hartelijk dank voor uw reactie.
2: Ja hoor, graag gedaan.

Even terug in de tijd met Yves Berendsen op Radio Oost. En daarvoor hoorden we het gesprekje over de avondvierdaagse in Zwolle die niet doorgaat. Maar goed, goed nieuws voor de deelnemers. Je krijgt wel gewoon een hele medaille. Al had het ook best een leuk gezicht geleken als je dan een driekwart medaille krijgt. Als je maar 3 avonden hebt gelopen. Maar dat gaat dus niet door. Overigens, we krijgen ook meldingen uit andere plaatsen waar de avondvierdaagse is afgelast. Onder meer in Ommen en Genemuiden gaat het ook niet door vanavond. Ja, veiligheid voor alles. Dat kunnen we allemaal begrijpen. We gaan op weg richting het NOS Journaal van 5 uur. Maar eerst toch een hele fijne plaat van Bette Midler. Hier is Beast of Burden.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Plan een proefrit op audi.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de...

0: Let's go! Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Het nieuws in Overijssel. Code geel geldt de komende uren voor onze provincie. Het kan vooral in het noordoosten gaan regenen, waaien en onweren. Voor de zekerheid zijn meerdere evenementen geannuleerd, waaronder de avondvierdaagse in Zwolle, Genemuiden, Ommen en Hengelo. En Anna van der Breggen uit Zwolle heeft de leiding gepakt in de Giro. Ze vond zojuist prachtig. De tijdrit staat nu bovenaan in het klassement. En je kunt dat nalezen in de app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dan door met de verkeersinformatie op Radio Oost. Het zit het verkeer op de A1 van Amersfoort naar Hengelo niet echt mee. Eerder vanmiddag een ongeluk, dat is inmiddels verholpen. En nu is er een kapotte auto, waardoor de linker rijstrook dicht is tussen afrit Hoenderloo en Twello. 11 kilometer file met een half uur vertraging. Ook file op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid 6 kilometer. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Zwolle-Centrum en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede en Delden 7. En tussen Almelo Zuid en Nijverdal-Oost 4. De N35 Zwolle-Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierdewest 4 kilometer.

0: De N36 Ommen Almelo tussen Almelo Noord en Wierde 4. De N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 4 kilometer. En de andere kant op tussen Ensen en Kampen Zuid ook 4 kilometer. En tenslotte de N344 Apeldoorn-Holte tussen Twello en Deventer 4 kilometer vanwege dat ongeluk eerder op de A1. Daar heb je nog altijd een uur vertraging.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voor de grootste keuze in

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Crazy Little Thing, You're the Queen op Radio Oost.
1: Nico Wantia.
0: En Wieke Essendal.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. We zijn er nog tot 7 uur met een heleboel goede muziek. En natuurlijk ook het nieuws uit Overijssel.
2: Ja, het nieuws. We houden vooral de buienradar goed voor je in de gaten. De komende uren kan het flink gaan spoken hier en daar. Maar we nemen je ook mee naar gisteravond. De rellen in Vriezeveen rond het protest rond de asielopvang. Het liep daar compleet uit de hand. 2 mensen zijn inmiddels opgepakt. En daar komen er waarschijnlijk nog meer bij. We gaan zo samen even terugblikken.
0: En de voedselbank in Zwolle bestaat 20 jaar. Dat is een hele mooie mijlpaal. Al is het natuurlijk niet zo mooi dat die voedselbank nog steeds nodig is. En misschien wel meer dan ooit, want we hoorden het vandaag nog. De inflatie is weer aan het stijgen. Alles blijft maar duurder worden.
2: We hebben ook een wonderlijk, maar ook leuk onderwerp voor de 6 voor 7. Het gaat vandaag over een opblaasbioscoop. Een soort van springkussen waar kinderen binnen een film konden kijken. Dus liedjes over dingen opblazen of lekker naar de film gaan, die mag je doorgeven.
0: Ja, een heel leuk, interessant onderwerp. Maar ook een heel moeilijk onderwerp om daar muziek bij te verzinnen. Straks gaan we horen of het er toch gelukt is om 6 plaatjes te vinden. Maar eerst tijd voor het belangrijkste nieuws van vandaag, dinsdag 2 juni 2026. Het is code geel in onze provincie. Sinds een uurtje geldt die waarschuwing van het KNMI. Het kan gaan onweren en hagelen. Ook wordt er gewaarschuwd voor stevige windstoten en lokaal veel regen in korte tijd. Met name in het noorden van onze provincie kan het tekeer gaan. We houden je uiteraard op de hoogte en dat doen we om 6:30. Zeker met onze eigen weerman Gert Voerman.
2: Patiënten moeten lang wachten op een bezoekje aan het ziekenhuis of een kliniek in Overijssel. Voor een behandeling bij bijvoorbeeld een oogarts in Zwolle of Kampen gaat het bijvoorbeeld om een wachttijd van 2 jaar. Het langste van het hele land, blijkt het onderzoek van de NOS en RTV Oost. En ook bij de polykliniek maag-lever-darmziekte moet je lang wachten, zegt deze arts.
3: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen. En in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
2: Ja, ook bij de oogheelkunde lange wachttijden. In sommige ziekenhuizen moet je voor een bezoekje meer dan 150 dagen wachten.
0: Volgend jaar dan wordt er gestemd voor een nieuw bestuur van onze provincie. Maar nu vertrekt er toch nog een gedeputeerde. BBB-bestuurder Lisbeth Grijze stopt. Zij gaat aan de slag als directeur van een bedrijf in Deventer. Ze was eerder ook al 9 jaar wethouder in die stad. Het is nog niet bekend wie haar opvolger wordt tot de Provinciale Statenverkiezingen van volgend voorjaar.
2: We blijven bij de BBB, want Caroline van der Plas uit Deventer is voorlopig niet aan het werk in de Tweede Kamer. Haar moeder kreeg afgelopen weekend een zware hersenbloeding. De vooruitzichten zijn volgens Van der Plas niet goed. Ze zegt nu dat ze al haar tijd en aandacht aan haar moeder wil besteden en aan haar bed gaat waken. Haar moeder is ook een bekende in onze provincie. In de jaren 90 was ze wethouder voor het CDA in Deventer.
0: En dan nog iets heel anders, want morgen wordt er afgetrapt in de oranje uitzwaaiwedstrijd voorafgaand aan het WK. En er staat een bekende speler uit Borne op het veld. Zo hoorden we vanmiddag van bondscoach Ronald Koeman. Over hem is Koeman enorm uitbundig en complimenteus.
4: Dumfries is er niet bij. Ja, je hebt nog een rechtsback in je selectie. Is dit dan het moment om Mats Wiever op die plek te zien?
5: Ja, klopt.
4: Die speelt?
5: Ja, ja.
2: Goed.
0: Nou, wat een zuinig antwoord. Die Mats Wiever heeft een jaar niet gespeeld voor Oranje. En nu mag hij opdraven en dan kun je toch wel iets meer zeggen dan ja, ja, hij speelt.
2: Zou je denken. Nou, bij deze dan Mats Wiever van harte gefeliciteerd. Goed gedaan.
0: Ja, want hij start morgen als rechtsback. Normaal speelt hij in Oranje altijd als middenvelder. Maar dat heeft dus te maken met de schorsing van Dumfries. Daarom is hij de rechtsback. Morgenavond wordt er om 9:15 afgetrapt. Je leest er meer over die WK voorpret op oost.nl en in onze app.

0: me.
1: So easy to fall in love. Dat was Olivia Dean. En van deze liefelijke klanken gaan we naar een onderwerp waar het er beduidend minder vredig aan toe ging.
2: Ja, het gesprek van de dag in Vriezenveen en misschien ook wel daarbuiten. Het protest tegen de asielopvang van gisteravond. Honderden mensen verzamelden zich bij het gemeentehuis van de gemeente Twente-Rand. De sfeer werd pas echt onrustig en grimmig nadat de politie aankondigde dat het allemaal beëindigd moest worden, dat protest. Maar een deel bleef demonstreren en toen greep de ME in met politiehonden en wapenstokken.
1: Nou, dat was inderdaad niet vredig. Inmiddels zijn 2 minderjarigen aangehouden voor het bezit van vuurwerk en geweldpleging. Ze komen uit Vroomshoop en Almelo. Maar bij het protest was ook een klein groepje aanwezig dat helemaal niet uit de buurt komt. De burgemeester van Twente-Rand heeft er geen goed woord voor over.
3: Er stonden natuurlijk inwoners van onze gemeente. Maar er stonden ook mensen die eigenlijk alleen maar kwamen om rotzooi te trappen. Dan heb je zo'n groepje, ja, en die gaat daarmee uitdagen. Ja, dat is te triest voor woorden.
2: Ja, ook leden van de partij Vrij 29 uit Hardenberg waren bij dat protest. En onze verslaggever Vincent Moes sprak met een van hen.
4: Als je ook naar Trapel kijkt, ik ben er zelf vorige week langs gereden, dat de mensen daar buiten liggen. Nou, dan moet voor mensen in Nederland al een teken genoeg zijn van, hey, er liggen mensen buiten te slapen. En toch komen er steeds weer meer mensen bij binnen.
5: Hadden er juist meer opvangplekken moeten komen, hier bijvoorbeeld in Vriezenveen?
4: Ja, of je moet zeggen, we stoppen ermee. We doen de grenzen dicht en niet meer erin.
5: En dan moeten die mensen aan de grens blijven zitten wat u betreft, of?
4: Weet ik niet. Ik heb ze niet gevraagd om hier naartoe te komen. Dus moeten ze maar kijken wat ze doen.
1: Dan gaan we naar Yvonne Spijker van de Partij voor Twente-Rand. Zij was bij de demonstratie. En zij is ook tegen de opvang van asielzoekers.
6: Omdat Twente-Rand op dit moment daar niet de draagkracht voor heeft. Wij hebben zelf te kampen met woningnood. Wij hebben zelf te maken met een schuld van 9 miljoen. En wij hebben niet de draagkracht om asielopvang te realiseren, op welke manier dan ook.
2: Naast de tegenstanders zijn er ook hele andere geluiden te horen rond de asielopvang. Een kerk in Vriezenveen bijvoorbeeld organiseerde gisteravond een bezinningsmoment. Ze wilden daar een positief geluid laten horen en hoopten ook dat de avond verderop in Vriezenveen rustig zou verlopen.
1: Voor de asielopvang moet de gemeente in Nederland aan de spreidingswet voldoen. Die wet is bedoeld om asielzoekers eerlijk te verdelen over het land. De gemeente Twente-Rand wil geen groot AZC, maar kleinschalige opvang in huurhuizen. Zo vertelt de burgemeester.
3: Je weet dat er allerlei schreeuwers langskomen. Kijk, maar één ding moet duidelijk zijn. Er komt bij ons geen AZC. Dus elke keer maar demonstratie over AZC, dat is bij ons helemaal niet van toepassing. Dus ook het komen rellen hier verandert niet aan het standpunt van het college van burgemeester en wethouders om hier een aantal mensen op te vangen. Dus daar valt ook niks meer aan te veranderen. We hebben een bod gedaan aan de minister. Dat is het. Dat gaan we doen.
2: Duidelijk. Meer over dat compleet uit de hand gelopen protest tegen de opvang in Vriezenveen kun je allemaal nalezen op oost.nl of in onze app.

0: Alan Foley, What's a Matter Baby op radio's. Het is een beetje stilte voor de storm als we zo naar buiten kijken. We weten dat het eraan komt, maar het is er nog niet. Laten we hopen dat het allemaal meevalt. Onweersbuien die over onze provincie gaan trekken. En ondertussen kun je je nog bezig gaan houden met de 6 voor 7. Want we zijn op zoek naar platen die te maken hebben met een opblaasbioscoop.
1: Ja, het is een bioscoop die vandaag in één keer op iemands schoolplein stond. Dat gebeurde bij een basisschool in Steenwijk. Kinderen lekker naar de film. Liedjes over de film of over dingen opblazen. Je mag ze doorgeven.
0: Ja, ik geef het eerlijk toe. Ik vind het een heel ingewikkeld onderwerp om daar plaatjes bij te verzinnen. Maar er komen echt wel goede suggesties binnen vandaag. Jacqueline, bijvoorbeeld Movie Star van Harpo. Evert kwam nog met Pump Up the Volume. Oh. Dat is natuurlijk een hele toepasselijke. En deze werd aangevraagd door Charles. Nou, die hoor je niet zo vaak op de radio, maar het is de Daz Band en Let It All Blow. En Thea had ook een hele goede plaat.
2: Net als in de film, ik wil het. Net als in de film.
0: Dat is natuurlijk Toontje Lager met Net als in de film. Heb jij ook een goede plaat voor de 6 voor 7? Geef hem dan door via de Facebookpagina van Radio Oost. Nu muziek van Alex Warren. Hier is Fever Dream op Radio Oost.

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Het is 17:55. We kijken even naar de thermometers in onze provincie. En die zijn eigenlijk redelijk eensgezind, want in Giethoorn is het 22 graden. En dat geldt ook voor Mariënheem en Buurse, dus ook daar 22 graden. En nu is het tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijgt u van Wieke Essendal.
10: Goedemiddag. Een man is opgepakt in Spanje op verdenking van oplichting als nepagent. Hij zou betrokken zijn bij meerdere zaken, waaronder in Zwolle, Heino en Holte. Het onderzoek begon nadat een ouder echtpaar in een andere provincie werd opgelicht. Verdachten deden zich voor als agenten en haalden waardevolle spullen op onder het mom van politieonderzoek. Toen een man van dat echtpaar argwaan kreeg, ontstond een worsteling. De man werd toen ook geslagen. De politie vermoedt dat de verdachte dus betrokken was bij vergelijkbare zaken. Begin vorige maand werd hij opgepakt in Spanje. Inmiddels is hij overgebracht naar ons land. De politie heeft vandaag onderzoek gedaan in een verdacht busje in Enschede. Agenten en brandweer vonden daar vuurwerk, jerrycans en vaten met een onbekende vloeistof. Het zware vuurwerk is in beslag genomen en ook die andere spullen worden onderzocht. Uit gegevens blijkt dat het voertuig niet APK gekeurd is en ook niet verzekerd was. Het onderzoek is daar nog in volle gang. Museum Moor breidt uit naar onze provincie. In september opent het museum een derde locatie op landgoed Twickel in Delden. Het museum zit nu al in Gorssel en kasteel Ruurlo. Volgens Museum Moor houden alle drie die locaties hun eigen karakter. Maar is het wel belangrijk om uit te breiden om als belangrijke kunstorganisatie in Oost-Nederland belangrijk te blijven. En wielrenner Anna van der Breggen uit Zwolle heeft de leiding gepakt in de Giro. Ze won net op een prachtige manier de klimtijdrit, over zo'n 13 kilometer. De nieuwe leider dus in het klassement. En dat klonk zo bij Eurosport.
11: En dit is een ferme stap richting een vijfde eindzege. Ze moet dan wel nog de Finestre over. Maar Anna van der Breggen gaat haar Maglia Azzurra verrijden voor La Maglia Rossa. Zij is de winnares, dat kunnen we nu al zeggen, in deze tijdrit. In deze klimtijdrit. En wat een ferme tijdrit heeft ze neergezet. Anna van der Breggen.
10: Ja, gisteren dus al de blauwe bergtrui. Vandaag dus de roze leiderstrui. Het gaat hartstikke goed. De Giro duurt nog tot en met zondag. Meer nieuws uit onze provincie vind je op oost.nl of in onze eigen app.
9: Dan de verkeersinformatie en dat is een flinke lijst op deze dinsdagmiddag. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Voorst en Badmen 11 kilometer file. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7. De A28 Groningen-Amersfoort tussen Ommen en knooppunt Hattemerbroek 6. De A35 Enschede-Almelo tussen Enschede en Delden 6 kilometer. De A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-West en Borne-West 6. En tussen Hengelo-Zuid en Enschede-Oost 7. De N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 4 kilometer. De N36 Ommen Almelo tussen Adorp en Wierde 4 kilometer. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 6 kilometer. En de meeste vertraging is nog altijd op de N344 tussen Apeldoorn en Holte. Vanwege een ongeluk eerder op de A1 vanmiddag sta je tussen Teuge en Deventer nog altijd in 5 kilometer file. Hou rekening met een vertraging die op kan lopen tot een uur. En dan gaan we door naar het weer en Gert Voerman, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Nico.
9: Ja, code geel was al aangekondigd en de buien zijn nu ook gearriveerd, hè?
12: Ja, de buien zijn gearriveerd. Sterker nog, we hebben twee buienlijnen vandaag gehad. Eentje rond het middaguur met onder andere onweer in Zwolle. En actueel ligt ook een buienlijn over de provincie heen met plaatselijk of lokaal onweer in de buurt van Enschede zie ik een inslag. En in de buurt van Nijverdal, ten zuidwesten van Nijverdal, zie ik een paar inslagen. En ook neerslag dus. Al-Ols zat op 11,6 net. Ginnemuiden 6,2. Raalte 8. Enschede slechts 0,5. Maar dat is een kwartiertje geleden en daar regent het nu. En vanavond dus een aantal buien. Soms met onweer. Heel misschien ook nog wat hagel. Een paar windvlagen. In de loop van de avond trekken die buien naar het noordoosten weg. En dan wordt het vanavond, later vanavond, maar zeker vannacht op de meeste plaatsen droog. Wordt het rustig, koelt af, een graad of 13. En morgen overdag opnieuw half tot zwaar bewolkt weer. Dat betekent ook weer ruimte voor de zon. Heino had vandaag bijvoorbeeld ook ruim 3 uur zon. Maar ook weer enkele buien. Ik denk niet met onweer. Het zijn lichte tot matige regenbuien. Maar het is ook plekken waar het zo goed als droog blijft. Met temperatuur van een graad of 20. En die wind die gaat morgen toenemen. Dan komt een matige zuidwestenwind te staan.
9: En hoe zien de dagen daarna eruit?
12: Wisselvallig blijft. Kijk je bijvoorbeeld naar de donderdag, dan gaat die bovenlucht weer kouder worden. Gaan er weer een aantal buien ontstaan. Een beetje vergelijkbaar met vandaag. Temperatuur wat lager. Hè? Vandaag nog 22 graden. Donderdag 19 graden met diverse buien. Er kan onweer bij zitten. Er kan hagel bij zitten. Vrijdag weer wat minder buien. Een paar verspreide buien bij 18 tot 19 graden. Het weekend is nog een beetje onzeker. Maar het lijkt erop dat die wind wat meer naar het zuiden toe gaat. Dat het weer warmer wordt. Dat de 20 graden weer in het bereik komt. Plaatselijke bui, ook regelmatig zon. Dus met een beetje geluk toch wel heel aardig weer.
9: Ja, we hoorden vandaag al dat er verschillende avondvierdaagses deze week zijn. Vanavond zijn er al verschillende afgelast. Komen die van donderdag ook nog in gevaar? Of zeg je van, nou, misschien valt het wel mee?
12: Nou, met een beetje geluk zit die buien vooral in de ochtend en het begin van de middag en de avond zal kunnen meevallen. Maar ja, verschuiving van die storing dat die paar uur later komt, dan heb je de buien in de avonduren. Ja, en onweer blijft natuurlijk heel gevaarlijk voor wandelaars. Dus een terechte keuze. Maar met een beetje geluk valt het mee. Maar het kan nog wat verschuiven.
9: Nou goed, dat is ook donderdag pas, dus we hebben nog 48 uur om daar naar te gaan kijken. Gert Voerman, dankjewel voor nu.
12: Oké. Okay.
13: Nico Wantia.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Het is de nieuwe oogst van deze week. De plaat van Leon Moorman, je hoorde plattelandsgevoel.
1: Het ging de goede kant op, maar vorig jaar klopten weer meer mensen aan bij de voedselbank. Inmiddels hebben ruim 35.000 gezinnen hulp nodig. En dat is een stijging van 10%.
0: En dat is ook te zien bij de voedselbank in Zwolle, die dit jaar 20 jaar bestaat. We gaan het erover hebben met Henk Tichelaar, is daar de secretaris. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En hoe groot is de stijging bij jullie in Zwolle van het aantal hulpvragen?
2: Nou, ik heb het niet in procenten uitgerekend, maar het zal ook ongeveer in die lijn liggen. Wij zijn vorig jaar gestegen naar 280 ongeveer. Nu, op dit moment zijn ongeveer 280. En dat waren er vorig jaar en het jaar daarvoor beslist minder.
0: Ja, en kunnen jullie je oorzaken aanwijzen voor die stijging?
2: Ja, de oorzaak waar iedereen last van heeft, de inflatie ten gevolge van de huidige wereldcrisis natuurlijk, dat is de voornaamste oorzaak, vermoed ik.
1: Ja, want nou gaan deze cijfers over 2025, maar nu, in de huidige tijd 26, zitten we er ook financieel niet al te best bij, kunnen we zeggen. Dus die stijging gaat wat u betreft mogelijk doorzetten?
2: Ik vermoed van wel. Zo wordt er in ieder geval binnen de voedselbanken, daar wordt op die manier wel rekening mee gehouden dat we dat terugzien in de aanmeldingen komende tijd.
1: Ja, want hoe houden jullie daar rekening mee? Ben je dan nu bijvoorbeeld al aan het zoeken naar meer sponsoren of naar bedrijven die wellicht wat meer voedsel kunnen doneren of vrijwilligers?
2: Ja, dat gebeurt voornamelijk op landelijk niveau. Want de Voedselbank in Nederland, waarvan het hoofdkantoor in Houten zit, die hebben voor de landelijke distributie van diverse voedingsmiddelen contacten met de grote supermarkten en andere regelingen. Dus op dat niveau wordt vooral naar gekeken. En natuurlijk proberen we in Zwolle natuurlijk ook wel dingen te regelen, maar de voornaamste beweegredenen liggen op landelijk niveau.
0: En is die stijging goed op te vangen of lopen jullie ook een beetje tegen de grenzen aan nu?
2: Nee hoor, we lopen niet tegen de grenzen aan, want in het verleden hebben we wel meer klanten gehad en die konden we toch ook altijd nog goed bedienen. Dus we zitten eigenlijk nog een beetje onder het historisch gemiddelde van de Voedselbank Zwolle als zodanig. Dus wij maken ons voorlopig geen zorgen daarover.
0: Oké, en wanneer komt iemand eigenlijk in aanmerking voor de Voedselbank?
2: Ja, dat hangt een beetje van de gezinssituatie of de situatie achter de deur af, van hoeveel mensen het betreft. We onderscheiden een aantal categorieën. Alleenstaand met kinderen, gezin met kinderen, aantal kinderen. En op die manier wordt er naar gekeken. En dan wordt er naar gekeken wat zo'n adres aan netto aan besteedbaar inkomen overhoudt na een aftrek van een aantal kostenposten. Daar zijn vaste gegevens voor, richtlijnen van Voedselbanken Nederland. En daar werken we mee. En op die manier wordt bepaald of iemand ervoor in aanmerking komt of niet.
1: Ja, nou is er vandaag onder andere stilgestaan bij jullie 20-jarig bestaan. Dat kan een soort van feestje zijn. Maar in dit geval lijkt me dat helemaal niet iets om per se te vieren.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk al een gemengd gevoel. Kijk, we doen het als vrijwilligers, doen we graag dat werk om iets voor een ander te betekenen. En natuurlijk willen we dan ook stilstaan bij het feit dat we 20 jaar bestaan. Maar voor hetzelfde geld, zo zal elke vrijwilliger erin staan. Als we morgen de voedselbank niet meer nodig hebben, zouden kunnen hebben, dan stoppen we er met plezier allemaal natuurlijk direct mee. Dat is natuurlijk het dubbele gevoel wat je hebt als je vrijwilliger bij de voedselbank bent.
0: Ja, die gemengde gevoelens zijn heel begrijpelijk. Maar hoe staan jullie erbij stil bij deze mijlpaal?
2: We hebben vanmiddag een mini-symposium gehad, waarbij we veel externe contacten hebben uitgenodigd. En dan gaat het voornamelijk om de instantie die klanten aan ons toewijzen. Dan heb ik het over de sociale wijkteams, de leger der zeils. Kortom, al die instanties, de sociaal-maatschappelijke instanties die daartoe bevoegd zijn en die dat doen. En we hebben ook de geledingen binnen de voedselbank aan het woord gelaten. De landelijke voorzitter van Voedselbank in Nederland was aanwezig. Er was een vertegenwoordiging van de gemeente Zwolle. Kortom, alle de externe contacten in ons netwerk die hadden wij uitgenodigd. En die waren er zo goed deelt ook allemaal. En om zo ruimte te geven aan, nou ja, wat doet de voedselbank? En ja, wat betekent op de werkvloer de chauffeurs? Wat doen ze bijvoorbeeld? Hoe gaat dat werken? Hoe werkt precies de intake? Dus we hebben alle geledingen zo'n beetje aan het woord gelaten.
0: En wat verwacht u? Gaat het 40-jarig bestaan er ook nog komen? Of is het voor die tijd alle problemen opgelost?
2: Ik vrees van wel, maar ik hoop van niet. Teruggrijpend op een van mijn vorige antwoorden natuurlijk. Dat is vanzelfsprekend.
1: Ja, heel begrijpelijk. Dank voor de toelichting. En toch een klein beetje gefeliciteerd met jullie 20-jarig bestaan. Maar laten we inderdaad hopen dat we elkaar over 20 jaar niet opnieuw hoeven spreken.
2: Dat hoop ik ook.
1: Precies.
2: Dank u hartelijk.
1: Henk Tichelaar van de Voedselbank in Zwolle. Dank u wel.
2: Goed zo.

0: Een flinke samenwerkingsverband was dat van McGinn, Clark en Hillman met Don't You Write Her Off. En daarvoor AHA met Take On Me op Radio Host. Het is 5 minuten voor 6. Code geel is van kracht in Overijssel. Dus wees voorzichtig als je nog de weg op moet. En anders blijf je lekker thuis bij de radio. Want we hebben nog een uurtje heel veel goede muziek voor je. De 6 voor 7. En we gaan voor je op een rijtje zetten wat er vanavond en morgen nog allemaal speelt in onze provincie. Dus blijf lekker luisteren hier op Radio Host. Oostnieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Behold bedrijf RTT in Goren, nieuw hit, neps alle soorten hold.
2: Dat moet korter.
1: BRTT heb ze alle soorten hold.
2: Nee, korter.
1: BRTT heb ze van hold.
2: Korter.
1: Een bult hold, BRTT.
2: Korter.
1: RTT hold.
2: Korter.
1: Hold.
3: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
4: PME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
6: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Een man uit Noord-Holland is opgepakt in Spanje op verdenking van oplichting als nepagent. Zou betrokken zijn bij allerlei zaken, onder meer in Zwolle, Heino en Holte. En volop code geel in de provincie. Vooral in het noorden van Overijssel veel regen en wind. Inmiddels neemt het ietsjes af, maar voor de zekerheid zijn wel een aantal evenementen afgelast. Meer nieuws in onze app.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. Zes Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ter Wolde in Zwolle.
10: Zaterdag 5 juli in het Volkspark Festival in Enschede. Koop nu je kaarten.
11: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
12: Voor de grootste keuze.

0: bedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Radio Oost. Nico Wansia.

0: Even terug naar de synthesizer sound van de jaren 80 met Ultra Fox Jordan, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Nico Wansia.
0: En Wieke Essendal.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, ook de wandelliefhebbers hebben misschien wat de tranen in de ogen staan. Want ze hadden zich zo verheugd op de avondvierdaagse. Maar ja, vanwege code geel is het allemaal afgelast. Ik moet zeggen, als ik zo naar buiten kijk, dan lijkt het vooralsnog mee te vallen met de ellende die de buien aanrichten. Volgens mij was het vrijdag allemaal even een stukje heftiger in onze provincie. Maar goed, de buien zijn nog niet verdwenen uit onze provincie. Dus het kan altijd nog wat narigheid veroorzaken. Zeker als er onweer bij komt.
2: Ja, belangrijk om dat toch nog even in de gaten te houden. En we nemen je sowieso mee de avond in. Vanavond bijvoorbeeld een bijzondere bijeenkomst in Enschede. In het Huis van Verhalen wordt vanavond nagepraat over de vuurwerkramp in Enschede. Er is meer vanavond. Een aantal zaken op televisie te zien natuurlijk. En morgen dan gaan we ons bezighouden met de paardensport.
0: Oh, dat belooft veel goeds. En we hebben natuurlijk ook de 6 voor 7 straks nog om 6:30. Dan gaan we 6 platen voor je draaien die te maken hebben met een opblaasbioscoop. Tenminste, als we 6 goede platen weten te vinden. Nou, daar ziet het wel naar uit. Heb jij nog een hele goede suggestie? Geef hem dan snel door via 06-4567-1331. Plaatjes dus over een opblaasbioscoop.
1: Nico, wat?

0: Som Jeuvers dat en Tell Me More. En daarmee is het 17 minuten over 6 geworden op Radio Oost. We gaan voor jou op een rijtje zetten wat er vanavond en morgen allemaal te doen is in Overijssel. En het overzicht beginnen we in het Huis van Verhalen in Enschede. Want daar is vanavond een indrukwekkende bijeenkomst. Die is bedoeld voor mensen die als hulpverlener betrokken waren bij de vuurwerkramp.
1: Wat we gezien hebben in de eerste jaren, dat er heel weinig hulpverleners kwamen met hun verhaal. Omdat ze dachten van, goh, ik was gewoon aan het werk. Ik heb gewoon mijn werk gedaan en dat kan ik gewoon. En dat we langzamerhand zien dat er regelmatig hulpverleners bij ons binnenlopen, nog met tranen in de ogen. En we zeiden vandaar willen we heel graag specifiek voor de hulpverleners een bijeenkomst organiseren.
0: Ja, dat is zeker indrukwekkend. Vanavond vanaf 7 uur is er inloop bij het Huis van Verhalen in buurthuis Prismare.
2: Vitens gaat vanavond verder met een bijeenkomst voor inwoners over 2 grote waterleidingen. Die lopen straks mogelijk dwars door de provincie, moeten helpen tegen het drinkwatertekort in Twente. De aanleg van die leidingen over 200 kilometer is inderdaad een hele operatie en zit nu nog een beetje aan het begin, vertelt deze projectleider van Vitens.
3: We zijn nu bezig met een stukje planvorming. Dus we zijn nu aan het nadenken wat we willen gaan doen, hoe willen we dat gaan doen. En dat bouwen we langzaam uit richting dat we uiteindelijk ook gaan bouwen. De procedure waar we nu in zitten maakt dat we met iedereen in gesprek gaan. Dat we halen en brengen in de provincie. En dat we uiteindelijk via die weg komen tot een punt waarop we ook echt kunnen gaan bouwen.
2: Ja, de voorlopige planning is om in 2031 met de aanleg van de leidingen te beginnen.
0: En vanavond kun je ook weer lekker kijken naar TV Oost. Het is wel prima weer voor, zou ik zeggen. Bijvoorbeeld naar het mooiste plekje. Want daarin struint onze presentator André van der Zee door onze provincie samen met een fotograaf die een heel mooi plekje heeft vastgelegd.
4: Wat een mooi plekje hier.
5: Ja, dit is een schitterende locatie. We zijn hier bij de Oelemolen. Een stukje dat, zover ik weet, nog bij Twickel hoort. En Twickel is een gigantisch gebied.
4: Ja.
5: Ik kom hier regelmatig langs als ik fiets van Enschede via Noordkant van Boekelo en dan richting Delden, Twickel. Samen met mijn vrouw even hier zitten, een appeltje eten. En dan heb ik zoiets van, hier wil ik een keer echt leuke foto maken die ik dan in gedachten heb.
0: Nou, dat klinkt veelbelovend. Yeah. En naast het mooiste plekje is er ook een nieuwe aflevering van Wij zijn Neder-Saxen. Ieder uur dus te zien op TV Oost.
2: Morgen dan gaan de corona-verhoren weer door. Die lopen sinds vorige week en blikken dus terug op de coronapandemie. Het gaat om een parlementaire enquêtecommissie. Er wordt dan gesproken met morgen een van de belangrijkste mensen uit de crisis. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. Die verhoren die worden gedaan door 5 Kamerleden, waarvan 3 uit Overijssel.
0: En de rechter in Zwolle doet morgen uitspraak in een zaak tegen 8 verdachten, bijna allemaal uit Vroomshoop. Ze zijn veroordeeld tot celstraffen voor wiethandel en witwassen, maar ze rekenen tegen die straf in hoger beroep.
2: Morgenochtend horen we hoe het uitpakt met de zaak rond de naam Pro. Meerdere lokale politieke partijen balen van de nieuwe naam van GroenLinks Partij van de Arbeid, omdat in hun lokale naam ook het woord Pro zit. Onder meer Pro Hengelo heeft zich bij de zaak aangesloten.
0: En het paardensportevenement Jumping Schreuder Twente begint morgen. Ook zondag live te volgen bij RTV Oost. Dan wordt de grote prijs van Tubbergen verreden. En morgenochtend hoor je er al meer over op Radio Oost. Marcel en Benjamin bellen dan met Olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam, die tegenwoordig in de organisatie van Jumping Schreuder Twente zit.

0: Nick en Simon met Julia. Dat is toch wel de meest bekende versie van dit liedje. Maar ik geloof dat ze iets van 150 verschillende versies van dit nummer hebben opgenomen. Met allemaal verschillende vrouwennamen.
1: Ah, slim.
0: Ik heb wel slecht nieuws voor je. Want Rieke zit er helaas niet tussen voor jou.
1: Ai. Wel leuk hoor.
0: Ja, leuk. Je kan ze allemaal draaien op Spotify. Dan ben je 3 uur onderweg. En dan heb je dit liedje in 157 verschillende versies gehad. Ja, je moet wat op je dinsdagavond. Maar je kunt ook andere dingen doen op deze avond. We gaan op weg richting de 6 voor 7 en natuurlijk het belangrijkste nieuws van vandaag. Maar ik heb nog 1 plaatje voor je voor het zover is. En dat is een heerlijke ouwe van The Robettes. Hier is Sugar Baby Love op Radio Oost.

0: Dat waren de Rubettes op Radio Oost. En daarmee is het 2 minuten over 6:30 geworden. In Ens is het 18 graden. Jij merkt wel dat die buien voor wat verkoeling hebben gezorgd. Ja. In Raalte 19 en in Amt-Delden 20 graden. Het belangrijkste nieuws nu met Wieke Essendal.
1: Goedenavond. Code geel is voor onze provincie eerder ingetrokken dan gedacht. Op veel plaatsen kwamen de afgelopen uren flinke buien over. Regen, onweer, lokaal zelfs hagel. Maar inmiddels trekken die buien weer wat weg. De buien hebben wel voor een drukke avondspits gezorgd in ons land. Op het hoogtepunt stond er volgens het ANWB meer dan 900 kilometer aan file. Rijkswaterstaat riep automobilisten op om extra afstand te houden en niet zo hard te rijden. Er zijn geen grote ongelukken gebeurd, maar op veel snelwegen was het wel stapvoets rijden. In onze provincie staat inmiddels ook nog nauwelijks file. Op meerdere plekken is wel vanavond de avondvierdaagse afgelast voor de zekerheid vanwege het slechte weer. Onder meer de organisatie in Zwolle durfde het niet aan, vooral vanwege de kans op onweer.
2: Kijk, wij hebben dus nu 7250 voorinschrijvingen en alles wat er nog bijgekomen is. Dus er zitten dik over de 8000. Waar kunnen die mensen heen als zij onderweg ergens lopen en het gaat wel onweren?
1: Ja, een paar duizend lopers in Zwolle dus. Het is de grootste vierdaagse van het hele land. Ook die in Hengelo, Kampen, Genemuiden, Haarlem, Olmen, allemaal afgelast. Er is trouwens nog wel een lichtpuntje voor de Zwolse wandelaars.
2: Hopelijk morgen gewoon weer wel. Als het normaal weer gewoon is. De mensen hebben de spulletjes ook al opgeruimd. Die hebben ze al bij de nieuwe plekken neergezet. Nieuwe startplaatsen neergezet. Dus daar kunnen we morgen zo opbouwen en weer verder.
1: En zo is het maar net. En extra leuk, je krijgt sowieso een medaille, zegt de organisatie. Wie er ook eentje verdient is een Duitse hardloopster. Want zojuist vlak over de grens bij Twente is een wereldrecord gevestigd. De Duitse hardloper Joyce Hübner heeft voor de 367ste dag op rij een marathon gelopen.
0: Wat?
1: Heeft nu dus een wereldrecord aangetikt. Ze liep zojuist haar jubileummarathon in de Duitse deelstaat Neder-Saxe vlakbij de grens.
3: Dit is een grandioze dag. Zu feiern! Woehoe!
1: Ja, wereldrecord gerend, roept ze nog even. En ze is nog niet klaar. Ze is bezig aan een tocht langs 2000 steden en dorpen in Duitsland. Als het allemaal goed gaat, dan finish je in oktober in Berlijn. Tegen die tijd heeft ze bijna 21.000 kilometer hard gelopen.
0: Elke dag een marathon?
1: Elke dag.
0: Oh,
1: ongelooflijk.
0: Wat een prestatie,
1: heel erg knap wat dat betreft. Goed, meer zaken uit Overijssel vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dan kijken we nog even naar de weg, want nog niet alle files zijn helemaal opgelost. Bijvoorbeeld op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Rijssen en Azelo nog 4 kilometer file. Ook op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Wattemerbroek 4 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de N344 Apeldoorn-Holten. Daar is het de hele middag al een beetje mis door het ongeluk op de A1. Nu tussen de aansluiting met de N792 en Deventer nog altijd 3 kilometer file en 25 minuten vertraging. En dan gaan we door naar het weer en Gert Voerman. Gert, is het einde van de buien al een beetje in zicht?
4: Ja, vanavond nog een paar buien. Plaatselijk nog wat onweer. In de loop van de avond trekken die buien naar het noordoosten weg. En dan wordt op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst rustig, koelt af, 13 graden. Dan later iets toenemende zuidwestenwind. En morgen overdag opnieuw wolken. Af en toe zon, temperatuur een graad of 20. En dan gaan weer enkele buien vallen. Ik denk niet dat er onweer op zit, maar toch weer enkele buien verspreid over de provincie. En als je vervolgens kijkt richting de donderdag, dan is het opnieuw wisselend bewolkt met een aantal buien. Weer pittige buien, er kan onweer bij zitten, hagel. Die bovenlucht wordt kouder, dus de temperatuur gaat ook aan de op neushoog gaat die terug. 18, 19 graden hebben we het wel gehad. En ook vrijdag nog steeds een paar buien. Dus het is erg wisselvallig en het blijft wisselvallig.
0: Ja, dat voelt weer eventjes wat frisser aan na die zomerse temperaturen van de afgelopen tijd.
4: Het is weer even wennen. Rond Hemelvaartsdag hadden we het heel koud met 12, 13 graden. En toen kwam die warmtegolf met dezelfde in Zuid-Nederland, een regionale hittegolf. En nu zijn we terug weer af. Maar eigenlijk is dit het normale Nederlandse zomerweer wisselvallig tussen de 19 en 21 graden. Mooie momenten, bruikbare momenten en af en toe een paar buien. Dat is toch wel typisch Nederlands. En typisch Overijssels.
0: Ja, dat is waar ook. Gert Voerman, dankjewel.
5: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: En we hebben goed nieuws voor de luisteraars, want het is gelukt voor de 6 voor 7. We hebben toch nog 6 plaatjes gevonden, ondanks dat het een heel lastig onderwerp was vandaag.
1: Ja, dank voor de inzendingen. Heel knap gedaan. We hebben het namelijk over een opblaasbioscoop en daarom toontje lager en net als in de film.
0: Ja, en een opblaaskasteel heb je natuurlijk ook. Ed Sheeran met Castle on the Hill.
1: Of samen met Mutt letterlijk de boel opblazen met een beetje dynamite.
0: En in de bioscoop zie je natuurlijk een moviestar. Daarover heeft Harpo een plaatje gemaakt.
1: Queen en David Bowie komen eraan met Under Pressure.
0: Maar we beginnen met een heerlijke ouwe van The Drifters. Hier is Kissing in the Back Row of the Movies.
5: You

0: Ed Sheeran in de 6 voor 7, je hoorde Castle on the Hill.
1: Gelukkig ook Toontje Lager, mag niet ontbreken, net als in de film.
0: En we begonnen de 6 voor 7 vandaag met The Drifters en dat heerlijke kissing in the back row of the movies.
1: We blijven bij de movies, doen we samen met Harpo en de movie Star.
0: Ook Queen staat voor je klaar, samen met David Bowie en Under Pressure.
1: Deze is creatief. We gaan samen de boel opblazen met Dynamite.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft.
2: Want dit is de dag. Ga naar dit.eo.nl.
3: EO. Geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 1.
4: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire Samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
5: Uitgeven om alle onderzoeken blijkt dat die mensen naar bijheid het je bent dan meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
2: En thrillerschrijver Michael Berg neemt dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
6: Ja, dat klopt wel.
2: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
6: Er komen dingen naar voren die niet heel fijn zijn.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
0: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst?
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt.

0: Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb ze vallen holt.
3: Korter.
2: Een bult holt bij RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorde en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
6: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
5: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Voor de grote

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Leon Moorman.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl

0: Korter. RTC Halt. Korter. Halt.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
3: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
2: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Start de zomer met optredens van onder andere Direct, Roxy Dekker, De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer en Miss Montreal. Koop nu je kaarten op inhetvolkspark.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Zaterdag 5 juli in het Volksparkfestival in Enschede. Koop nu je kaarten.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is.

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert en heb ze alle soorten holt.
4: Wat moet korter?
3: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
4: Nee, korter.
3: Bij RTT heb ze vallen holt.
4: Korter.
3: Een bult holt bij RTT.
4: Korter.
3: RTT holt.
4: Korter.
3: Holt.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van

0: geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
1: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
0: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Martin doet mee als wisselspeler. En dan afloop ik.
1: De avond bij Oost.

0: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert en heb ze alle soorten holt.
3: Dat moet korter.
2: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb ze volle holt.
3: Korter.
2: Een bult holt, bij RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
6: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
5: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort

0: 30 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Benson Boone met Mystical Magical. Tata Steel heeft het contract met directeur duurzaamheid en communicatie Donald Pols al na een dag moeten beëindigen. NSC meldde dat het voormalig boetbeeld van Milieudefensie in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman is geweest van de extreemrechtse studentenbeweging Afrikaner Studentenfront, ASF afgekort. Goedenavond, journalist en schrijver Simon Cooper. Ja, ik zeg maar even generatiegenoot van Pols, je scheelt 3 jaar. Ja. En je hebt Zuid-Afrikaanse ouders, zeg ik dat goed of niet?
1: Precies, mijn beide ouders geboren en getogen in Zuid-Afrika.
0: Ja, maar je woonde lang in...
1: Ik ben in Oeganda geboren, maar ik ben altijd teruggegaan naar Zuid-Afrika, familiebezoeken. Ik heb er als journalist veel gewerkt en geschreven.
0: Ja, ja. Nou, daarom ben je uitgenodigd, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, de Afrikaner Studentenfront, kende jij dat?
1: Nee, dat is een piepkleine beweging geweest, las ik vandaag.
0: Oh,
1: op één universiteit, de Universiteit van Pretoria. Dus het is echt een studentenclubje van niets. Alleen die Dick Pols, die was de leider daarvan. Die stond toen ook in de Chicago Tribune. Omdat die beweging Mandela een keer verjaagde toen Mandela op de universiteit kwam praten. Dat waren mensen die pro-apartheid waren.
0: Ja, maar het is groot nieuws, maar het is een heel klein clubje, zeg jij. Wat is klein?
1: Nou, het is een klein clubje, maar die deel uitmaakte van een grote beweging. Kijk, eind jaren 80 is de apartheid staat ontzettend onder druk. De VS en het VK zeggen, we houden niet meer van jullie. Wij keuren apartheid af. In landen als Nederland heb je een sterke anti-apartheidbeweging. En in Zuid-Afrika heb je veel witte die zeggen, laten we toch met het ANC van Nelson Mandela gaan praten. Hij zit in de gevangenis. Maar het lijkt toch een redelijke man. We gaan met hem praten, we kijken of we daaruit kunnen komen en apartheid kunnen afschaffen op een vreedzame wijze. En dan heb je toch witte Afrikaners, dus Nederlandstaligen, die zeggen nee, de apartheid moet eeuwig blijven bestaan. Zwarte mensen zijn minderwaardig, het zijn barbaren. En wij gaan vechten om de apartheid te houden. En Dick Pols was onderdeel van die club.
0: Ja, maar die club is dus klein, die studentenclub. Maar was het sentiment ook relatief klein dan in het land?
1: Nou, nee, er waren heel veel witte die daarachter stonden. Je had een grote partij, een nieuwe partij, de herstichte nationale partij. Je had een conservatieve partij. Dus hij zit bij een heel klein clubje, maar dat maakt deel uit van een hele grote beweging Afrikaners. Die hadden nooit gedacht dat de apartheid zou verdwijnen. Hun kerk, de Nederduitse kerk, die zegt ook, het Calvinisme zegt dat zwarte mensen minderwaardig zijn. Dus iemand als Pols, die stond er als 19-jarige echt in van, ja, de apartheid is goed.
0: Ja, je hebt het verhaal natuurlijk ook gelezen van NSC. Daar schept hij ook van die sfeer over Transvaal, de wijk waarin hij woont. Wat is dat voor een wijk?
1: Transvaal is een provincie.
0: Provincie, sorry.
1: En de provincie waar je
0: Johannesburg... Wijk die Transvaal, dat is
1: dat hebben jullie.
0: Anders.
1: Hebben jullie, geloof ik, in Rotterdam. Ja. Ja. Nee, maar de Transvaal was een hele grote provincie. Dat heet nu de regio Gauteng, al die plaatsen zijn vernoemd. Johannesburg was daar de hoofdstad van. Maar een heel groot deel van de Transvaal, dat was platteland. En dat waren witte Afrikaners die boerderijen hadden, waar zwarte mensen als knechten en zo werken. Ontzettende ongelijkheid. En dat was echt het centrum van het Afrikanerdom, van dat Calvinistische Nederlanderschap. Dat was het Afrikaanse platteland. En zeker daar in het noorden bij de Transvaal.
0: Ja, in het verhaal, schiet me nu te binnen, las ik ook dat hij zei, ja, wij woonden daar en wij werden ook opgevoed met het feit dat zwarte ook anders roken, of moet zelfs stonken. Hè? Zo ervaarde hij dat. Hij zegt, dat werd ons gewoon geleerd. Kun je daar iets bij voorstellen? Want hoe dat daar ging?
1: Ja, ik kan me daar heel veel bij voorstellen. Want wij bezochten ook in de apartheidjaren mijn grootouders. Die woonden in Johannesburg. Die waren liberaal. Maar die hadden ook zwarte bediendes. En die woonden in de schuur achter de garage.
0: Ja.
1: En dus veel zwarte mensen die hadden geen power showers. En die moesten wel 12 uur per dag op het erf werken in de hitte. Dus ja, hij zegt ook, en terecht, zwarte mensen roken anders. Ja, die hadden niet
0: de mogelijkheid om zich
1: sanitaire middelen.
0: Ja.
1: En dat werd natuurlijk tegen hen gebruikt. Dus hij groeide op in een systeem van totale raciale ongelijkheid dat verder op die wijze bijna nergens ter wereld bestond. Het was echt een uitzondering geworden. De koloniale tijd leefde daar nog door.
0: Ja, en nou goed, hij maakte er gebruik van met dat kleine clubje, zeg je. Maar hij was ook bij die bijeenkomst waar Mandela sprak en probeerde hem toen het spreken onmogelijk te maken. Wist jij dat al? Of komt dat nieuws ook jou? Is dat ook klein? Het wordt nu groot gemaakt al die. Maar jij, het lijkt wel of jij het steeds klein houdt. Dus het was daar toen klein.
1: Kijk, de Afrikaner Studentenfront op de Universiteit van Pretoria is natuurlijk geen leidende beweging. Het is alsof je hier, wat jullie op Nederlandse universiteiten vaak hebben, dat er uitscheidingen zijn, dat een studentenclub zich heel slecht gedraagt en zo. Het was wel een beetje zo, maar het stond midden in de Zuid-Afrikaanse politiek. Dus hij vertegenwoordigt iets op een heel kleine schaal dat op hele grote schaal leefde en waar de hele wereld toch wel naar keek. En hij maakte ook de fout achteraf dat hij met de Chicago Tribune sprak over het verjagen van Mandela uit de universiteit, waardoor zijn naam eeuwig op Google doorleeft. Ik heb het zelf ook in de Chicago Tribune gelezen vanmiddag.
2: Ja, ja, en plus dat er ook foto's, beeldmateriaal is, hè?
1: Wat hij eerst ontkent en dan niet meer ontkent. Dus het probleem.
2: Wat zegt dat over die tijd en over hoe hij daar nu op reageert? Dat hij zegt, ben ik het nou wel, ben ik het niet op die foto?
1: Ja, hij heeft natuurlijk zijn hele leven sindsdien met dat geheim rondgelopen. Dat hij dat allemaal heeft gedaan. Hij komt naar Nederland. Ik denk dat de hele familie naar Nederland verhuist, omdat ze niet in een multiraciaal Zuid-Afrika willen leven. Dus ze vluchten de anti-apartheidstemming, gaan in Nederland wonen en daar vindt hij zichzelf opnieuw uit als een soort romanpersonage. En dan gaat hij bij Milieudefensie en hij wordt links, hij op een gegeven moment is een kraker. Dus die man die vindt zichzelf helemaal opnieuw uit. En later gaat hij bij Tata.
2: En met dat grote geheim in zijn hoofd.
1: Met dat grote geheim. En er zijn een aantal mensen die het blijkbaar wisten. Dus hij is altijd leeft in angst dat dat geheim naar buiten komt.
2: Ja.
1: En dan stapt hij over van Milieudefensie naar Tata, de grootste vervuiler van Nederland.
2: Ja.
1: Dus net zoals hij eerst pro-apartheid was en toen anti-apartheid, was hij eerst pro-milieu en nu blijkbaar anti-milieu. Ja. Dus het is een soort man zonder kwaliteiten, een lege man.
2: Het is een windvaantje dan, zou je zeggen.
1: Ja, maar hij vindt het wel altijd leuk om zeg maar voor op het podium te staan. Dus altijd heeft hij een spreekrol.
2: Ja, maar hij heeft een paar jaar in die wereld geloofd, in die wereld geleefd, zeg maar, die twee jaar. En op een gegeven moment is hij dus naar Nederland getrokken. Toen merkte hij wel dat het een heel ander land is. Hij kreeg ook andere ideeën. Hoe kijk je dan aan tegen die verandering? Denk je, dit was een jeugdzonde, het duurde wellicht wat lang, maar dit was een jeugdzonde, zie je dat zo?
1: Ja, dat kan.
2: Is het ook naïviteit of het land niet beter kennen omdat je in een witte omgeving leeft daar?
1: Dat kan, en hij zegt dat hij in Nederland anders ging denken. Je kunt ook zeggen, er was in Nederland weinig toekomst om heel pro-apartheid rond te lopen. Dus ik denk dat hij in Nederland bedacht, hier kan ik misschien beter anti-apartheid zijn. En bij Milieudefensie had hij altijd een poster van Mandela aan de muur hangen.
2: Ja, precies.
1: Kijk, je kunt zeggen het is een jeugdzonde, zoals er veel Duitsers waren die nazi's waren rond die leeftijd.
2: Ja.
1: En die zwijgen daar ook over. Maar wat je zou moeten doen is wat in Zuid-Afrika in de jaren 90, het Truth and Reconciliation Committee. Als je daar aan publiek vertelde over wat je had gedaan, dan kreeg je amnestie. En dat was een beetje de sfeer van die tijd. Wees nou eerlijk en zeggen, als hij had gezegd, het is een jeugdzonde, ik kom er vooruit. Maar dat heeft hij nooit gedaan, hij heeft het altijd verhuld.
2: Jij zegt in feite, dat had hij in die periode dat hij daar nog woonde kunnen doen en moeten voelen.
1: Ja,
2: dat hij
1: het kon doen. Nou, hij gaat naar Nederland in, geloof ik, 91. Als hij bij Milieudefensie gaat, als hij later een publiek persoon wordt, had hij op een gegeven moment kunnen zeggen in een interview of zo, ik heb dat allemaal gedaan, ik schaam me daar ontzettend voor, het is een jeugdzonde, en door die zonde, ik boet nu voor die zonde, en ik vecht nu voor een betere wereld. Ja. Heeft hij dus nooit gezegd.
2: En is het nu te laat, volgens Simon Cooper?
1: Ja, ik bedoel, wat je zegt, het is een generatiegenoot van me. Ik vind als je tegen het einde van je carrière als een historica onthult wat je allemaal hebt gedaan, zegt van, ja, ik heb er nu grote spijt van en achteraf had ik het moeten vertellen. Ik vind dat niet erg overtuigend. Nee. Die man had 35 jaar om het te vertellen.
2: Ja. Hij doet best wel veel boete. Hè? Dat verhaal zegt meermalen van, ik walg er van mezelf. Het bracht me op een spoor waar ik spijt van heb. Het woord spijt valt heel regelmatig.
1: Ja, hij is een goede communicator. Hè?
2: Te laat is te laat voor jou. Jij bent.
1: Ja, ik vind, dit is zo walgelijk. En hij had zoveel tijd om dat in een kader te zetten in zijn hele leven, in zijn hele carrière. En hij doet het nooit en hij geeft zich uit als iemand met een Mandela-poster aan de muur die voor het milieu is, totdat hij tegen het milieu is.
2: Als jij de baas van Tata Steel was geweest, die kans is niet heel groot, want God verhoede, had jij me ook ontslagen?
1: Jawel, ik had gezegd, hoe kan ik jou vertrouwen als je je hele carrière hebt gelogen over dit ding? Ja.
2: Ja. En hoe groot zou nou het sentiment zijn in Zuid-Afrika? Als je nu de kranten of de sites bekijkt, is dit 10-regelig of is het een halve pagina?
1: Ik denk dat ze het zeker een interessant verhaal vinden over dat tijdperk. Als ik denk aan de zwarte Zuid-Afrikanen die ik ken, die zouden zeggen, Ja, ik veroordeelde die man totaal, ook omdat hij nooit heeft opgebiecht. En hij heeft nooit tot dit moment spijt getoond.
2: Ja. Ik dank je wel, Simon Cooper.
1: Dank je.
3: Wie wint de Brusselprijs 2026 voor het beste journalistieke boek? Op zaterdag 13 juli weten we het tijdens de speciale live-uitzending van Het Oog in de Rode Hoed in Amsterdam. Er is live muziek van Janne Sra en een voorprogramma met alle genomineerden onder leiding van Lara Billy Rensen. Wil je daarbij zijn, bestel dan een kaartje, gratis, op de website van de Rode Hoed. En dan zie ik je daar op 13 juni.

0: Dat was Crystal Tears, gezongen door Janne Schra. Janne Schra is op 13 juni in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs wordt uitgereikt. En dan kunt u haar denk ik nog wel een keertje live horen bij het Oog op Morgen in die uitzending.
1: Ja, ik was zo nerveus. Ik was zo misselijk van de spanning, dat ik uiteindelijk heb overgegeven in die woonkamer daar. Ik was helemaal overstuur. Deels van de spanning, maar deels dat je daar ook uren hebt gezeten. Je hoort er niet bij, je doet er niet toe. Je bent gewoon een tweederangs burger. Altijd.
0: Ja, dit was een fragment uit een uitzending van de Publieke Tribune van half april alweer, over homogenezing, of met een ander woord, zeker vandaag, conversietherapie. Een methode om mensen uit de LHBTI-plus gemeenschap hun seksuele geaardheid te laten veranderen. In de Eerste Kamer lag vandaag een voorstel op tafel om die therapie te gaan verbieden. En Wilma Borgman heeft het op de voet gevolgd vanuit daar. Toch, Wilma?
2: Hey, zeker. Goedenavond. Ja,
0: als je dit voorbeeld zo weer hoort, deze woorden. Iemand wordt zo onder druk gezet, die misselijk is van de spanningen, zich een tweederangs burger voelt. Dat wil toch niemand. En je zou dus zeggen, toch ook geen enkele politieke partij.
2: Daar is nog wel een nuance op te maken. Maar inderdaad, die dwang wordt door vrijwel iedereen in de Eerste Kamer afgewezen. Maar dat principe wel degelijk niet. Er zijn echt partijen hier die vinden dat je een niet-heteroseksuele gerichtheid bij een minderjarige mag proberen te veranderen. De BBB vindt dat bijvoorbeeld. Senator Henk Makkar-Scholz die voerde het woord namens BBB. En je moet maar even luisteren naar de reacties in de Eerste Kamer bij D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, hoorde je heel hard roepen. Toen Makkar-Scholz zei, nou, ik vind die therapieën eigenlijk niet zo'n groot probleem.
3: Voorzitter, ik vind het trachten te veranderen van de seksuele gerichtheid van iemand niet per se laakbaar. Nee, dat vind ik niet. Er mag alleen geen dwang bij gebruikt worden. Er mogen geen dwangmiddelen bij gebruikt worden. Er mogen geen feiten worden begaan zoals overigens in het wetboek van strafrecht al zijn opgenomen. Maar het op zich trachten te veranderen. Ik vind dat niet laakbaar.
4: De heer Dietrich.
5: Mijn vraag is heel duidelijk. Vindt de BBB-fractie dat het geoorloofd is, dat het mag om seksuele gerichtheid of genderidentiteit bij minderjarigen te veranderen?
4: De heer Makkar-Scholz.
3: Voorzitter, mijn fractie heeft er geen bezwaar tegen.
5: Voorzitter, ik begin haast te stamelen als ik dit hoor. Want dat betekent dus dat u zegt dat de persoonskenmerken van iemand, de gevoelde genderidentiteit of de homoseksuele gerichtheid, dat die veranderd kunnen en mogen worden. Dat is wat de BBB-fractie vindt.
3: Voorzitter, ik heb gezegd trachten te veranderen. En dan is de verantwoordelijkheid van de ouders. En die kunnen daartoe met hun kind eventueel een bepaald traject in gaan. Als dat op een verantwoorde manier gebeurt, heeft de BBB daar geen enkel bezwaar tegen.
2: Nee, Henk Makkar-Scholz van de BBB, zolang er dus geen dwang bij plaatsvindt, heeft zijn partij geen moeite met die therapieën die erop gericht zijn om die seksuele gerichtheid te veranderen.
0: Ja, dit gaat dan om een initiatiefwetsvoorstel. Hè? Wat wil dat voorstel precies verbieden dan?
2: Ja, hier wordt al jaren over gesproken. Er is veel discussie over geweest, ook over een eerste versie. Want waar ligt dan de grens van dat verbod? Mogen ouders die gesprekken dan niet voeren? En de initiatiefnemers die hebben geprobeerd om dat verbod nu zo duidelijk mogelijk af te bakenen. Dat waren D66 en de VVD samengesteund door GroenLinks, PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren. En die partijen hebben nu in de wet opgenomen dat het moet gaan om handelingen tegenover minderjarigen of kwetsbare meerderjarigen. En die handelingen moeten dan echt de bedoeling hebben om de seksuele gerichtheid te onderdrukken of te veranderen. En dat moet dan ook nog eens stelselmatig en indringend gebeuren. En in het debat vanavond werd duidelijk dat dat niet geldt voor het onderwijs en ook niet voor ouders en niet voor een enkel gesprek met een hulpverlener.
0: Ja, maar Wilma, hoe controleer je dan dat wat er ja, in de intimiteit van een huiskamer of een pastorie allemaal gebeurt, dat dat niet mag. Is dat wel uit te voeren?
2: Nou, wat ik vanavond in het debat steeds terug hoorde komen, is dat het Openbaar Ministerie heeft gezegd van wel. En daar ontlenen de voorstanders van dat verbod ook het vertrouwen aan dat het goed komt. Vooral ook omdat uit de context van die gebeurtenissen dan duidelijk moet worden dat het inderdaad gaat om die opzet waar ik het net over had. Ook om stelselmatig en indringende handelingen. Er werd in het debat ook een voorbeeld aangehaald over een serie van duivelsuitdrijvingen, waarbij dan een groep van behandelaars iemand probeert te behandelen. Waarbij trouwens de ervaring van het slachtoffer niet maatgevend is. Ja, hoeveel slachtoffers zijn het? Hoeveel mensen gaat het dan? Omdat inderdaad, zoals je zegt, veel gebeurt in besloten gemeenschappen, is dat moeilijk te zeggen. Het meest recente onderzoek dat ik kon vinden is 6 jaar oud, en dat heeft het over tientallen slachtoffers per jaar.
0: Ja, nou hoorden we net die senator van BBB reageren. Ja. Is BBB de enige partij die dat verbod niet wil?
2: Nee, de ChristenUnie wil het ook niet. Hoewel die er wel anders in staan, want die zijn tegen die therapieën, maar die vinden deze wet juridisch niet in orde. Forum, de PVV en de SGP, die zijn tegen het verbieden. Luister maar even naar een fragment uit het debat van vandaag tussen SGP-senator Peter Schalk en Wieke Paulusma van D66, die het voorstel verdedigde. Volgens Schalk van de SGP dus gaat die strafbestelling veel te ver.
6: Een 17-jarige meisje die gewoon worstelt met haar genderidentiteit, mag die dan niet geholpen worden op een professionele manier die niets te maken heeft met die afschuwelijke praktijken van elektroshocks enzovoort, maar gewoon een professionele hulpverlener vraagt?
7: Maar dit wetsvoorstel sluit dat in zijn geheel niet uit. Ik heb meerdere malen gezegd dat het juist ook goed is om over dit soort onderwerpen te praten met iemand die je vertrouwt. Dat kan een pastoraal gesprek zijn, het kan een jeugdhulpverlener zijn. Dat is niet strafbaar. Met alle liefde laten we vaker praten over wie je bent en van wie je wilt houden en waar je mee worstelt en waar je wakker van ligt. Daar gaat dit wetsvoorstel niet over.
6: Helemaal eens. Helemaal eens. Maar nu nog even toch naar die vrijwilligheid van dat meisje van 17 jaar die misschien wel op een hele zorgvuldige wijze een afweging maakt, maar zelf zegt, ik wil wel op deze wijze ondersteuning hebben. En ik heb het zelf het oogmerk om misschien te veranderen. Stel voor dat iemand dat echt zelf wil. Mag dat dan niet?
4: Mevrouw Paulusma.
7: Ja, voorzitter, gesprekken die over deze worsteling gaan en waarbij je ondersteuning zoekt en advies van mensen waar je tegen opkijkt, zeker ook in geloofsgemeenschappen, doe dat vooral. Behalve als het oogmerk heeft om middels onderdrukking iemand, en vaak ook in een positie van afhankelijkheid, iemands gerichtheid of geaardheid te veranderen of te onderdrukken, dan gaat dit voorstel zorgen dat dat strafbaar wordt.
2: Ja, en als je dan veroordeeld wordt, dan staat daar een flinke boete of 2 jaar cel. En de bedoeling is van de initiatiefnemers dat die ellende die we net hoorden, Wilfried, dat die dan voorkomen wordt.
0: Ja, Wilma, begrijp je goed dat er een grote Kamermeerderheid is dus het gaat wel gebeuren.
2: Ja, de partijen waren vandaag in de eerste versie van het debat al heel duidelijk over hun mening. Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen, Wilfried. Ja.
0: Ik dank je wel, Wilma Borgman.

0: Heel bekend melodietje. He is a pirate. Is er alle reden toe. Het zijn verhalen die al eeuwen tot de verbeelding spreken over beruchte zeerovers, zoals kapitein Blackbeard en de piratenkoning Henry Avery. Ze terroriseerden eind 16e eeuw het Caribisch gebied en overvielen Europese handelsschepen op zoek naar goud en zilver. Over de mythe rond deze zeerovers wordt steeds meer duidelijk nu 6 oude scheepswrakken onlangs zijn ontdekt voor de kust van de Bahama's. Nou hebben we hier Erik de Lange, die is historicus en auteur van een boek over die piraterij. Dus je komt precies het goede moment, Erik. Die scheepswrakken die werden gevonden bij Nassau op de Bahama's. Waarom uitgerekend daar?
1: Nou, Nassau was eigenlijk het ultieme zeeroversnest van de vroegmoderne tijd, van het midden van de 17e eeuw. Dat had er alles mee te maken dat de Bahama's, dat was een Britse kolonie of een Engelse kolonie in die tijd, maar de koloniale gouverneurs daar waren niet echt heel erg zuiver bij de graad. Dus piraten die kochten daar de lokale heersers om.
0: Ja.
1: Om te zorgen dat ze een goede veilige afzetmarkt voor hun buit konden krijgen. Dus dat was eigenlijk het belangrijkste. Nassau was echt berucht daarom. Wat ook meehielp, was dat er wat vertier was aan de wal. Je had een paar tavernes. Je moest toch ergens die piratenbuit ook kunnen besteden. Het liefst met wat leuke lokale vrouwen erbij en wat rum en dat soort dingen. Die stereotypen kloppen eigenlijk wel.
0: Ja.
1: En ten tweede, wat natuurlijk ook cruciaal was, waren de handelsroutes die door de Cariben heen liepen, waar schepen met een goede buit te verkrijgen waren. En tel daar dan nog bij op dat de haven van Nassau ook heel erg geografisch goed gelegen is. Het is een hele veilige haven waar je goed je schip een tijdje kwijt kan.
0: Ja, nou zijn er een aantal van die schepen die gezonken zijn met die buit erin, die zijn gevonden. Wat is daar allemaal in gevonden?
1: Nou, niet bijster veel, eerlijk gezegd.
0: Okay.
1: Het zijn meer de wat alledaagse objecten, wat glas, wat pijpjes om tabak mee te roken. En natuurlijk de wat meer gewelddadige kanten van het piratenbestaan. Dus er zijn kanonnen gevonden, een draaibas, moet ik eigenlijk zeggen, wat een klein kanonnetje is, die je goed kon manoeuvreren, zodat je altijd een goede schootsrichting had.
0: Ja.
1: Die gebruikten piraten eigenlijk veel, omdat ze achter schepen aangingen die zelf ook niet heel erg zwaar bewapend waren. Koopvaardij, makkelijke buit. En nog een ander ding wat gevonden is, is een slijpsteen voor zwaarden. Dus
0: ja,
1: dat is ook wel handig.
0: Ja.
1: Als je je met zeeroverij inlaat.
0: Je wil scherp mes of scherp zwaard hebben.
1: Precies,
0: zeker.
1: Maar er zijn geen piratenschatten opgeduikeld.
0: Nee.
1: Of zo.
0: Nee.
1: Tegen de verwachting in.
0: Ja.
1: Er was een groot mysterie over een piratenschat die daarbij Nassau mogelijk zou liggen.
0: Ja.
1: Van die Henry Avery, die hij al even noemde.
0: Ja.
1: Maar die zoektocht duurt nog even voort.
0: Okay. Maar dat weten mensen toch al decennia of jaren. En waarom wordt dat dan maar niet gevonden tegenwoordig met ultrasonar en weet ik wat je allemaal kunt doen? Of je kunt tot 2000 meter met een of ander apparaatje diep zee duiken, zou je het moeten kunnen vinden.
1: Ja, die piraten zijn de goede burgerman, dus toch al eeuwenlang te snel af.
0: Ja. Hey, en de mensen, ik heb altijd indruk dat die water, die open zee, een soort niemandsland is, van dat het van niemand is. Maar dat is niet echt zo misschien. Hè? Want mag je die spullen wel meenemen als je ze vindt?
1: Nee, daar zijn tegenwoordig allemaal hele goede regels over. Dat is allemaal met erfgoedcodes bepaald en zo. Dus de reden dat er nu pas gezocht is in die haven van Nassau, want het is ook echt midden in de haven dat ze die dingen gevonden hebben. Die haven is super druk.
0: Ja.
1: Alleen al met cruiseschepen vol Amerikanen die vanuit Florida komen, wat pal naast de deur is. Dus dat is heel erg gevaarlijk en moeilijk om daar onderwaterarcheologie te gaan bedrijven. Dus daarom hebben de autoriteiten van de Bahama's dat eigenlijk heel lang niet toegestaan. Dat ze dat nu wel gedaan hebben, heeft er alles mee te maken dat die Britse zeearcheoloog die met deze vondst nu op de proppen is gekomen, heel erg nauw samenwerkt met het lokale maritiem museum. Ook hele teams van lokale zeearcheologen en maritiem biologen mee heeft genomen. Dus hij heeft ook een stukje teruggegeven aan de gemeenschap van de Bahama's. En op de Bahama's zelf begint er ook steeds meer interesse te ontstaan in dit deel van hun geschiedenis. Ik las een interview met de directeur van dat Maritiem Museum. En die zei, vroeger was dit toch iets meer met schaamte omgeven en zo.
0: Ja, en dat is nou dus niet zo. En wat is hun voordeel dan?
1: Toch ook het toerisme wat dit aantrekt. Er zijn allerlei behoorlijk cheesy piratenbarretjes en zo in de haven van Nassau. Dat wordt aardig uitgevent allemaal.
0: Er is een lapje voor je oog en zo'n zwarte vlag. En dan
1: zo'n plastic piraten op je, of plastic papegaai op je schouder.
0: Ja, dus het wordt commercieel gemaakt eigenlijk.
1: Ja, maar nu willen ze dat misschien ook toch eens een keer wat wetenschappelijker en wat historischer onderbouwen.
0: Ja, want daarom zit je hier natuurlijk ook. Want ja, door die films, hè, we draaiden net een deel van de muziek,
1: ja,
0: van Pirates of the Caribbean, krijg je een soort vrolijkheid. Weet je, Johnny Depp was het volgens mij, hè? Speelt een beetje sukkelige, niet onsympathieke piraat, toch?
1: Beetje Keith Richards-achtig, met een soort permanente kater.
0: Dus het heeft iets vrolijks en sympathieks, maar... Maar kun je ze eigenlijk nog wel zo beschouwen, die piraten, vind jij als historicus?
1: Nou, je moet als historicus in elk geval erkennen dat piraterij met een hoop geweld gepaard ging. En die Henry Avery, die piratenkoning, waar dan nu mogelijk het schip van gevonden is, dat is nog helemaal niet bewezen of zo, maar dat verkoopt natuurlijk wel goed. Dat heeft die Britse archeoloog die dat gevonden heeft goed begrepen. Die had een vrij angstwekkende reputatie. Die was, voordat hij piraat werd, ook nauw betrokken bij slavenhandel langs de kust van West-Afrika. En daar misdroeg hij zich zo erg dat andere Engelse slavenhandelaren over hem zeiden van die Avery, dat is een aardige piece of work, zeg maar. Daar moet je niet tegen de haren instrijken. En je ziet ook dat piraten, zeker in dat Caribische gebied, waar deze vondst gedaan is, erg veel geweld gebruikten bij hun veroveringen. Dus mensen die zich probeerden te verzetten, die werden gemarteld. Er werden de oren van afgesneden of de neus. Vrouwelijke passagiers aan boord werden volgens bronnen ook regelmatig verkracht of kregen met andere vormen van seksueel geweld te maken. Dus daar kunnen we niet omheen. Tegelijkertijd had je ook piraten in de Cariben, zoals ene Bellamy. Die styleerde zichzelf echt als een soort Robin Hood van de zee. Die stal van de rijken en gaf terug aan de armen. Die had ook allerlei meer democratische regels op zijn schip. Dus vroeger, als je in de koopvaardij zat of op een marineschip als matroos diende, had je een hele strakke hiërarchie boven je. Er mochten lijfstraffen uitgedeeld worden en zo. Op piratenschepen werd dat veel minder nageleefd. Daar was het te veel egalitairder vaak. Daar kreeg je beter te eten. Die piraten stonden voor een deel ook wel bekend als boucaniers. Dat woord ken je misschien wel.
0: Ja, zeker.
1: Dat
0: komt
1: van het Franse boucanier, wat gegrild, geroosterd vlees betekent. Terwijl op een marineschip kreeg je gepekelde biefstukken die maandenlang door allerlei maden doorkroeld werden.
0: Maar dus aan de ene kant zijn er dus, ze hebben dus de goede en de slechte piraten, zou je maar. Je hebt de Robin Hood-achtige types, maar de andere piraten zou je ook de terroristen van toen kunnen noemen.
1: Zeker, en terreur, het inzaaien van angst of het verspreiden van angst was ook onderdeel van het hele businessmodel van die piraten. Want je wilde dat mensen bang werden en snel overgaven en dan kon je met je buit weer verder gaan.
0: Ja. Goh, wat het vinden van een paar schepen onder water toch maar weer allemaal kan doen. Erik de Lange, ik dank je wel. Ik zeg nog even bij, als je meer wil weten over piraten, is er dus een boek van jou, van Erik de Lange. En het boek heet De Laatste Dagen van Barbarije. Klopt dat niet? Je schudt
1: dat
0: van
1: klopt.
0: Nee.
1: Ja, nee, dat klinkt toch spannend.
0: Ja, we schudden nee van nou ja, goed.
1: Nee.
0: Ik dank je wel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Hij zag werkelijk alles voorbij komen. Staatsgrepen, oorlogen, hongersnoden, politieke omwentelingen. Maar na meer dan 40 jaar stopte Koert Lindijen dit jaar als correspondent Afrika voor de NOS en ook voor de krant, voor NRC. Morgen organiseert die krant ter gelegenheid van zijn afscheid een discussieavond over Afrika en journalistiek. En nu zit Koert even hier. Koert, ik zat te denken, als je wat ik nu allemaal zeg over die hongersnoden, de oorlogen, de staatsgrepen, noem maar op. Je hebt eigenlijk in die afgelopen 40 jaar heel veel ellende om je heen gezien, daarover moeten berichten. Maar daarnaast heb je ook een enorme grote liefde ontwikkeld voor dat continent. Hoe combineerde je dat? Hoe deed je dat? Hoe ging dat? Je zou ook zoveel aversie kunnen voelen met wat je ziet, dat je denkt, hier wil ik niet te lang zijn.
2: Omdat het goede en het slechte samengaat. Oorlog voeren is ook een manier van hoe mensen met elkaar omgaan. En je probeert met je kennis van de geschiedenis probeer je te begrijpen waarom mensen dat doen. Als correspondent probeer je door de ziel van andere mensen te reizen. Je neemt de brutaliteit om met oorlogsmisdadigers te spreken, om met gewone mensen te spreken, hoewel oorlogsmisdadigers ook gewone mensen zijn. En daardoor begin je meer te begrijpen van de dynamiek van de mensen. Nogmaals, de geschiedenis is ontzaggelijk belangrijk. Uiteraard is de cultuur ook belangrijk. Ik ben absoluut een voorstander dat correspondenten tenminste 5 jaar ergens blijven. Dus het is die combinatie van al die dingen die het zo fascinerend maken. En naar shitplaatsen van de wereld gaan, daar leer je ook een boel. Ik ben blij dat ik de genocide in 1994 in Rwanda heb meegemaakt. Dat wanneer dat dunne laagje beschaving is weggekrapt, wat er dan overblijft van menselijke verhoudingen, dat dan inderdaad een moeder met een kindje op de rug, die andere moeder met dat kindje op de rug achterna gaat en vervolgens dat kindje dood, of kinderen die tegen de muur worden kapotgeslagen, laten we de woorden gewoon gebruiken, zoals het is. Ook daar leer je dingen door dat, nogmaals, wanneer dat kleine vernisje laagje van beschaving is weggekrapt,
3: ja,
2: dan
3: maar
2: kan
3: overal
2: in de wereld kan dit gebeuren. Dus ja, ik ben er zegt, wijzer van geworden.
3: Ja, maar nu zeg je wijzer, maar net gebruik je, en dat is helemaal niet kwalijk, nee, gebruik je het woord blij. Ik ben blij dat ik het heb meegemaakt, dat ik het heb gezien. Waar komt dat woord blij dan vandaan? Kun je dat uitleggen?
2: Blij dat ik in die unieke positie heb verkeerd. Dat ik namens een krant, NRC, die reizen heb mogen maken, die mij allemaal stuk voor stuk wijzer hebben gemaakt.
3: Ja.
2: En moet je luisteren, ik heb prachtige landschappen gezien waar echt nergens de mooiste plaatsen in Europa aan kunnen tippen. Ik hoop ze allemaal nog te bezoeken in normale omstandigheden. Ik heb volksrevoluties meegemaakt dat je denkt van verdorie, wat zijn mensen wanneer ze bij elkaar komen en al die neuzen in dezelfde richting staan. Waar is de mensheid dan toch toe in staat om iets positiefs te creëren? Dat is natuurlijk het laatst in 2019 Soedan geweest, hoewel het in een tragedie is geëindigd. Ik heb de val van Gaddafi deels verslagen, waar je hetzelfde ziet, dat straatkinderen de straten schoonmaken, dat kruideniers het verkeer staan te regelen. En dan zie je opeens hoe dat laagje vernis van beschaving, hoe positief dat ook kan zijn. Dus het zit in jou, het zit in mij. Je bent een moordenaar en je bent iemand die een volksrevolutie...
3: Ja, was je daar ook mee in de weer, als je die gruwelen zag, dat je dacht van ja, er is maar één stapje nodig en ik pak ook de wapens?
2: Wanneer je in Rwanda onder een teken van de dood opereert, wanneer je daar werkt en denkt, nou, die kerk die ga ik niet bezoeken, want daar liggen maar 300 lijken, weet je wel, ik kom net van een kerk waar 5000 lijken liggen. Wanneer je in die absurditeit van het gewelddadig doden en dus ook massaal sterven, wanneer je daarin mee wordt getrokken, dan denk ik dat jij en ik dat ook kunnen. Wanneer er massale, en dit is voor de sociale media, hè, maar wanneer er massale propaganda via radiostations of op andere manier wordt gevoerd over een lange periode, dan is dat mogelijk. Ik zag op een gegeven moment, dat was bij de val van een stadje, zag ik een jongen wegvluchten. Ik zag hem dus eerst face-to-face en ik zag hem toen wegvluchten. En er werd op hem geschoten en zigzag. Hij bleef zigzag. En op een gegeven moment werd hij wel geraakt en pam, toen was hij dood. En toen dacht ik, goh, het is zo makkelijk om iemand te doden, zei ik op afstand,
3: ja,
2: met een geweer. In Rwanda werd er natuurlijk ook van met kapmessen gedaan. Maar ja, ik denk dat je mee kan worden gezogen wanneer die propaganda er is.
3: Ja.
2: Wanneer die propaganda er is.
3: Jij vertelde net over dat je ook een machtig mooie natuur had gezien. Heb jij ergens afleiding in gevonden? Bijvoorbeeld door even te zeggen, nu ga ik vandaag even niet werken. Ik ga de natuur in en ik ga gewoon ruiken en kijken en zien.
2: Moet je luisteren, ik woon en woonde
3: in Nairobi.
2: In Nairobi. En ik word met apen trommelend op mijn golfplatendak word ik wakker.
3: Ja.
2: Of,
3: dat is niet altijd een pretje misschien.
2: Nee, en zeker als je de ramen open hebt staan, dan moet je uitkijken, apen zijn wel rotbeesten. Maar in ieder geval het geluid van de natuur, de vogels. Ik woon nu deels in Noord-Kenia, op de savanne, in een heel klein huisje, zonder water, zonder licht. Maar waar ik in ieder geval een heel klein stukje privé heb bij mensen, een volk dat heel communalistisch is ingesteld, heel gemeenschappelijk. Als jij iets doet en ik ben iets fout doet en wij horen bij dezelfde leeftijdsgroep, dan moet ik ook de straf betalen voor jou. Dan word je communaal bestraft. Dat bestaat dus ook nog. Dat maakt mij ook ontzaggelijk rijk. Het is de natuur, het is de mensen. En nogmaals, mensen zijn goed en mensen zijn slecht. Ze kunnen moorden en ze kunnen ontzaggelijk hecht. Ja. Vijf vingers aan één
0: maar hand. Maar Koert, heb je 40 jaar zit je op dat continent. Hè? Je kent het van binnen en van buiten. Je hebt mooie en de verschrikkelijke dingen gezien. Toch heb je vaak, hoor je vaak mensen zeggen die lang in een ander land zijn, niet hun geboorteland, zou ik maar even zeggen, dat zeggen, ik ben er, ik voel me er goed, maar helemaal opgenomen worden in de wereld, in die communiteit, dat is niet zo. Hoe is dat bij jou?
2: Ik sta absoluut niet mee eens.
0: Ben je niet mee eens? Zit hier een Afrikaan tegenover me.
2: Ik heb nooit geprobeerd Afrikaan te zijn. Maar de manier waarop ik op dingen reageer, of dat nu een voetbalwedstrijd is, of dat nu een politieke ontwikkeling is, wat dan ook, dan merk ik dat mijn temperament hetzelfde is.
0: Had je dat al, dat temperament?
2: Nee, ik ben een even individualistisch als elke Nederlander dat is. Maar meer de gemeenschappelijkheid primair stellen. En niet jezelf. Ik ben, want wij zijn. Ubuntu noemen ze dat. Dat gevoel wat in het DNA zit of zat. Afrika verandert ontzaglijk snel, dus betrap me erop als ik nostalgisch over het verleden praat. Maar dat heb ik overgenomen en zo voel ik het. En ik heb er ook, zoals de kraai vliegt, afstand van kunnen nemen en de journalistiek over kunnen schrijven.
0: Maar Koert, wat een ramp dat je hier weer even een paar dagen tussen die solist in Nederland zit.
2: Ja, nou, je hoeft me ook niet te vragen of ik terugkom naar Nederland, want dan lach ik je ontzaggelijk uit. Ik zou wel gek zijn na 4 jaar over reizend, ja, over een prachtig continent, dat ik dan naar zo'n klein Nederland.
0: Vond je altijd gehoor eigenlijk in de journalistiek als je met een verhaal kwam? Of zei ze wel eens van, nou, moet dat nou weer? Nog een keer.
2: Tot op de dag van vandaag is Afrika, wordt niet serieus behandeld in de media. We gebruiken Afrika als een soort speeltuin om leuke verhalen uit te plukken als het uitkomt. Het is ontzaggelijk gefragmenteerd. De manier waarop
0: is niet veranderd, vind je? Noem eens niet, noem eens
2: kwantitatief waar. Is het ontzaggelijk toegenomen, ongetwijfeld. Maar Nederland is nog steeds heel erg wit. Hoewel Afrika, Nederland verafrikaniseerd is tijdens mijn aanwezigheid.
0: Heel erg wit, zei je?
2: Het is nog heel erg wit.
0: Ja, wat is wit in jouw termen?
2: Het eurocentrisme. Het denken dat Europa het centrum van de wereld is, terwijl het bijna de marge van de wereld is geweest. Ja. Over 40 jaar.
0: Ik lees toch ook steeds vaker dat Afrika een continent in opkomst is en ook belangrijker gaat worden misschien dan Europa in de toekomst.
2: Nou, in ieder geval over 40, 50 jaar de grootste bevolkingsgroep van de wereld zijn Afrikanen. Dus alleen daarom al zou je dat kunnen zeggen. Ja. De meest interessante dingen in de wereld gebeuren in de zuidelijke gordel. In Afrika, in Latijns-Amerika, in Azië. En zolang we maar blijven denken dat wij het centrum van de wereld zijn, pissen we naast de pot. En zullen we nooit begrijpen wat er elders in de wereld gebeurt.
0: Koert, wil jij in Afrika begraven worden eigenlijk? Je hebt nog even.
2: Sterven doe je niet alleen. En zeker niet in Afrika. En ja, ik wil sterven met heel veel mensen om me heen. Met het besef van de cyclus van het leven. Houd voor mij even op. Maar de jonge generatie wacht om het van mij over te nemen. Dat besef dit is de natuur, hier ben ik een heel klein onderdeeltje van.
3: Wat mooi om te horen, Koert. Ik denk er ook maar even bij dat die apen dan echt wel een waanzinnig mooi Afrikaans drumsolotje voor jou, terwijl de kist zakt. Ik wens je nog een mooie tijd in Afrika. Ik dank je wel hartelijk voor je komst, Koert Lindeijer. Morgen zit hier overigens Shaila Sital Singh en ik wens je nog een hele mooie nacht.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.